weer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah.
1: Yo.
2: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

De Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders

0: Het BN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepetal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws. Online.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Leni Loden.
1: Een hele goede middag en welkom op deze donderdag de 17e september alweer. Luisteraars, wat kunt u verwachten vanmiddag van ons hier in de matinée? Nou, Alexander die staat tegenover mij, achter het glas zo, en die doet de muziek en die doet de techniek. Want zonder hem, ja, dan ben ik nergens natuurlijk. En Alexander die zit ook bij de telefoon. Dus als je denkt van, goh, ik zou nog wel een leuk plaatje willen horen, een verzoekplaat aanvragen voor iemand, dat kan, echt waar. Dan moet je even bellen met 055-540-1978. En dan krijg je Alexander aan de telefoon en dan kan je een verhaaltje doen. Maar goed, eerst eventjes, wat krijgen we vanmiddag? Nou, mevrouw Marijke Soeter die gaat het hebben over de grote clubactie. Die gaat aanstaande zaterdag van start. En we gaan bellen met Tessel Hengelveld, werkzaam in CODA. Het was ook al op onze kabelkrant RTV Apeldoorn. We gaan het hebben over de nieuwe CODA-bus. En het sokkenbuurt Zeemanskoor doet mee aan Start to Sing. Meneer Harry van Leeuwen die komt zo naar de studio en die komt daar alles over vertellen.

Dat was Dean Sanders, de broer van Ben Sanders. En Ben Sanders die is maandag overleden op 43-jarige leeftijd. En hij is dinsdag dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem. Heel triest allemaal. En daarom gaan we nu Ben even laten horen.

0: dat was hij. Ben Sanders. Het is 14 minuten over 2. Tegenover mij zit de eerste gast van vanmiddag. Dat is meneer Harry van Leeuwen. Harry, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik moet Harry zeggen. Harry, jij bent van het koor Sokkenbuurt Zeemanskoor uit Uggelen.
1: Dat klopt, ja.
0: En Harry, hoe lang bestaan jullie al?
1: Het koor bestaat meer dan 25 jaar.
0: Meer dan 25 jaar?
1: Ja.
0: En hoe is het ontstaan?
1: Nou, de naam zegt het al een beetje, het Sokkenbuurt Zeemanskoor. Het is ontstaan in de Sokkenbuurt.
0: Je mag de microfoon echt zo voor je mond.
1: Dat is een klein buurtje in Uggelen.
0: Ja.
1: En een aantal buurmannen zijn gestart om met elkaar te gaan zingen. En dat is langzaam uitgegroeid tot wat het koor nu is.
0: Okay.
1: Met meer dan 50 mannen.
0: Wat goed zeg. Maar gewoon bijvoorbeeld bij iemand in de garage, Harry.
1: Ja, nou ja, het verhaal is dat ze één keer per jaar met een aantal buurmannen de kerstboom gingen halen.
0: Ja.
1: En op de terugweg onder het viaduct werd er altijd gebruikelijk even wat gezongen. En ja, zo is het langzaam tot een koor uitgegroeid.
0: Wat leuk, 25 jaar.
1: Ja.
0: En wanneer is dat feestje dan?
1: Nou, van het koor zelf hebben we het al gevierd, hè? Want het is al meer dan 25 jaar.
0: Zijn jullie ook weer naar het viaduct gegaan waar het toen
1: begon? Nee. Nee, dat niet. Nee.
0: Oké, dus dat is al geweest, zeg maar.
1: Ja, maar binnenkort hebben we nog wel een feestje in de Sokkenbuurt zelf. Want het buurtje bestaat 50 jaar. Dus volgende week zaterdag zingen we bij het feest in de Sokkenbuurt in Uggelen.
0: Dan zingen jullie daar op straat?
1: Ja. Dat klopt.
0: Hey, wat leuk zeg. Ja, jullie timmeren wel flink aan de weg, hè? Want jullie treden ook nog wel veel op in... eigenlijk overal wel hier in de buurt.
1: Ja, in de buurt, maar ook ver weg. Kijk, in de buurt hebben we ook vaak dat we in bejaardenhuizen, verzorgingshuizen optreden. We hebben ons eigen festival in juni altijd elk jaar.
0: In het Uggels Belang?
1: Bij Uggels Belang. Uggels Belang, achter.
0: Ja.
1: Ja, met een aantal koren dat we dan daar een festival hebben. En we worden regelmatig gevraagd om op te treden bij koren buiten Uggelen en Apeldoorn.
0: Zo, wat leuk man.
1: Ja.
0: En dan met een man of 50.
1: Ja, niet iedereen gaat mee, maar we zorgen altijd wel dat er rond de 40 man aanwezig is om geluid te produceren.
0: Ja, leuk. En Harry, hebben jullie altijd een vaste dirigent? Hoe zit dat?
1: Ja, onze muzikale leider is Wim Sonneveld. En hij is arrangeur, toetsenist, dirigent.
0: Wim kan dan gewoon alles.
1: Wim kan alles.
0: Ja,
1: zonder Wim hebben we even geen koor.
0: Nee, en is Wim ook de baas over wat jullie zingen? Of hebben jullie ook zelf inbreng?
1: Ja, we hebben zelf inbreng. We kunnen zelf allemaal nummer aanleveren. We hebben een muziekcommissie. En die toetst dan... Past het nummer wel bij het koor? Is het iets wat we kunnen zingen? Zodat daarna Wim Sonneveld er iets mee kan om het te arrangeren.
0: Wim Sonneveld?
1: Ja.
0: Ja, klinkt heel...
1: Of Lex Sonneveld, sorry.
0: Ja, ik wil zeggen, dat klinkt heel bekend. Ja. Lex is het, ja. Hey, en hoe vaak wisselen jullie dan van repertoire? Dat je iets nieuws gaat instuderen?
1: Ja, dat probeer je toch wel een paar keer per jaar. Want je wilt toch elke keer je repertoire vernieuwen... Oorspronkelijk zijn wij een zeemanskoor. Dus wij zongen liederen die vooral met de zee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat is daarna uitgebreid met ook wat meer folknummers. Ierse en Schotse folknummers. En inmiddels zijn we zover dat we ook nummers op het repertoire bestaan... van Creedence Clearwater Revival, van Billy Joel.
0: Ja. Beetje poppy ook wel...
1: Ja, we proberen een beetje wel de schakel te maken naar de 70 en 80 jaren.
0: Ja, leuk. En al die teksten uit je hoofd leren? Is dat...

0: Gelukkig hoeft dat niet meer.
1: Oh.
0: Vroeger stonden we om met een boek voor onze neus. Maar het probleem dan is dat je heel weinig contact hebt met je publiek.
1: Mm-hmm.
0: En inmiddels zijn we gewend om met een autocue te werken.
1: Oh, echt?
0: Dus we doen alles zonder boekje van ons neus. En
1: luxe,
0: daardoor,
1: zeg,
0: hebben we een veel betere koppeling ook met ons publiek.
1: Ja. Is dat bij veel koren zo tegenwoordig? Of
0: je
1: zijn
0: ziet
1: jullie
0: wel steeds meer dat koren ertoe overgaan. Het is altijd wel een beetje een drempel om het te doen. Omdat zangers gewend zijn om in een boekje aantekeningen te maken. Van ja, ik moet nu omhoog, ik moet nu naar beneden, ik moet nu eventjes aanhouden.
1: Yeah.
0: En met een autocue heb je alleen nog maar letters voor je.
1: Verder moet je
0: staan.
1: Dat helemaal zelf in
0: je. Moet dat zelf in je.
1: Ja.
0: Ja. Dus meer oefenen hoort er wel bij.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: 1 keer in de week oefenen jullie.
0: 1 keer in de week hebben we de repetitie op woensdagavond in het dorpshuis in Uchelen.
1: Ja. Ja. Ja. Maar jij zit hier. Nou, ik wil natuurlijk ook wel veel weten over het Sokkenbuurt. Maar Zeemanskoor. Maar jij zit hier ook, Harry, om. Jullie doen mee aan Start to Sing, hè? Dat is een landelijke actie.
0: Dat klopt. Start to Sing is een landelijke actie om mensen te promoten om te gaan zingen.
1: Ja.
0: Daar komt het eigenlijk neer. En wij doen mee. We hebben volgende week woensdag, 23 september, hebben wij een open repetitie.
1: Ja.
0: Waar we mannen uitnodigen om te komen luisteren. En misschien ook een beetje mee te doen. En ze enthousiast te maken om lid te worden van ons koor.
1: Oké. Okay. En welke datum was het, zei je? De
0: 23 september, volgende week woensdag.
1: Volgende week woensdag. Ja. En hebben jullie dan voor die avond, hebben jullie dan dat je zegt van nou, dan gaan we dat nummer zingen, dat nummer, zijn jullie daarmee bezig? Of gewoon
0: wat je
1: normaal doet?
0: Ja, het is een repetitie. Dus we willen mensen vooral laten zien van hoe gaat dat nou?
1: Ja.
0: En natuurlijk pakken we wel een aantal nummers eruit waarvan we denken van nou, daar kunnen we mee scoren. Het is al lang geen kerst.
1: Nee.
0: Maar goed, we moeten wel
1: repeteren.
0: We moeten wel repeteren. We zullen ongetwijfeld volgende week woensdag ook kerstnummers repeteren.
1: Oh, leuk. Ja. En als er nou mensen zitten, mannen volgende week, die denken van ik krijg echt zin om even mee te doen. Mag dat, Harry?
0: Ja, natuurlijk. Ja, wordt er geen enkel probleem. We zullen tijdens de repetitie ook een aantal nummers inlassen waarvan we denken van nou, die moet iedereen mee kunnen zingen.
1: Ja.
0: En nodigen dan ook mensen uit om gewoon bij ons ertussen te komen staan.
1: Ja.
0: Is ook de beste manier om te ontdekken van heb ik nou een lage stem?
1: Ja.
0: Heb ik een hoge stem? Zit ik ertussenin? Ja. Vind ik het leuk?
1: Ja, precies. Ja. Nou, heel leuk. En dan nog even. Allemaal mannen natuurlijk.
0: Ja.
1: Alexander is nog heel jong. Dus die willen jullie er ook wel graag bij, jonge mensen.
0: Nou, heel graag. Ja, de gemiddelde leeftijd van ons koor ligt boven de 70.
1: Oh, ja.
0: En ons oudste lid is ruim 80. Misschien bijna 90.
1: Okay.
0: Dus we kunnen wel wat jonge aanwas gebruiken.
1: Ja.
0: Kijk, we kunnen prima zingen, dat gaat hartstikke goed. Maar je wil ook aan continuïteit van je koor denken.
1: Precies.
0: Moeten ook 25 jaar moeten we ook nog het Sokkenbuurt Zeemanskoor hebben.
1: Dan moeten jullie ook nog bestaan.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, Harry, doe even gewoon een oproep.
0: Ja, nou, als mensen het leuk vinden, kom vooral langs bij Uchelens Belang aan de Booghaaslaan volgende week woensdag vanaf 7:30. Wij ontvangen je. We vertellen je meer over de achtergronden van het koor. We zorgen ervoor dat je een mooie plek hebt in onze repetitieruimte om te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Voel je een drempel dat je denkt van ja, kan ik wel zingen? Wil ik wel zingen?
1: Gewoon komen.
0: Ik ben zelf ook nu ruim 1,5 jaar lid. En ik denk van ja, dit had ik gewoon jaren eerder
1: waar,
0: moeten
1: Harry?
0: Doen. Zeker.
1: Oh. Ja. Nou, dit is toch hartstikke goed.
0: Ja.
1: 23 september, alle mannen naar het Uchelens Belang om 7:30, Harry.
0: Van harte welkom.
1: Dan kunnen jullie zingen daar met z'n allen. Ik dacht dat ik nog wat wou vragen, maar volgens mij niet. Ik heb nog gezegd 23 september was het.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, niks vergeten.
0: Nee,
1: hè? Ik wens jullie heel veel toi, toi, toi.
0: Ja, dankjewel.
1: En veel plezier met zingen.
0: Ja, dat is dat sowieso.
1: Okay.

0: Ja, naar aanleiding met het gesprek met Harry van het Sokkenbuurt uit Uggelen hoorde u de New Format. Meisje, ik ben een zeeman.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Hoe zou het aflopen vandaag met het weer? Nou, vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe. En ook de kans op een bui. De temperaturen die lopen op naar zo'n 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, matig, ik zat net op de fiets. Nou, ik vond het behoorlijk stormachtig, hè? Ja, toch? En vanavond dan vallen er nog enkele buien. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen vaker droger. Verder neemt de wind ook af. En komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Nou, morgen is het vrijdag, luisteraars. Dan schijnt de zon geregeld en waait er een matige zuidwestenwind. En enkel buitjes mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. Dan kijk ik nog even naar de zaterdag. Begint met een buitje. En de rest van de dag blijft het droog. Naast wolkenvelden komt de zon er geregeld bij. En bij een matige zuidwestenwind wordt het zaterdag maar liefst 21 graden. Nou, dat is toch niet verkeerd, hè? Zondag blijft het droog en wordt het 20 graden. En na het weekend volgt er een langere droge periode met geregeld zon. En het kwik loopt op naar 20 graden. Dit is Connie Froboes.

0: het is bijna 14:30 en dat betekent tijd voor onze volgende gast in de matinée. En daarvoor gaan wij eventjes naar CODA. En daar is mevrouw Tessel Hengelveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom. Ja, wat leuk dat je aan de telefoon bent. Zeg, ik zei het net ook al, we gaan het over jullie nieuwe bus hebben. Hij staat ook al bij ons op de kabelkrant, zag ik net. Hartstikke leuk. Heel mooie, frisse kleur ook.
1: Ja, mooi ontwerp van een collega van mij.
0: Oh ja? Echt waar? Wat goed zeg. Ja,
1: zeker.
0: En het was nodig, die bus.
1: Het was zeker nodig, die bus. Hij reed natuurlijk al best wel een tijd rond.
0: Oh.
1: En hij was de oude bus, zeg maar. Dus die was wel een keertje toe aan vervanging.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En je collega, en hoe heet je collega?
1: Die het ontwerp gemaakt heeft?
0: Ja.
1: Alieke van Rijn.
0: Oké. Okay. En zij is gaan zitten, ze is gaan tekenen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Oh ja, nou, zij heeft zeg maar het ontwerp van de buitenkant met dus wat het meest zichtbaar is, de vrolijke kleuren, omdat je het daarover had.
0: Ja, precies.
1: En een andere collega van mij, Iris, die heeft samen met de bouwer van de bus, dus de hele onderkant, en dan de bouwer van het interieur, om de tafel gezeten samen met onze buschauffeurs,
0: okay,
1: die al jarenlang rijden, om te kijken van nou, wat is er handig en wat is er niet handig, en hoeveel plankjes moeten erin komen, en hoe schuin moeten die plankjes zijn, zodat niet alle boeken door de bus vliegen.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk niet zo heel handig als je rondrijdt.
0: Nee, precies, precies. Wat goed,
1: dus,
0: zeg.
1: Dat is zo'n proces van, volgens mij is het wel bijna een jaar.
0: Zo.
1: Dat ze daarmee bezig zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar die bus, want je denkt van, ja, de bibliotheek, die bus rijdt toch nog elke dag rond eigenlijk? Naar de dorpen?
1: Door de week rijdt hij elke dag rond. Ja, zeker.
0: Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. Ja, anders was er geen nieuwe bus gekomen natuurlijk. Maar,
1: dat
0: gaat steeds, dat gaat nog steeds goed, zeg maar.
1: En dat is ook wel... er zijn een aantal jaren geleden zijn er wat filialen van de bibliotheek gesloten, jammer genoeg toen. Dat kon ook niet anders. Maar de bus is wel naar al die plekken toe. Dus we hebben, we rijden eigenlijk door heel Apeldoorn, maar inderdaad ook door de dorpen. Dus we komen in Loenen en in Beekberg en in Klarenbeek.
0: Oké. Okay.
1: En in Hoenderlo en in Wenum en in Lier en in Uggelen.
0: Ja.
1: Uddel.
0: Nou.
1: Nu ben ik bang dat ik een plaats vergeet.
0: Oh ja, dat krijg je dan, hè?
1: Alle
0: dorpen. Maar, gewoon alle dorpen.
1: Gewoon alle dorpen.
0: Ja.
1: Waar we de bus morgen officieel gaan openen.
0: Ja.
1: Dat is dan weer gewoon in een van de wijken.
0: Oh.
1: Omdat daar nog geen... hoe heet het nou? De grote nieuwe wijk...
0: In Zuidbroek, bedoel je?
1: Zuidbroek. Ja. Sorry, ik kon even niet op de naam komen. Zuidbroek.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een hele grote nieuwe wijk. En daar was nog geen bibliotheek gebouwd. Dus daar staat de bus ook regelmatig.
0: Oké. Okay.
1: En daar wordt die... we hebben de locatie gekozen waar die eigenlijk het drukst bezocht is altijd.
0: Oh.
1: Om hem daar te openen.
0: En dat is in Zuidbroek.
1: Dat is in Zuidbroek, bij de school, de Diamant in het Rooster. En daar hebben ze een mooie parkeerplaats waar die elke week staat. En daar gaan we morgen de oude bus wegrijden. En dan verschijnt die nieuwe bus

0: Zo, spannend zeg.
1: Ja.
0: Ja, dat is aan de Laan van de Leeuw is dat, hè? In Zuidbroek.
1: Ja, ja, ja, ja, precies, ja. Inderdaad.
0: Dus die oude bus die staat daar nog. Daar gaan jullie afscheid van nemen. Heel emotioneel moment wordt dat dan weer eventjes toch wel, hè? Ja. En dan in één keer komt die nieuwe bus natuurlijk aanrijden.
1: Ja.
0: En mooi man. En zijn er ook nog zijn er mensen bij? Ja, van jullie natuurlijk, van CODA, jullie directeur
1: zijn
0: is er natuurlijk.
1: Van ons bij. Ja, ja, onze directeur is er, maar onze directeur doet dat voornamelijk graag, heel graag samen met de wethouder van onderwijs.
0: En wie is dat?
1: Ingrid de Bond, zeg ik dat goed?
0: Oké, ik zit er nog niet helemaal zo in, moet ik zeggen.
1: Nee,
0: mevrouw de Bond.
1: Nee,
0: ik moet daar nog even op oefenen. Wie van wie is.
1: Naam, ja. Wie van wat is.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Maar zij komt en onze kinderburgemeester komt ook.
0: Levi, oh, Levi, wat leuk.
1: Een nieuwe kinderburgemeester.
0: Ja. Nou, die is net 10 september geïnstalleerd, hè, door onze grote burgemeester, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, en... we vinden het natuurlijk ook heel belangrijk, omdat de bus ook op heel veel plekken komt bij scholen. En dat alle kinderen in de wijken in Apeldoorn ook daarheen kunnen.
0: Nou, mooi.
1: Dus daarom vonden we het ook mooi om het bij een school,
0: bij
1: een school te doen. Ja. Dus we doen het om 2:30 'smiddags, dan is de school net uit.
0: Ja.
1: En dan kunnen alle kinderen van die school ook leuk mee.
0: Nou, geweldig. En u bent er ook bij, hè?
1: Ik ben
0: er zelf
1: ook bij.
0: Ja, iedereen die daar mee te maken heeft gehad met die bus, die is erbij aanstaande vrijdag, 18 september. Het gaat om 2:30 gebeuren.
1: Om 2:30,
0: officiële onthullingsmoment.
1: Officiële onthullingsmoment.
0: Nou, ik hoop dat heel veel mensen komen kijken. Nou, dat zal wel, daar bij die scholen in ieder geval. En mensen die dat willen zien, die kunnen gewoon even naar Zuidbroek fietsen. Of met de auto, maar natuurlijk. Maar,
1: liever met de fiets.
0: Oh,
1: want
0: liever met de fiets.
1: De parkeerplaats wordt bezet door 2 boekenbussen.
0: Oh nee, dames en heren, als je er naartoe wil naar Zuidbroek, naar de Laan van de Leeuw, dan ga alsjeblieft op de fiets. Het wordt mooi weer vrijdag, dus dat is, kan geen probleem zijn om 2:30.
1: Ja.
0: Goed, ik vond fijn, Hessel even aan de telefoon. Tessel, zeg ik. Tessel, ik wou... Zeggen mevrouw Tessel Hengeveld. Maar ik zat ook even in de war. Nou, dankjewel en heel veel plezier vrijdag.
1: Oké,
0: dag.
1: Dankjewel, dag.

Ja, daar gaan de Hollies met de bus stoppen. Ja, en die bus die stopt natuurlijk. Je hoorde het net al van mevrouw Tessel Hengeveld van Coda. Die nieuwe bus van Coda stopt vrijdag om 14:30 in Zuidbroek aan de Laan van de Leeuw. En dan wordt hij officieel onthuld, zou ik maar zeggen. Goed, wat is er nog meer te doen? Nou, zwaailichten, sirenes en hulpverleners. Van dichtbij meemaken? Ja, dat kan. Aanstaande zaterdag, 19 september is dat, tijdens het Nationaal 112-event in Vaassen. Want de brandweer van Vaassen bestaat dit jaar 170 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een groots opgezet evenement voor jong en oud. En het programma kent dit jaar enkele publiekstrekkers. Zo landt het mobiel medisch team met de traumahelikopter op het terrein. En ook staat er een echte F-16 opgesteld die bezoekers van dichtbij kunnen bekijken. En daarnaast is Defensie ruim vertegenwoordigd en komt met veel materieel naar Vaassen. Van voertuigen tot uitrusting. Echt waar, er wordt een happening. En gisteren hadden we die meneer van de brandweer aan de telefoon en doen we zo'n 400 vrijwilligers aan mee om dit allemaal in goede banen te leiden. Wil je dit evenement meemaken? Het begint om 10 uur, het duurt tot 4 uur en het is aan de Laan van de Vasna in Vaassen. Dus aanstaande zaterdag allemaal eventjes naar Vaassen aan de Laan van Vasna. Dit is Raccoon.

0: Ja, het is bijna kwart voor die tijd voor onze volgende gast in de matinee. En ik heb aan de telefoon Aniek. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Aniek.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, Aniek. Ja, oké. Okay, is er dus even wat veranderd, zie ik hier op mijn lijstje. Ja,
1: klopt.
0: Mag ik jij zeggen? Jij bent van de grote clubactie.
1: Ja, klopt.
0: Ben jij coördinator of wat doe jij precies daar?
1: Nee. Ik werk bij de Grote Clubactie.
0: Ja.
1: En ik help met een team van collega's eigenlijk de actie helemaal klaarzetten, zodat verenigingen door heel Nederland eigenlijk van onze actie gebruik kunnen gaan maken.
0: Ja, en, precies.
1: Vanaf zaterdag lekker op pad kunnen.
0: Ja. Zeg Aniek, maar ik wil nog even met jou de geschiedenis induiken. Want misschien weten mensen, zijn er mensen die niet weten wat de Grote Clubactie is? Hoe lang bestaat het al?
1: De Grote Clubactie bestaat al sinds 1972.
0: Zo.
1: Ja, dus we gaan al even mee.
0: Ja, ja.
1: En, het is destijds begonnen als lokale actie in Tilburg, in het zuiden van het land.
0: Ja.
1: En daar hadden twee heren bedacht van, hey, er zijn best wel wat verenigingen die eens een keer een loterij of een lotto of een bingo organiseren. Want ze kunnen altijd wel wat extra's gebruiken. En die dacht, als ik dat nou eens gewoon ga organiseren voor alle verenigingen, dan kunnen we dat veel efficiënter doen. En zo zijn ze dat in 1972 gestart.
0: Okay.
1: En binnen 5 jaar tijd is dat eigenlijk uitgerold tot een landelijke actie. Dus sinds 1977 maken verenigingen uit heel Nederland gebruik van de Grote Clubactie.
0: Ja, dus alle verenigingen die kunnen daar aan meedoen. Die kunnen zich opgeven,
1: ja.
0: Aniek?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. En ik zie hier dat er 54 verenigingen uit de gemeente Apeldoorn meedoen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Dat klopt. En jij zegt het is landelijk. Is dat door het hele land zoveel? In elke provincie?
1: Gemeente?
0: Nee. Zoveel verenigingen? Ja, ligt natuurlijk aan de grootte van de gemeentes. Dat snap ik ook wel.
1: Het ligt aan de grootte van de gemeente. Maar Apeldoorn die doet het goed, kan ik zeggen.
0: Oh.
1: Ze is goed vertegenwoordigd.
0: Kijk eens aan.
1: En als we dan kijken naar wat voor type verenigingen er meedoen, dan is dat van voetbal tot tafeltennis tot de muziekvereniging tot aan scouting, vechtsport. Ja, super divers. En de actie is ook echt inderdaad opgezet zodat alle soorten verenigingen mee kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: En in de praktijk zijn het veel verenigingen met jeugd. Want die jeugdleden die gaan vanaf zaterdag langs de deuren en die gaan zich inzetten voor een club en loodjes verkopen.
0: Ja, ja. En dan kunnen mensen die een lot kopen, die kunnen ook nog iets winnen of zo? Hoe zit dat precies?
1: Ja, het blijft een loterij.
0: Mm-hmm.
1: Een lot kost €3. Daarvan gaat 85% naar de clubkas, dus naar de vereniging die de loten verkoopt.
0: Ja.
1: Dus dat is €2,55 per lot. En met die opbrengsten sparen ze voor nieuwe materialen, trainingsmaterialen, of het organiseren van een jeugdkamp of extra activiteiten, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Maar de koper heeft letterlijk een lot in handen, dus die maakt kans op mooie prijzen.
0: Oké, zo. Hartstikke goed, man. En vanaf 1920.

0: 72, zei jij, de grote clubactie, ja, al heel lang al. En door al die jaren heen is het natuurlijk ontzettend veel veranderd. Ik bedoel, ja, kijk maar, je kan nou met een QR-code en iets met WhatsApp. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, vroeger gingen de kinderen of de leden echt nog langs de deur met contant geld. Dus verkocht je een lot waar een lotnummer op stond. Was echt gewoon ruilen aan de deur. Hè. Jij een lot, ik een gulden.
0: Ja,
1: de tijd nog.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, door de jaren heen is er natuurlijk best veel veranderd. Ook hoe wij gewoon met geld omgaan.
0: Ja.
1: En we zijn wel echt met de tijd meegegaan. Dus die digitalisering ook doorgevoerd.
0: Ja.
1: Ook voor een stukje veiligheid. En mensen hebben überhaupt vrij weinig contant geld nog in huis.
0: Mm-hmm.
1: Dus tegenwoordig is het zo dat leden gaan langs de deuren met een verkoopkaart. Daarop staat een QR-code.
0: Mm-hmm.
1: En de koper die scant die aan de deur. En die zit eigenlijk meteen op zijn telefoon op een pagina waar die meteen een lot kan kopen.
0: Okay.
1: Dus eenmalig. Dus je zit nergens aan vast.
0: Nee.
1: Je koopt gewoon eenmalig een lot. Je betaalt met Ideal en 5 minuten later heb je je lotnummer in de mailbox zitten.
0: Okay. Maar tegenwoordig, ja, je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Hè? We worden allemaal wel gewaarschuwd. Als er iemand bij jou aan de deur komt, een kind of weet ik veel, een oudere. En ja, die heeft andere bedoelingen. Kan je vragen om legitimatie? Hoe zit dat?
1: Om legitimatie? Nou ja, er staat ook gewoon een logo en omgeving helemaal van de grote clubactie.
0: Oh, dat staat er op het kaartje,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Dat staat er allemaal op.
0: Oh,
1: ja,
0: oké.
1: Dus dat is allemaal in een veilige omgeving. En wij hebben ook gewoon wij hebben de vergunning en voldoen eigenlijk aan al die eisen waar je tegenwoordig aan moet voldoen.
0: Precies.
1: Dus het is ook echt heel erg herkenbaar als zijn de grote clubactie.
0: Dat is allemaal veilig. Dus als zaterdag bij je aanbelt, dan is het allemaal oké, zeg maar. Dat staat allemaal.
1: Ja.
0: En is het alleen 19 september dat mensen aan de deur mogen komen? Of,
1: Nee, de actie duurt een aantal weken.
0: Hij
1: start 19 september
0: en
1: de actie loopt tot en met 27 oktober.
0: Oh.
1: Dus dat is een periode van bijna 5 weken.
0: Okay.
1: En dan, zodat de clubs ook echt de tijd hebben om hun doelen eigenlijk te behalen.
0: Ja.
1: En de ene die gaat 2 dagen op pad voor zijn club. En je hebt hele fanatieken en die vinden het ook, die zien er de sport ook van in, zeg maar. En die gaan
0: precies.
1: Gewoon 5 weken lang op pad.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje aan hoe je het zelf wil oppakken.
0: Mm-hmm.
1: En dan begint de trekking plaats op 3 november. En dan weet iedereen die een lot gekocht heeft ook of dat ze prijs hebben.
0: Nou, hartstikke goed. 9 december gaat hij van start en het duurt tot 27 oktober. En nou, allemaal voor het goede doel natuurlijk. Hè, Aniek, ik vond het fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde komen en ons te vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat en zo. En ik wens jullie heel veel succes. Iedereen die loten gaat verkopen, hè?
1: Super, dankjewel voor de aandacht. Leuk om even te bellen zo.
0: Fijne dag, goedemiddag.
1: Dag.

luisteraar. Stevie Wonder is dat natuurlijk. Ja, het is bijna 3 uur. Ik zei net al tegen Alexander. We moeten eventjes tijd maken voor nieuws op dit moment. En dan zijn wij natuurlijk weer terug na 3 uur. En hebben we nog hele leuke gasten. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar ons. Want dan hoor je alles hoor, echt waar. En je kan nog een plaat aanvragen. 055-540-1978. En we gaan er eventjes uit met Dolly Parton.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De Matinée met Leni Loden.
1: En met Alexander, die zit tegenover mij. Alexander die doet de muziek uitzoeken en die doet ook de techniek van vanmiddag. En dat gaat allemaal heel erg goed. Wat gaan we nog meer doen vanmiddag? Nou, we gaan vaste prik is altijd op de donderdag. Daar wordt er gebeld. Ik zit hier nooit op donderdag, maar dat doet Hieke altijd. En nu doe ik het vanmiddag even. Dan gaan we bellen met Jan Kersenboom. Hij is eigenaar van het Blues Café. En dan gaan we met Jan gaan we gewoon de agenda doornemen, hè? Alexander, dat zeg ik toch goed? Ja, Alexander knikt, ik heb het goed gezegd. En wij gaan even praten met Carola Dorglo. Maar er zit nog een vrouw beneden, dus ze zijn met z'n twee gekomen. Die zijn van de Young Church Singers. En die gaan ook weer heel wat leuks doen. Dus dat gaan wij straks allemaal horen. We gaan gewoon een workshop gaan zij organiseren. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar ons. En ik zei het net ook al, je kunt bellen 055-540-1978 en dan kan je een leuke plaat aanvragen. Alexander die heeft gekozen, tweede plaat van vanmiddag, voor het tweede uur. De Dutch Boys. Nou, luister maar. Hey,

Ja, dat waren de Dutch Boys met de Ik Proor plaat. Nou, dat is toch allemaal machtig mooi, man, plaproor. Want deze plaat, die heb Alexander gewoon uitgekozen. Die vond gewoon een beetje... Nou, het dialect moet een beetje terugkomen natuurlijk. Ja, iedereen een beetje zijn eigen taaltje, een Apeldoorns. En ook een mooi dialect. En wij hebben hier bij de Omroep ook een dialectprogramma. De Proto, vol iedere zaterdag van 12 tot 1. Ja, daar kun je daarna luisteren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat gaat ook helemaal in plat. Iedereen plaproon. Dat is hartstikke leuk. Kun jij ook goed plaproon, Alexander? Nee, dan gaan we jou dat ook nog wel leren. Dat kump allemaal wel goed. Maar we gaan nou weer gewoon ABN praten. Want ik heb eventjes wat mede te delen. De musical, de Queen musical We Will Rock You staat in Orpheus, luisteraars. Jawel, vanavond en zondag 20 september. Ja, en ik zie dat er nog wel kaarten zijn. Ja, dus als je er naartoe wil, dan zou ik zeggen... ga eventjes naar orpheus.nl en ga even kaarten bestellen. Want de musical moet echt fantastisch zijn. Dus vanavond nog en zondag... Nee, ik zeg het verkeerd hoor. Het is vanavond, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus... Nee, staan hier niet twee dagen. Staan hier echt 1, 2, 3, 5 dagen. Hartstikke goed. Kijk maar even op de site orpheus.nl. En dan kun je kaarten bestellen. Heel erg leuk. Goed, wat gaan wij straks doen? Wij gaan eventjes praten met de Young Church Singers. En die gaan een workshop organiseren. En dan kijken wat gaan ze er allemaal doen. Ik ben echt heel erg benieuwd. En we gaan eerst even luisteren naar Anouk natuurlijk. Dat is ook heel erg leuk. Anouk. Crazy way to get your kiss.

0: Anouk was dat hier in de matinée. Bijna 3:15. Tijd voor onze gasten, eerste gasten in het tweede uur. Irma zit hier bij mij en Carola. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom, dames. Leuk dat jullie er zijn.
1: Zeker.
0: Jullie zitten in het bestuur van de Young Church Singers. Maar het is een en ander aan de hand. Je had het net over Next Generation. Leg uit. Wie wil dat uitleggen?
2: Nou, de vereniging heet de Young Church Singers.
0: Ja.
2: En ik denk nu ongeveer 30 jaar geleden is Next Generation erbij gekomen. Dat zijn eigenlijk leden van de Young Church Singers. Een bepaalde leeftijd krijgen ze dan, 40 ongeveer.
0: Ja. Ja. En dan zijn ze niet meer zo jong.
2: Ja, dan zijn ze dan niet meer jong, inderdaad. Nou, wel van hart. Maar,
0: ja, precies.
2: En daarom hebben we een aparte koor opgericht voor de wat oudere leden.
0: Oké, dus er zijn gewoon twee koren eigenlijk.
2: Ja, er zijn twee koren.
0: Ja. Ja.
2: Oh. In totaal zitten we nu op bijna 90 leden.
0: Dus 90?
2: Jong en Next samen.
0: Zo. Ja. Nou, ik had net de sokkenbuurt uit Uggelen, had ik Harry hier. En ja, die zijn met z'n 50 en die willen dan graag nieuwe mannen erbij. Maar dat gaat, nou, dat gaat niet echt makkelijk natuurlijk. Maar bij jullie dan? Komen er veel leden nog binnen?
1: Nou ja, dat gebeurt nog.
0: Carola.
1: Ja, dat gebeurt nog zeker wel.
0: Oh.
1: En zeker ook bij de Young Church Singers. Echt wat jonge mensen in de 20. En daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
1: En ook jonge mannen.
0: Ook jonge mannen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar bij Next Generation komen ook nog nieuwe mensen binnen.
0: Oké. Okay. Ja. En repeteren jullie samen met die twee koren op één plek? Hoe zit dat?
1: Ja, we repeteren elke dinsdagavond in de Hofstad in Apeldoorn.
0: Oké. Okay.
1: De Young Church Singers van 7 tot 8:30. En Next Generation van 9:15 tot 9:15.
0: Oké. Okay. En Harry van de Sokkenbuurt, die zat hier net. Die doen ook mee aan Start to Sing. Doen jullie daar ook aan mee?
2: Ja, daar doen wij ook aan mee.
0: Doen jullie ook aan mee?
2: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Kun je daar nog een beetje reclame voor maken?
2: Ja, nou ja, goed. Aanstaande dinsdag, 22 september.
0: Ja.
2: Ja, dan stellen wij onze repetitie open voor belangstellenden.
0: Ja.
2: En ik zou het heel leuk vinden als je zin hebt om te komen zingen bij een gospelkoor.
0: Mm-hmm.
2: Om dan bij ons te komen.
0: Ja, wat leuk zeg.
1: Ja. Ja. Ja, en we organiseren speciaal dan voor aankomende dinsdag een gospelworkshop met onze dirigent.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Echt voor die dag, zeg maar.
1: Echt voor die avond.
0: Voor die avond.
1: En echt, de deelnemers zingen dan echt alleen met de dirigent, zeg maar. Dus echt de workshop. En dan aansluitend komen de koorleden erbij.
0: Oh, echt?
1: En dus dan hebben we samen een heel groot feest, ja.
0: Ja, en hebben jullie al aanmeldingen? Of hoe zit dat? Of hoef je je niet aan te melden?
2: Ja, je moet je wel aanmelden. Dat kan ook via onze website.
0: Ja.
2: Op dit moment zitten we ongeveer op 17 aanmeldingen al.
0: Oh, dus, zo. Maar best veel.
2: Dus dat gaat, gaat goed.
0: Ja,
2: ja zeker.
0: Ja. En jullie hebben ook een dirigent, een vaste dirigent?
1: Ja, we hebben een vaste dirigent.
0: Voor de beide koren?
1: Ja, voor de beide koren.
0: Oké. Okay,
1: ja.
0: Okay. Ja. En treden jullie ook wel eens op? Ergens?
1: Zeker. Ja, ja, ja.
0: Waar zo al?
1: Ja, eigenlijk in heel het land, maar ook al in de regio. Dus eigenlijk iedereen die ons boekt of voor een trouwerij.
0: Oké.
1: Ja, ja.
0: Okay, dus jullie hebben best wel, jullie gaan vaak op tournee, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik denk dat we zo'n in totaal zo'n 15 optredens per jaar hebben. En dan verdeeld over de twee koren.
0: Ja.
1: En ik organiseer ook veel gospelworkshops op de locaties. En
0: dat op de locaties?
1: Ja, dat zijn veelal kerken waar wij optreden. Dus dat wat wij nu dinsdagavond gaan doen, dat

0: organiseer ik ook heel veel in het land.
1: Ja. Dus de mensen die komen bij jullie en in de zaal en die kunnen eigenlijk gewoon direct meedoen.
0: Die kunnen gelijk meedoen.
1: Ja.
0: Die gaan gewoon liedjes instuderen met de dirigent. En dat is altijd een heel feest.
1: Heel feest.
0: Ja, het is echt heel erg leuk.
1: Ja. En wat voor liedjes zingen jullie? Ja, gospels natuurlijk.
2: Ja, hoofdzakelijk gospelnummers. Veelal ook wel Engelstalig, maar ook wel Nederlandstalige nummers.
1: Mm-hmm. En hebben jullie ook een commissie die liedjes uitzoekt of zo? Of,
0: nee, de commissie is de dirigent zelf.
1: Oh, die is daar de baas over.
0: Ja, hij bepaalt ons repertoire.
1: Hij bepaalt wat jullie gaan zingen. Ja. Ja. En dat vinden jullie allemaal goed.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Jullie hebben niet zoiets van, goh, ik heb ook wel een leuk nummer. Die zou ook wel eens kunnen doen. Gebeurt dat wel eens?
2: Ja, dat kun je wel aangeven.
1: Maar
2: bij
1: dat
2: hem.
1: Gaat niet maar, gebeuren.
2: Jawel, misschien wel. Maar okay. Uiteindelijk heeft hij het eindoordeel, zeg maar. Ja, zeker.
1: Ja, nou mooi toch. En dinsdagavond dan die avond. En met z'n hoeveel zijn jullie er dan? Van het koor.
0: Ja, dat is een beetje afhankelijk hoe we dat nog in gaan vullen. Of allebei de koren aanwezig zijn. Of één van de koren.
1: Oh, dat weet je nog niet helemaal.
0: Dat moeten we nog even kijken. Hangt af van van de deelnemers. Ja. En ook hun leeftijd. En het leuke is gewoon, dit initiatief Start to Sing komt vanuit Koornetwerk Nederland. Met het doel om heel Nederland te laten zingen.
1: Ja.
0: En de start is aanstaande zaterdag in Utrecht.
1: Oh, dat is in Utrecht. Gaan jullie daar toevallig ook nog naartoe? Naar Utrecht?
0: Nee, wij gaan niet naar Utrecht.
1: Niet naar de start?
0: Nee.
1: Maar dit is de eerste keer dat jullie hier aan meedoen?
0: Ja, want het is de eerste keer dat Nederland dit organiseert. Want het komt eigenlijk vanuit België.
1: Oh.
0: En dit is de eerste editie in Nederland.
1: Oké. Okay. Ja. En wie is jullie dirigent dan?
0: André Bijleveld.
1: Oh ja, maar we hebben het steeds over hem. Moet ook even zijn naam noemen,
0: ja,
1: natuurlijk,
0: zeker.
1: Toch? Ja. Nee, maar waarom ben jij gaan zingen, Irma?
2: Ook omdat ik zingen echt heel erg leuk vind.
1: Ja.
2: En ja, het is ook een manier voor mij om mijn geloof op deze manier te beleiden.
1: Oké. Okay.
2: Dus daarom heb ik ook voor een gospelkoor gekozen. En het is gewoon. Net een grote familie waar je in terechtkomt.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind het heel erg fijn om dan elke keer daar te zingen.
1: Ja.
2: En ook de optredens zijn natuurlijk hartstikke leuk. Ook als je de reacties ook ziet van mensen in de kerkzaal of waar dan ook. Dat geeft je gewoon een heel goed gevoel.
1: Mensen zijn heel enthousiast.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En hoe zit dat eigenlijk, Carola, met de kleding? Hebben jullie allemaal je eigen kleding aan? Of jullie zien nou ook leuk, sta je daarin te zingen? Of hebben jullie een speciale...
0: Nou, we staan in eigen kleding. We hebben geen koorkleding.
1: Je mag iets dichter naar de microfoon komen.
0: Ja. We hebben eigen kleding aan. Alleen, we kijken wel even. We hebben wel een dresscode voor elk optreden. Dat dan wel. Dus in de zomer doen we een beetje zomerse kleuren. Een beetje wit met blauw en jeans.
1: Ja.
0: En in de winter is het vaak zwart met een andere kleur.
1: Ja.
0: Of alleen zwart.
1: Of alleen
0: hangt
1: zwart.
0: Ook een beetje af wat voor soort optreden het is en waar het is.
1: Mm-hmm.
0: Dus,
1: daar kijk je ook dan even naar.
0: Ja,
1: zo. Daar passen jullie je kleding op aan, zeg maar.
0: Ja.
1: En hoe zit het met de verhouding mannen-vrouwen binnen jullie koor? Meer vrouwen dan mannen?
2: Ja,
1: dat
2: meer
1: hoor
2: vrouwen
1: ik
2: dan mannen, dat klopt.
1: Ja. Ja, okay.
2: Volgens mij is dat bij elk koor het probleem, de mannen.
1: Het probleem, hè? Die mannen die willen toch niet, hè? Ja, bij de sokkenbuurt natuurlijk wel.
0: Ja, ze willen heel vaak samen met elkaar zingen.
1: Ja, om mannen onder elkaar. Ja,
0: mannen onder elkaar.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Vinden ze misschien leuker?
0: Ja, gewoon kunnen ze hun...
1: Een ding doen.
0: Ja, precies.
1: Ja, dan moesten ze bij mannenkoor natuurlijk. Die heb je hier natuurlijk ook wel heel veel in Apeldoorn.
0: Ja, zeker.
1: Maar het zou leuk zijn als het een beetje meer gemengd was, hè, bij jullie, denk ik.
2: Ja, op dit moment, ik denk dat de verhouding ongeveer 75% is.
1: Oké.
2: Zo'n beetje, ja.
1: Nou ja, wie weet komen er dinsdagavond nog een heleboel mannen.
2: Ja, nou dat zal heel erg leuk zijn. Dus meld je aan, zou ik zeggen.
1: Ja, precies. En dan in alle leeftijden natuurlijk. Dat maakt ook niet uit, jong en oud.
0: Ja. Op zich kan iedereen meedoen met de workshop. Maar echt om eventueel lid te worden van de vereniging is zeg maar vanaf 18 jaar tot 60.
1: Van 18 tot 60?
0: Ja.
1: Oh, daar hebben jullie wel een limiet aan gezet.
0: En we hebben ook een limiet om in te stromen bijvoorbeeld bij de Young Church Singers.
1: Ja.
0: Dat is tot 40 jaar. Dus iedereen die 40 jaar en ouder is, stroomt automatisch bij Next Generation binnen.
1: Oké. Nou, dames, hebben jullie ook een website dat mensen nog even kunnen kijken? Meer informatie nog als... Dat we nu
2: we hebben zeker een website. Dat is www.ics.nl.
1: ICS?
2: Ja, Young Church Singers, dus Griekse I, CS.
1: Oké. Okay.

0: Ja. En daar staat ook veel info op over dinsdagavond, neem ik aan.
1: Ja, daar staat alle informatie in en ook hoe je moet aanmelden.
0: Oh, dat kan je ook via de site kan je dat doen?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Nou, hebben jullie nog iets te melden dat je zegt van... Kom op, dat wil ik nog even zeggen. Doe een oproep, zou ik zeggen.
1: Ik zou zeggen, meld je aan. Het is echt heel leuk om dat een keer mee te maken. Ja. Op deze manier.
2: Ja. En het is gratis.
0: En dus, ook nog gratis. Ja. En je krijgt vast nog een kopje koffie.
2: Ja, zeker. Nou, dat krijgen ze ook nog.
0: Ja, nou, is hartstikke leuk, toch?
2: Nee, het wordt een gezellige avond.
0: En hoe laat begint het?
2: 7:00.
0: 7:00 en dat duurt tot 9:30, zie ik hier.
2: Ja.
0: Of niet? Heb ik goed gelezen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oké. Nou, ik vond het leuk dat jullie hier even waren met z'n tweeën. Irma en Carola, dank je wel. Ja. En ik wens jullie heel veel plezier en dat je nog heel lang gaat zingen.
2: Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.

Little Peggy March, I Will Follow Him. Luisteraars, aanstaande zaterdag 19 september... dan organiseert de Imkersvereniging Apeldoorn-Uggelen... de 60ste Honing, Natuur en Hobbymarkt. En dat is bij het Uggelsbelang aan de Bogaardslaan nummer 81. En op de honingmarkt dan verkopen imkers uit de omgeving... uitsluitend Nederlandse honing uit eigen imkerij. En honingliefhebbers die kunnen hun hart ophalen... en genieten van de vele soorten en smaken honing... En in de informatiekraam vertellen imkers over de wondere wereld van de honingbij. En je kunt een kijkje nemen in een leven bijenvolk. Ja. Het alles, ik zei het net al, aan de Bogaardslaan 81 in het Uggelsbelang. Het begint allemaal om 10 uur en het duurt tot 's middags 4 uur. Dus je kan gewoon eigenlijk de hele dag kan je daar een beetje... Op het Uggelsbelang kun je daar lopen.

Ja, natuurlijk. Naar aanleiding van de honingmarkt in Uggelen, Abba met Annie, Annie. Ik vond dat heel leuk gevonden, Alexander, dat je deze plaat draaide. Echt heel goed. U kunt nog bellen, hè, 055-45-1978. En dan kun je een plaat aanvragen bij Alexander. Dat is heel goed mogelijk. Ja, de Popronde, het grootste rondreizende festival van Nederland, is vrijdag 18 september te zien in het centrum van Apeldoorn. En je ziet de meest talentvolle acts van dit moment. En er zijn maar liefst 40 optredens in 15 locaties. Nou, dat is hartstikke veel, vind ik zelf. Dus wil je nou meer weten over die Popronde, dan zou ik zeggen, kijk eventjes op popperondeapeldoorn.nl. En dan vind je het wel. Goed. We gaan even naar Duitsland. Heel lang geleden had hij daar een hele grote hit mee. We gaan even meezingen, hè? Allemaal even. Peter Maffay.

0: Ja, hij heeft enorm veel hits gehad, Peter Maffay. En dit was natuurlijk een van zijn bekendste nummers, Doe. Hij is geboren in Roemenië. En op zijn 14e is hij verhuisd naar Duitsland. Ja, goed, even een beetje achtergrondinformatie over deze man. Hij is inmiddels 77 jaar. Goed, dames en heren. We gaan eens even kijken wat er zaterdag 19 september nog meer te doen is. Nou, tijdens de Open Energiedag opent het energiepunt een extra dag haar deuren. Ben jij benieuwd bijvoorbeeld naar voordelen van isolatie en wil je bespaartips ontvangen? De energieadviseurs van het energiepunt die staan voor je klaar. En kom gerust langs met allerlei vragen, wat je maar wilt. Zaterdag 19 september is het dus om 12 uur. Duurt tot 4 uur en het is aan de Paslaan 1. En dat is in het centrum van Apeldoorn natuurlijk. Dus aanstaande zaterdag van 12 tot 4 kun je terecht bij de Open Energiedag bij het energiepunt. Nou, deze mevrouw dan maar even, hè?
1: Wat je niet kunt zeggen, moet je dan maar schrijven.

0: Ja, dat is Velofsky. Alle liedjes op de radio. 4:15 is het. En ja, wat gaan wij nu op de radio doen? Wij gaan even praten met meneer Jan Kersenboom. Hij is eigenaar van het Blues Café. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, mevrouw. Hoe is het met u?
0: Ja, het is heel goed met mij. Jij denkt natuurlijk van, wie is die vrouw die hier zit? Maar meestal zit Hieke hier. Maar ik val even voor Hieke in. Dus vandaar dat je nu met mij even het moet doen. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Is goed, hoor.
0: Ja, is het goed, Jan? Oké. Zeg, ik heb eventjes gekeken. Hieke die gaat altijd met jou de agenda doornemen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, waar wil jij beginnen? Bij vrijdagavond of bij vanavond?
1: Vrijdagavond, hè?
0: Vrijdagavond, dan gaat het beginnen, ja. Jan. Wat heb jij op de agenda staan?
1: Nou, dat is het hele probleem. Want ik heb mijn telefoon, mijn hoort dat, het bio, de biografie nog niet gevonden van de band. Oh ja, nu wel.
0: Oh ja, heb je hem? Ja.
1: Band items, ja.
0: Je hebt het gevonden, ja. Ja, en vrijdag 18 september. Ja.
1: Ja.
0: Een overzicht van de bands. Ja, heb je hem gevonden? Ja.
1: Ik hoop het even kijken, hoor.
0: Ja. Hey, maar ik doe net alsof, hoor. Maar ik heb het eigenlijk wel hier voor mijn neus staan. Dat is eigenlijk niet leuk, maar ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ja.
1: Mag ook.
0: Ik ga het eerlijk zeggen. Ik vond het zo leuk dat jij dat ging zeggen. Maar vrijdag 18 september. W Blues Band, zeg ik dat goed?
1: W? Ja, zeker goed. Ja. Ja, inderdaad.
0: Ja, die mensen die komen uit Wageningen, lees ik hier.
1: Aha.
0: Ja, hè? Ja.
1: Niet zo ver weg.
0: Nee, dat is lekker dichtbij.
1: Ja. Ja.
0: Heb je die vaker in de house gehad?
1: Die heb ik nooit gehad.
0: Nee? Oh, oké. Nee. Dus jij denkt van eens een keer proberen deze band.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Zij spelen covers van Red Devils. Kenny Wayne zie ik hier. Kenny Wayne Shepherd. Stevie Ray Vaughan. Radio Kings. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed, Jan.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja, hartstikke mooi. En die jongens, vier jongens zijn het geloof ik. Vier mannen, hè?
1: Ik geloof het wel, hè?
0: Ja. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Joey, Serge, Frans en Ton, die komen bij jou op visite. Ja, hartstikke leuk. En hoe laat begint het vrijdagavond, Jan?
1: Dat begint om 10:00.
0: Om 10:00, oké. Okay. Ja. En tot hoe lang spelen zij?
1: Zij spelen tot, nou, wat zullen we zeggen...
0: Oké.
1: 1:00.
0: Tot 1:00.
1: Tussen 10 en 1, ja.
0: Tussen 10 en 1. En dat is meestal zo bij jou, tussen 10 en 1.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan gaan we naar de zaterdag. Heb je inmiddels je agenda opengekregen op je telefoon?
1: Nee.
0: Nee. Zal ik dan maar gewoon zeggen wat er komt, Jan? Wat jij kan verwachten in je café? EB Blues Band? EB?
1: Ja, weet je?
0: Ja,
1: klopt.
0: Ja, hè?
1: Ken ik ook niet, hoor.
0: Wat zeg je?
1: Maar ook een nieuwe band.
0: Oh, dat is een nieuwe band.
1: Ja.
0: Oké. En wat spelen ze ook allerlei covers van bekende artiesten?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, hè? Ja. Ja, vast en zeker. Nou, zondag 20 september de Caverns. Of Caverns, ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken.
1: Caverns.
0: Ja. Dat in 1963 staat hier, kwamen 5 schoolvrienden op het idee om een bandje op te richten. Nou, die bestaan dus al meer dan 60 jaar.
1: Ja, is toch wat.
0: Nou, zeg, en die krijg jij gewoon in je café. Dat is toch hartstikke leuk?
1: Is ook leuk, ja, absoluut.
0: Ja. Hey, maar ken jij die band wel, Jan?
1: Ja hoor, die heb ik wel gehad een paar keer al.
0: Ja, en die hebben ook iets met Rob de Nijs al wel gedaan, hè?
1: Oef.
0: Staat hier. Ja, en Tony Boltini, van het circus.
1: Ja, Johnny Lyon.
0: Johnny Lyon, dat was toch van Ranja met een rietje of zo?

0: Ik geloof wel, hè?
1: Ja, ja, mensen, de jongeren die kijken mij nu aan, die denken, waar hebben ze het over? Maar Johnny Lyon was heel bekend. Ze dronk Raya met een rietje. Mijn Sofietje was dat, weet je nog, Jan?
0: Ja, met een rietje. Ja.
1: Ja, met een rietje. Goed, maar daar gaan zij het verder niet over hebben, denk ik, hè, aanstaande zondag. Nee, maar hartstikke leuk. Je hebt weer een mooi vol programma dit weekend.
0: Ja, zeker. En we hebben lekker leuke muziek zaterdag zondag.
1: Ja. Ja. Ja, en hoe laat beginnen die
0: Taverns? John Mill, Peter Green en zo. En Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: En die beginnen om 4:00.
1: Oh, die beginnen om 4:00. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk. Het wordt weer een vol café, denk ik, dit weekend, Jan.
0: Ik mag het hopen.
1: Ja, toch? Hartstikke leuk, man. Je zit in de Nieuwstraat, voor mensen die nog niet weten waar je zit. Maar ja, dat is heel makkelijk te vinden, te zien. Dus dat gaat helemaal goed komen dit weekend.
0: Nou, het hoop in de gloria.
1: Hè? Ja. Hey, ik wens jou heel veel plezier. En volgende keer dan zit Hieke weer, hoor. En wij we gaan even QB en de Blizzards draaien.
0: Oké.
1: Ja, hè? Oké,
0: okay.
1: Fijne donderdag. Yo, doei.

Ja, dat was de ene laatste plaat hier in de matinee van vandaag. Ja, ik wil even meegeven dat 20 september van 1 tot 4... dan kunnen hondenbezitters, die zijn van harte welkom... om samen met hun favoriete viervoeter een duik te nemen... in het recreatiebad van het Bospad. Luisteraars, het zit erop. Alexander en ik hebben dit programma weer met heel veel plezier voor u gemaakt. Dank voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne donderdag. We gaan eruit met James Blunt. Goodbye, my lover. En ik zeg tot een volgende keer. Wat mij betreft tot volgende week woensdag. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek draait door met Tim Schel.

0: Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek Draaidoor. Ik zeg ook goedemorgen tegen Daan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik ben echt toe aan het weekend hoor, kan ik je vertellen. En ik heb eindelijk eens een keer een lang weekend. Normaal gesproken heb ik dan op de zaterdag vrij en dan sta ik hier op zondag ook weer te hobbyen. Maar voor zondag staat de opname alweer klaar van het programma Lang Leven Live. Dus ik heb eindelijk eens een keer, ja, het voelt bijna aan als een lang weekend. En ik ben er ook wel aan toe, kan ik je vertellen. Want het gaat allemaal alweer niet zo 1, 2, 3 en ik moet weer dubbel nadenken voor wat ik doe. En ik ben weer hartstikke kippig en het, ja, heerlijk dat ik een keer kan uitslapen. Jij vond het een lekker gitaartje, hè?
1: Ik vond het een heerlijk gitaartje. Ja, ik vind het genre ook erg vermakelijke titel hebben, Swamp Rock.
0: Ja, ken je het? Tony Joe White, ken je er wel, maar Hard to Handle?
1: Nee, ik ken hem niet, maar ik kwam achter dat het origineel van Otis Redding is. Ja. En die klinkt wat bekender in de oren.
0: Ja, ik heb hem niet klaarstaan. Otis Redding kunnen we natuurlijk ook nog wel een keertje draaien. En ik zit even kijken. Nee, ja, ik heb hem zelfs nog nooit meegenomen in de hele week. Hetzelfde liedje, maar dan in een andere uitvoering. Ik zal eens even kijken of we dat binnenkort eens kunnen doen. Maar dit was in ieder geval de uitvoering van Tony Joe White. De Black Crowes hebben het nog gedaan. Herman Brood heeft het nog gedaan. Er zijn genoeg uitvoeringen van. Daarover gesproken, de laatste keer deze week. Dan zijn de uitvoeringen, de leuke uitvoeringen ook op. Laatste keer Never Been to Spain doen we tegen de klokken van 22:30. En ik heb ook weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. En we zijn aangekomen bij, en dan moet ik hem even heel goed kijken, 139, Keith Whitley. I'm no stranger to the rain. En ergens tussen 23:30 en 24:00, dan weet je dat ook alvast. Dat is ook even nieuw. Dan schuift een van de... Nou ja, we hebben er nog maar één. Schuift de stagiair aan. Dat is Milan. En die gaat dan even vertellen wat de onderwerpen in de matinée zijn. Lekker veel muziek. Ik had hier heel veel zin in. Ik weet niet of je het kent. Het is geschreven door Niles Rodgers en Bernard Edwards. De grote mannen ook achter Chic. En het is inspiratie uit een echte romans. Niles Rodgers schreef de tekst van het nummer op basis van zijn toenmalige romans met model Beverly Johnson. Het eerste zwarte model dat op de cover van de Amerikaanse Vogue staat. Hij lag letterlijk aan haar te denken toen hij de melodie en tekst bedacht. En ze hebben het aan Sister Sledge gegund. Dit is Thinking of You. Dit is Sister Sledge.

0: Je luisterde natuurlijk naar de Black Eyed Peas met Where's the Love. En wel even grappig te vermelden, het was een doorbraakhit.
1: Ja, is dat, is dat zo?
0: Ja, en Justin Timberlake die schreef al in het geheim op de achtergrond mee aan de nummer.
1: Ja, ik wou net aan je vragen of je dat wist, wie dat was.
0: Die mocht niet publiek, omdat hij net met zijn eigen album bezig was.
1: Ja, nee, maar klopt. Je hoort hem in de achtergrond, hoor je mee zingen. Als ik bij de Black Eyed Peas kijk, dan denk ik altijd... Ik weet het niet. Het enige wat ik je wel kan vertellen is dat ik ze op Rock Werchter ben tegengekomen. Toen traden ze daarop. En drie keer rijden wat ik toen heb gedaan.
0: Je bent gauw een drankje gaan halen.
1: Ja, nee, ik ben gaan eten. Dat klopt, ja. Ik dacht, ja, dat hoeft dan voor mij weer niet. Hé, en dat vind ik ook wel een leuk verhaal. Ik heb het nou niet klaarstaan, want het is een albumtrack. Maar Justin Timberlake, die is bijvoorbeeld ook te horen op een track van de Foo Fighters. Namelijk Make It Right. En ja, die ontmoeting vind ik ook wel heel erg uniek. Beide artiesten, de Foo Fighters en Justin Timberlake, namen rond dezelfde tijd op in de beroemde Eastwood Studios in Los Angeles. Dave Grohl en Justin Timberlake kwamen elkaar regelmatig tegen op de gang en dronken samen whisky op de parkeerplaats.
0: Ja, ik mag hopen dat ze

0: bent. Daar heb ik bijvoorbeeld ook nog zo'n liedje. Misschien kunnen we die dadelijk ook nog wel even draaien. Gaan we hem in ieder geval even klaarzetten. Ja, dit is ook weer... Ja, dat gaan we dadelijk wel even een quizvraagje van doen.
1: Een gekke quiz, dus
0: je kan het dadelijk al stiekem gaan uitzoeken, maar doe het maar even niet. Dit is ook weer zo'n achtergrondkoortje, zeg je. Nou, wauw, chic, wauw. En wat ze dan zingen, ja, ik weet het niet. Even kijken, normaal draai ik het niet, maar dit staat in jouw lijstje.
1: Hathaway met What is Love, daar komen we weer uit op Love.
0: Ja. What is

0: Dat was Shakira met Hips Don't Lie.
1: En Wyclef Jean?
0: Een hele grote hit in 2006 alweer.
1: Ja, is het zo? Ja? Oh ja, dat weet ik allemaal niet als het de jaartallen. Hey, Grand Theft Auto gaat uitkomen. En ja, ik ben geen gamer. Ik vind het dan wel leuk om spelletjes op mijn telefoon te spelen. Maar dan houdt het verder ook mee op. Met alle dingen die ik doe. Maar ik zou bijna Grand Theft Auto kopen. Alleen al voor... ik ben even twee dingen tegelijk. Ik zou Grand Theft Auto kopen alleen al voor de soundtrack. Want die is zo ontzettend gaaf, die soundtrack. Ik had laatst al een keer wat gedraaid. Tom Petty en de Heartbreakers stonden erop, zeg ik even uit mijn hoofd. En vandaag, of gisteren vandaag, is er nieuwe muziek van Grand Theft Auto 6 uitgebracht. En ik heb een van die tracks klaarstaan. En je gaat hem volgende week de hele week horen. Want ik heb namelijk klaarstaan Keith Richards. Ja, hij is ook dadelijk te horen bij als je de juiste radiostation op hebt bij Grand Theft Auto. En het is een cover van de bluesklassieker Bright Lights Big City. En dat nummer is oorspronkelijk van Jimmy Reed uit 1961. Maar we gaan naar de heden. Dit is Keith Richards van de soundtrack van Grand Theft Auto nummer 6, Bright Lights Big City.

0: Ja, jij zei Otis Redding en Dog of the Bay. Maar ik dacht, weet je wat, die wordt zo vaak gedraaid. Dan laten we wat anders doen van Otis Redding. The Happy Song had ik van hem klaarstaan. Ken je die ook? Of zeg je dat zeg me dan weer helemaal niks?
1: Nou, ik moet eerlijk zijn dat Sitting of the Dog of the Bay is toch wel die ik ken.
0: Ah ja, ja.
1: Ik ben niet heel diep in zijn discografie gedoken.
0: Oh ja, maar hij heeft zoveel nummers als je... Dat denk ik, ja, nou ja, hij heeft zoveel heerlijke nummers, vind ik dan...

0: Ja, hier word ik dan altijd wel een klein beetje vrolijk van. Zit even te kijken, het is 4:04. De laatste keer, dan heb ik alle leuke versies gehad, heb ik klaarstaan. Never been to Spain. Maandag ga ik weer wat anders verzinnen, dat gaat goed komen. Voordat je dan gaat klaren, je hebt hem toch al een keer gehad, Elvis Presley. Ja, dat klopt, want er waren twee versies van het nummer die Elvis heeft gedaan. Ik heb nu de epic versie en dat is van de concertfilm die dit jaar... Is dat dit jaar geweest? Ja, die dit jaar is uitgekomen. Dit is Elvis Presley nogmaals. Zijn epic version van Never Been to Spain.
1: There's so many places that I haven't been yet. I'd like to go to Europe. I'd like to go to Japan. I've never been out of this country except in the service.
2: Well, I've never been to Spain. But I kind of like the music. Say the ladies are insane.

0: Dit is nieuwe muziek. Ik heb het deze week zelf ontdekt. Ik ben hem al de hele week mee en nemen. De man heet Eddie Ninefold. En You're the Rock, Your Baby. Origineel, dan is het een disco-nummer. Dan is dat deze. Ik zal het even laten horen, de origineel. Ik weet niet of je dat wat zegt. Rock Your Baby.
1: Ik ken de artiest wel.
0: Joyce McRae, ja. Nou ja, dit is dan origineel. Ik zit even net een verkeerde knopje te drukken. Dat is origineel, maar dit was nieuw. En dan zit er een vlijmscherpe gitaar doorheen. Eddie Ninefold had ik voor je klaarstaan. Rock Your Baby. Ik weet niet of je het volgende nummer kent. Ik draai altijd de bekende hit-uitvoering, maar dat is ook een cover. De originele is van John N. Vangelis. Dan klinkt die zo, State of Independence. Dit is de originele versie. Ga ik binnenkort ook nog wel een keer meenemen.
1: Dat is weer een plaatje die mijn ma zou opzetten.
0: Ja, nou ja, dit is origineel. Van Gellis heb ik dadelijk ook nog wel klaarstaan voor het volgende uur. Zeg je ook waarschijnlijk ook niks van Gellis. Ja, als je het hoort, dan ik laat je straks wel horen. Maar ik heb de uitvoering, en dat is de grootste hit-uitvoering van Donna Summer voor je klaarstaan. En dat komt erom, dat is jouw schuld. We hadden het net over dat achtergrondkoortje met Justin Timberlake.
1: Precies.
0: Weet je wie hier allemaal in het achtergrondkoortje te horen is? Nee? Oh, nou, schrijf maar even mee. Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael McDonald, James Ingram, Kenny Loggins, Christopher Cross, Patti Austin, Brenda Russell, Diane Cannon, dat is een actrice, Peggy Lipton, actrice en toenmalige echtgenote van Quincy Jones, Bill Champlin, die is van Chicago, Richard Page en Steve George, die zijn van Mr. Mister, Dear Bernard, Donna's Summer's Sus en Quincy Jones zelf.
1: Hadden ze een groot studio nodig.
0: Ja, ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Ik weet wel dat het nummer geproduceerd is door Quincy Jones. En die heeft even zijn telefoonboekje erbij gepakt. En die mensen gevraagd. En ze zijn allemaal op komende draven voor op het achtergrond te zitten. Dus ja, als je het over een supercore hebt, ja, dan is het dit wel.
1: Doe me dan een beetje denken aan We Are The World. Nou ja, dezelfde setup.
0: Ik wil het je net zeggen. Dit supercore geldt als de directe artistieke blauwdruk voor de latere USA for Africa. We Are The World in 1985, waar Quincy Jones en een groot deel van dezezelfde zangers opnieuw bij elkaar kwamen. Dus dat klopt eigenlijk wel wat je zei. En wat ze dan zingen, ja, het deel van het achtergrond wat ze zingen, ja, dat versta ik dan ook weer niet. Dat is Zumba He, Zumba Ja. Luister maar even. Dit is State of Independence. Dit is Donna Summer. En ja, je weet nu wie allemaal in dat achtergrondkoortje zit.
1: Ik ga mijn best doen om het achtergrondkoort te ontcijferen.
0: Ja, ontcijferen. Ik zou ze best wel op mijn verjaardag allemaal willen hebben.
1: Dat wordt wel een gezellig feestje.
0: Dat zou een gezellig feestje zijn. State of Independence, Donna Summer.

0: Ik zou bijna zeggen dat we nou een thema achtergrondkoortjes hebben. Ik had Ten CC voor je klaarstaan en I'm Not In Love. Je hoort een meerdere koppig achtergrondkoor. Als je het hoort. Je denkt dat het een heel groot koor is wat ze daar hebben.
1: Zo komt het wel over in de productie.
0: Ja, maar dat is niet zo. Het beroemde zwevende achtergrondkoor van I'm Not In Love. Misschien wel een van de meest indrukwekkende en ingenieuze staaltjes van analoge studiotechniek uit de popgeschiedenis. Omdat het nummer in 1975 werd opgenomen, lang voordat er digitale samplers of synthesizers bestonden die dit automatisch konden, moesten de 10cc-bandleden Eric Stewart, Graham Goldman, Kevin Gottlieb en Lorne Cream alles met de hand bouwen. Nou, wat hebben ze gedaan? De vier bandleden gingen rond één enkele microfoon staan en zongen eindeloos lang opgetrekte A-klanken in. En ze namen dit proces talloze keren op een 16-sporen bandrecorder. Dat is multitracking. Elk spoor bevatte 16 lagen van hun stemmen. Vermenigvuldigd met de sporen zorgde dit voor een koor van 256 stemmen.
1: Dat is wel een behoorlijk creatief benadering.
0: Dat hebben ze heel creatief hebben ze dat gedaan. En we hadden dat andere stuk had ik je zo even verteld. Dat ga ik volgende keer wel weer vertellen als ik de plaat draai. Ik weet het toevallig omdat ik ook een keer een geweldige documentaire over 10cc heb gezien. En ook wat ze voor de popmuziek hebben betekend. Want twee bandleden. Kevin Cotley en Lorne Cream. Dat zijn dadelijk later ook weer Cotley en Cream geworden. En die hebben dan weer als grootste hit gehad. Die moet in het systeem staan. Een Englishman in New York, bijvoorbeeld. Maar ik zit even te kijken. Ik zie dat het er weer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. We gaan even plaatsmaken voor het journaal. Dan zijn we terug met het laatste uurtje alweer. We gaan eruit met Hans de Boy. Dat is even wat anders. Dit is Thijs Ben.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek draait door.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
1: U luistert naar de Stedendriehoek draait door met Tim Schel.

0: Goedemorgen, welkom terug bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek. Het draait erdoor. We zitten alweer op vrijdag 18 september 2026. Ja, hier kan ik ook wel een plezier mee doen, of niet soms?
1: Zeker, dat was een lekker nummertje.
0: Ja,
1: stond ik als kind in de woonkamer bij mijn moeder met de stereotoren lekker te dansen.
0: Ben je mee te springen? Ja,
1: ja.
0: Joh.
1: Ja, ook, ik.
0: Ja, ik ook. Ik mag dat dan weer niet draaien van Guido bij ons Lang Leven Live programma. En ja, hij heeft daar totaal helemaal niks mee. Weet je wie onder andere in House of Pain zat? De man die Everlast heet. Ik weet niet of je dat wat zegt, Everlast.
1: Everlast zegt mij zo individueel niks. House of Pain natuurlijk wel.
0: Ja, even kijken. Hebben wij ook niet in het systeem staan? Wacht even, dan ga ik dat even zo doen. Everlast, die ken jij waarschijnlijk van dit nummer. Die had ik toen gedraaid. Black Jesus is dat. Die gaat dan als volgt.
2: Black Jesus.
0: Zo, ja. Nee, gaat geen belletje.
1: Oh, ja.
0: En hij heeft bijvoorbeeld ook nog een hele grote rit gehad met What It's Like. Dat is deze.
1: Hey, you remind me what it's like. Ja, de band zelf.
0: Nee, het is geen band. Het is Everlast. Het is geen band. Dat is gewoon zijn artiestennaam.
1: De nummers die komen wel bekend voor.
0: Ja, Everlast. Wacht even kijken. House of Pain heeft ook een sample gebruikt. Dat vind ik dan ook nog wel even leuk om te vertellen. Weet je waar ze... even kijken. Everlast, dat is Eric Francis Schrody. En zijn artiestennaam is Everlast. En begin jaren 90 werd hij wereldberoemd als frontman van House of Pain. En we hadden natuurlijk Jump Around klaarstaan. En ik draaide dan... vorige week draaide ik dan Black Jesus... En toen zei ik ook, ik heb eigenlijk wel zin... want dan zie ik het voorbij komen, Jump Around of House of Pain. Om dat te draaien, die kon ik dat niet live vinden... maar ik had een hele korte uitvoering van Snoop Dogg... en dan kon Guido dan toch nog net gelukkig een klein beetje mee leven... met die korte uitvoering.
1: Kwam hij er wat beter door bij hem?
0: Ja, hij vindt dat niks. En ik zeg ook tegen hem, ja, Jump Around, zet het op als ik in de kroeg sta... en ik ga meteen als een gekke springen. Dat heb ik precies wat jij zegt. Iedereen, toch? Ze hebben sample gebruikt. Kijk of je het herkent. Origineel, de sample die ze gebruikt hebben is van Bob and Earl. De Harlem Shuffle, die klinkt dan als volgt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat wordt meteen herkenbaar. Ja, je hoort dat meteen. En ja, dat wou ik even kwijt. Zometeen country nummer. Dit had ik ook nog beloofd. Zometeen uit jouw lijstje Take Me to the Church klaarstaan van Hozier. Maar dit had ik ook nog beloofd. We hadden toen straks State of Independence, origineel van John en Vangelis. En toen zei ik, ik zal Vangelis ook nog even kijken of we die kunnen draaien. Dit is een van hun twee grootste hits, Chariots of Fire. En je herkent het wel als ik het opzet.

0: Dat was natuurlijk Roger met Take Me to Church. En hij heeft hem niet in de kerk opgenomen, maar op zijn zolderkamertje heeft hij hem geschreven.
1: Ja, dat is ook echt zo'n one-hit wonder, hè?
0: Ja, maar het is wel een van de meest succesvolle indie rock nummers van de 21ste eeuw.
1: Ja, maar dat vind ik al zo'n algemene naam, indie rock. Ja, nee, daar kan ik niks mee. Nee, ja, ik heb het laatst ook een keer proberen te kijken wat is nou indie muziek. Maar weet ik veel. Volgens mij vallen de Killers daar ook onder. Volgens mij zijn
0: is dat
1: killers...
0: te breed voor je?
1: Nee, ik vind het leuk om te horen. Maar ik vind het dan heel moeilijk om te zeggen, ja, dat is een van de grootste hits. Ja, nee, ja, ik kan het zo wel eens even ChatGPT vragen wat de grootste indie rock nummers zijn. Maar ja, weet je, dat ik vind dat omdat het zo breed is. Snap je, country kun je nog zeggen van dit is country. Hip-hop kun je nog zeggen dit is hip-hop. Maar ik heb het idee dat alles wat niet in zo'n in hoekje valt dan, ja.
0: Daar heb je wel een valide punt.
1: Dat de 21ste eeuw zei je?
0: Ja, Grammy nominated, Song of the Year, 2013.
1: Grootste indie rock nummers van de 21ste eeuw. Even kijken wat ChatGPT gezegd. Ja, dat ben ik alweer. Niet dat ik daar me af laat leiden, maar dat is zoveel. De Strokes zeggen ze hier bijvoorbeeld met Last Night. Seven Nation Army, dat schijnt dan ook weer een indie nummer te zijn. Mr. Brightside, Take Me Out, Franz Ferdinand. I Bet You Look Good on the Dance Floor, Arctic Monkeys. Banquet, Block Party, Kids MGT, Arcade Fire. Arctic Monks, die staat er twee keer in. Ja, nee, snap je? Het is zo groot. Het is,
0: de keuze is reuze.
1: De keuze is reuze. Laten we dat daar maar even op doen. Dit is in ieder geval geen indie rock. Dat kan ik je vertellen. Wat is het dan?
0: Three Doors Down, Kryptonite. Ik zou zeggen, lekkere positieve rock gewoon.
1: School rock. Kryptonite.

Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het ergens uit de jaren 60, uit de jaren 70 komt. Maar het komt uit het heden. Het komt uit 2026. Ik had nog nooit van ze gehoord, maar ik vind ze leuk. Ellie, Paperboy, Reed en Swam Dog had ik voor je klaarstaan. One man's trash is another man's treasure. Je gaat het nog wel vaker horen, denk ik, volgende week. En ik zit even te kijken. We zijn wel even wat eerder, want zometeen schrijft Milan ook nog even aan. Milan heeft niet zoveel met country muziek. En dan komt dan iets even naar 11:30. En dan moet hij ook zo lang wachten. Dus ik denk, we zijn nou toch weer op tijd. Dus. Weer een country plaat klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De laatste van deze week. We zijn aangekomen bij 139. En we gaan naar het jaartal 1988. Keith Whitley, I'm No Stranger to the Rain. En wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Ondanks zijn tragisch korte carrière heeft Keith Whitley een onuitwisbare indruk achtergelaten op de countrymuziek, voordat hij in 1989 alweer overleed op 33-jarige leeftijd. En dat deed hij aan een alcoholvergiftiging. Als tiener was hij al een begaandig bluesgitarist, goed genoeg om zich aan te sluiten bij de band van Ralph Stanley. En als zanger beschikte hij over een warme, krachtige stem die ze gelijken nauwelijks kende. I'm No Stranger to the Rain, de laatste single die voor zijn dood werd uitgebracht, laat zowel Whitley's kenmerkende stem als zijn uitzonderlijke schrijftalent van Sonny Curtis en Ron Hellert horen. I'll put this cloud behind me, verklaart Whitley. That's how the men designed me, to ride the wind and dance in a hurricane. Het is een opmerkelijke opname, vol vastberadenheid en een vleugje bitterzoete berusting, net als Whitley zelf. Ja, ik zei het net al. We gaan naar het jaartal 1988. Het staat op plekje 139. Dit is Keith Whitley en I'm No Stranger to the Rain. En ik zou zeggen, veel plezier ermee.

0: Ik zie Milan ook al. En Milan is inmiddels ook al aangeschoven. Zeg je dit wat, Erik Dekker? En wie laat de hond uit?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, maar ik had, gisteren hadden we Who Let the Dogs Out. Ja, dit is dan de Nederlandse versie van. En ja, het onderwerp is niet doorgegaan. Aanstaande zondag is de honden zwemmen. En daarvoor hadden we nog... Kijk jou even aan.
2: Dog eat dog natuurlijk. No France.
0: Daar kwam jij even mee.
2: Wat een hondenblokje.
0: Ja, een hondenblokje. Ja, mensen, als je een hond hebt, ga even lekker zwemmen joh, met de hond. Dat is zo ontzettend leuk. En dat is dan in het bosbad, om het zo maar te zeggen. En dan mag ik even op deze knop drukken. Milan, welke leuke onderwerpen heb je allemaal in de... Ja, nou ja, jij hebt ze bij elkaar gezocht, hè? Welke onderwerpen zijn dat?
1: Ja, in principe...

0: Oh ja, we hebben de Honing Hobbymarkt. Die vindt morgen plaats. Een gezellige dag vol met honing. Eigenlijk kunt je het kopen, proeven. Er is nog muziek. Er zijn activiteiten doen voor kinderen. Dus ja. dat is morgen. Jermaine Stuyven komt langs met zijn nieuwe single. Ik kom eraan. Die komt hij laten horen bij ons.
1: Toch, maar hij zou eigenlijk gisteren komen.
0: Nee, dat was iemand anders.
1: Oh, dat was iemand anders. Ja.
0: En we hebben nog de Lions run op de Veluwe. Dus dat is zaterdag en zondag 26 en 27 september. Eén dag is een echte run en de tweede dag is een fietstocht. Ja. Voor het goede doel.
1: Ja, en het is niet met Leeuwen, hè? De Lions run.
0: Nee.
1: Weet je wat de Lions Club is?
0: Nee.
1: Oh, dat kan ik je nog wel even heel snel uitzoeken. Het is heel slecht. Wat is de Lions Club? Ja, dat is een... Ja, ik mag... Lion. Ja, ik maak er nou loon van. Lion Club. Even kijken wat hij daarop op zegt. Dan kan ik je dat ook nog even uitleggen. De Lions Club is een wereldwijde serviceorganisatie. Leden van de Lions Club, zowel mannen als vrouwen, zetten zich vrijwillig in voor de lokale gemeenschap en internationale goede doelen te ondersteunen. En meestal is dat dan ook nog een beetje, ja, zeg kerel. Dat soort. Nee. Ja, ik wil dat niet doen. Hey, ik probeer iedere keer een leuk plaatje erbij te zoeken die bij het nieuws past. Bij de onderwerpen van de matinee. Ja, ik kwam bij de uitvoering uit de jaren 80 van Tijdverduid. The Line Sleeps Tonight. Ja, die vond ik wel weer toepasselijk.

0: Maar jij kwam met dit idee, hè, van blokje dieren doen.
1: We hebben er 3 gehad, hè. Nu ook de Monkees even.
0: Wacht, ik zet deze even wat zachter. De Monkees, Last Train to Clarksville. Ja, dat zijn dan weer apen. Daarvoor de Arctic Monkees. When the sun goes down, ja, dan betekent niks goed. En daarvoor hadden we nog Cat Stevens. Ja, als we het toch over leeuwen en honden hebben.
1: En 2 keer honden.
0: En honden. Dit was het blokje honden weer. Jij bent er als het goed is dinsdag weer, hè?
1: Ik ben dinsdag zeker weer aanwezig, ja.
0: Dan zie ik jou dinsdag. Nog veel plannen van het weekend?
1: Nou, lekker rustig gaan. Ik ga met mijn moeder naar een film bij de Gigant over Pompeii en Napoli.
0: Oh ja, ja.
1: Over die stad, hoe dat er vroeger was. En dat is ook in zwart-wit opgenomen. Dus een verjaardagscadeautje
0: voor mijn moeder. Leuk. Ja. Ja, nee, ik ga morgen naar het Lo. Dus dat was gratis kaart, omdat we vrijwilliger zijn. Dus

0: Dat vind ik dan wel weer leuk om te doen. En volgens mij ga ik morgenavond pizza eten met een aantal vrienden.
1: Ah, lekker man.
0: Ja, dat vind ik dan ook wel weer gezellig.
1: Even lekker niet koken, even lekker de deur uit.
0: Gewoon even lekker makkelijk. En zondag heb ik dan ook eens een keer vrij. Hè, dan is er een keer familie. Dan heb ik een keer op zondag vrij, is er geen Formule 1. Ik moet altijd de laptop hier meenemen om dan hier Formule 1 te kijken. Dat is ook weer zo irritant.
1: Maar hoe ga je je tijd benutten nu je geen Formule 1 hebt?
0: Er is heel veel sport s'nachts op. Het American voetbal is weer begonnen. Honkbal zit in de laatste einde van de competitie. Dus ja, dat ga ik allemaal kijken. Jij wou er met een knaller uit.
1: Zeker, ik had nog wel zin om even een dansje eruit te gooien, zeg maar.
0: Ja, weet je waar de letters voor staan?
1: Laughing my fucking ass off.
0: Ja, dat klopt. Wat heb ik klaar voor je staan?
1: Laughing my fucking ass off met Laura Bennett en Goon Rock met Party Rock Anthem.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
3: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
2: En tot zover het nieuws.

my, my, my. Feel that sound and shake it around the open.

0: dear, and he keeps it out. Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is 9.

0: Mensen die valt dat dan weer niet op en zo. Dus wij houden dat dan wel een klein beetje bij, ja.
1: Ja.
0: Wij zitten binnenkort aan de 50ste aflevering.
1: Ik zie het.
0: Ja, ja, nee, ja, het gaat zelf met 50ste. En ik moet dan toch eens een keer vragen wanneer je nou op kosten van de zaak taart mag bestellen. Of je dan een jaar programma hebt of als je zoveel afleveringen hebt gemaakt.
1: Maar als bij een jaar programma is, dan zou... Dan zou je wel tijd mogen krijgen.
0: Ja, maar dan ben je er nou overheen. Hè? Dan moet dan wel bij een jaar. Dus snap je niet als je dadelijk 1 jaar en 3 maanden... We begonnen met een liedje waarmee we vorige week zijn geëindigd. Maar dat was maar 10 seconden, hè?
1: Ja, dat was maar zo kort dat... Dat hebben we besloten om deze week als beginnummer te draaien. Noodgeval van Goldband.
0: Weet jij hoe ze ook aan de naam Goldband komen?
1: Ik denk dat jij dat mij...
0: ja, weet je het of weet je het niet?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, oh. Het waren behangers of stucadoren. Behangers zijn het. Of de avaris, die deden dat. En Goldband is een merk waar je man de dingen mee kan insmeren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, weet ik
0: ja, nee, ja, daarom. Dat is iets met behangen met de klus even te maken. Oh, ik dacht dat je dat wel zou weten.
1: Nog nooit over gehoord.
0: Zo is het. Dus ja, dat is ook wel... hoe kom je aan de naam? Als je dan Nederlandse muziek maakt en je heet dan Goldband.
1: Ja, ja. Maar goed. Wij draaien alleen maar Nederlandstalige muziek. Wij heten Nederland on top.
0: Ja, misschien moet je dat ook een keer veranderen dan. Nee, dat maakt niet uit. Gewoon lekker veel muziek draaien.
1: Laten we dat maar doen. Ik zei het net al tegen jou. Vorige week zei ik ook, ik wil elke week even een liedje van Beste Zangers pakken.
0: Ja, dat mag.
1: Vorige week was de aflevering van Yves Berendsen.
0: Ja.
1: Toen hebben we Django McCroy met Terug in de Tijd gedraaid.
0: Ja, dat gaat nog een belletje rinkelen, ja. Dat klopt. Ja.
1: Deze keer was het de aflevering van Busy.
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik sowieso ook heel benieuwd naar hoe... dat van iedereen gaat klinken.
0: Ja.
1: Want ja, Busy is niet echt de muziek van alle anderen.
0: Nee, ja, maar dan wel weer leuk dat ze dat doen.
1: Ja, ik ook. Vind ik ook. Ik twijfelde wel heel erg tussen... tussen twee uitvoeringen.
0: Ja, want?
1: Want ik vond die van Clouseau heel erg leuk.
0: Ja.
1: En je hebt Clouseau en Busy. Nou, als je twee artiesten van de uiteindes wil pakken, dan kun je die twee wel pakken.
0: Ja, nee, dat klopt, ja.
1: Als je mij vraagt. Dat vond ik heel leuk hoe dat is geworden.
0: Ja, maar die heb je niet gekozen dan?
1: Die heb ik niet gekozen.
0: Ja.
1: Ik heb voor een lied gekozen waarvan ik het origineel zelf al heel leuk vind.
0: Ja, want dat had Clouseau gedaan dan?
1: Clouseau heeft... Oh god, dan moet ik het even opzoeken snel.
0: En Clouseau is hier al. Ja, die is al geweest, hè? Want daar hadden we dus ook dat liedje van gedraaid, hè?
1: Clouseau, daar zijn ze mee begonnen. Ja. Daar hebben we Busy gedraaid.
0: Ja, met, dat was hem. Ja.
1: Met Anne.
0: Anne, ja.
1: Ik ben ondertussen even heel snel de Instagram van Beste Zangers aan het opzoeken.
0: Ja.
1: Even kijken. Clouseau heeft Zin in de Zomerman.
0: Zeg me niks, maar ik was gewoon even benieuwd.
1: De titel zegt het is een heel zomers lied.
0: Ja.
1: Maar ze hebben het heel leuk opgepakt. Dus die gaan we zeker nog wel een keertje draaien.
0: Ja.
1: Het origineel van komend nummer ga ik ook even laten horen.
0: Ja.
1: Maar daarvoor wil ik nog even een oproepje doen aan mensen van Beste Zangers als die eventueel luisteren.
0: Ja, nou ja, je weet het maar nooit, hè?
1: Precies. Ik heb namelijk wat verzoekjes voor artiesten die... Waarvan het mij heel erg leuk lijkt om ze in Beste Zangers te krijgen. Bijvoorbeeld Samuel Welten.
0: Ja, dat kan.
1: Russo.
0: Ja.
1: Pascal Jacobs.
0: Ja, dat lijkt me dan ook een hele leuke.
1: Ik zei het net tegen jou. Je hebt altijd ook echt een beetje een veteraan. Iemand die al langer in de muziekindustrie zit. Valérie, Nick Kruid... dat zijn ook artiesten, een beetje beginnende artiesten. Ja. Het lijkt me heel leuk omdat...
0: Peter Koelewijn lijkt mij dan weer heel erg leuk.
1: Dat zou ook heel leuk kunnen zijn.
0: Want zijn we weer lang aan het kletsen.
1: Antoon trouwens ook.
0: Is dat dan alleen maar, zoals bij Peter Koelewijn... is dat dan alleen liedjes die ze zelf hebben gezongen? Of mag je dan ook liedjes doen die ze geschreven hebben?
1: Ja, Dat durf ik even niet zo snel te zeggen.
0: Peter Koelewijn, die heeft natuurlijk ook nog zoveel mooie muziek geschreven. En die heeft voor zoveel mensen geschreven. Daar zou je een special van

0: kunnen maken?
1: Ja, ik. Als ik het zo even uit mijn hoofd
0: moeilijke vraag.
1: Moet zeggen. Ja, ja ik weet het niet helemaal zeker. Maar volgens mij mogen ze gewoon van het algemene repertoire. En dus ook waar een artiest aan heeft meegewerkt.
0: Ja, oké. Okay, Peter Koelewijn heeft echt heel veel gedaan.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja.
1: Het origineel van de cover klinkt als volgt.

0: Kan je zakken naar beneden?
1: Oh, kun je zakken naar beneden? Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja, nee, oké. Okay. En hoe, dit is dus origineel?
0: Dit is origineel van Ronnie Flex, Russo en, nou, Busy dus.
1: Ja.
0: En Yves Berendsen heeft deze dus gecoverd. En dat klinkt als volgt. Kijk.

0: Ik weet even niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het melodietje vind ik leuk.
1: Ja.
0: Stem. Wie was het?
1: Dit was Isabel Usher. Nee, ik wou wel vragen aan jou, wat vind jij hiervan?
0: Ja, nee, het melodietje vond ik wel leuk. En dan bromt dan zo en dan een beetje dat gitaar. Maar ja. ik heb altijd zo'n hekel aan zo'n zet uitspreken. Dan had ze ook al een beetje last. Een jong meisje volgens mij nog.
1: Ja, dat wel.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Nee, ja, nee, ik ben er heel eerlijk, ik weet het niet. Ik vond de stem een beetje irritant, maar de melodie en de tekst vond ik dan wel weer leuk. Nou ja, dat is mijn mening. Wat vind jij ervan? Ja, je vindt hem leuk, anders had je hem niet gedraaid.
1: Nou, hij staat niet in mijn playlist.
0: Oh, hij staat niet in je playlist.
1: Dat niet. Hij staat in de Hij klinkt prima.
0: Ja, voor een keertje is hij leuk.
1: Gewoon af en toe. Stel, ze draaien hem als ik ergens weer bij een concert sta. En ze draaien hem daar. Ja, vind ik het ook prima.
0: Ja. Over concerten gesproken. Had je nog kaartjes voor Roxy Dekker? Of zeg je, ik heb daar sowieso helemaal geen behoefte aan?
1: Niet. Ik heb sowieso eigenlijk niet geprobeerd om kaartjes
0: te
1: krijgen.
0: Nee, want dat ging heel snel, hè?
1: Ja, klopt. Dat heb ik wel geleerd. Dat wou ik ook nog vertellen vandaag.
0: Oh, nou bij deze.
1: Die tickets. Ik kwam een artikel tegen. Ja, die tickets waren allemaal binnen no time uitverkocht.
0: Ja, heb je dan ook toevallig klaarstaan of niet?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb daar niet zo heel veel mee. Nee, ja, weet je.
1: Vorige week was genoeg. Dus,
0: hebben we vorige week aan gedraaid? Ik weet het
1: vorige al. Week hebben we met dat bare minimum spelletje.
0: Oh ja, dat klopt. Ja, nee, maar ik doe zoveel. Hè, en dat ontgaat mij dan wel weer.
1: Ja.
0: Ja. Nee, ja. Ik weet nog niet eens wat ik vandaag allemaal heb gedraaid. Ja, dan lach je. En dat had ik ook al. Misschien moeten we ook maar een keer gaan bijhouden wat mijn platen is. Want ik weet nu zeker dat we deze nog niet hebben gehad.
1: Dat weet ik ook zeker.
0: Ja, maar we hebben het er dadelijk wel even over. Je hebt vast wel zeker nog wat leuks klaarstaan.
1: Absoluut. Nu een Nederlandstalige cover van...
0: Het is allemaal Nederlandstalig.
1: Ja, ja. Nederlandstalige cover van een Italiaans origineel.
0: Oh, Marco Borsato.
1: Nee.
0: André Hazes.
1: Nee.
0: Ook niet. Nee, dan weet ik het even niet.
1: Je mag wat nieuwer denken.
0: Oh ja, maar dan houdt het bij
1: jonger.
0: Mij. Dan houdt het bij mij op.
1: Monique Smit en Tim Douwsma.
0: Ja, nee, die ken ik wel. En Tim Douwsma is toch van Direct?
1: Nee, dat is Marcel Veenendaal.
0: Nee, de oude. Die eerste zanger van Direct.
1: Oh, dat weet ik niet. Maar Tim Douwsma heeft in ieder geval heel veel met tv gedaan.
0: Ja, wacht, dan ga ik hem er even bij halen. Nederlandse zanger. Hij deed mee aan de talentenjacht So You Wanna Be a Popstar. Nee, want Marcel Veenendaal is niet de eerste zanger van Direct.
1: Dat wil ik best geloven. Maar goed, dat is wel de enige zanger van Direct die ik ken.
0: Nee, wacht even. Wacht even.
1: Van ik weet dat hij voor Direct heeft gezongen. Laat ik het zo zeggen.
0: Wacht even. Tim Akkerman. Ik haal ze allebei zo door elkaar. Nee, Tim Akkerman is dat.
1: Blijkbaar van Direct. Tim.
0: Ja, andere Tim. Ja, ik zat met de voornaam er goed erbij.
1: Precies. Maar zij hebben het lied van AC Milan gecoverd. Weet jij dan welk lied dat is?
0: Nee. Ik kom niet verder als... Ik had het er laatst over. Volgens mij heb ik dit ook inderdaad gelezen. En dat stond dan... het kwam voorbij bij mijn algoritme. Dat liedje van AC Milan. Ik kom niet op de naam wat het is.
1: Sera perché ti amo.
0: Ja, dat is het. Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Monique Smit en Tim Douwsma hebben daarvan gemaakt.

of in een land met andere leer. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kerken, kathedralen van Amsterdam.

0: Ga jij van deze uitvoering?
1: Ja, ga me eerst even vertellen wie het was. Dan ga ik wel even nadenken wat ik van deze uitvoering vond. Want heel eerlijk, ik weet het eigenlijk niet.
0: Dit waren de streamers.
1: Dit waren de streamers.
0: Ja, en even exact te zijn. Dit was namelijk van het concert Streamers en Strijkers.
1: Ja.
0: Waar je voor moest worden, waar je jezelf voor moest aanmelden. En vervolgens kon je geselecteerd worden om tickets te kunnen kopen.
1: Ja. En wie hoorde ik allemaal zingen dan? Davina Michelle, zeg ik dat goed?
0: Nee, dat niet. Op de achtergrond, de muziek werd gespeeld door het Metropool Orkest.
1: Ja, dat had ik herkend.
0: En dan zingen Miss Montreal.
1: Ja.
0: Hannah May.
1: Ja.
0: Typhoon. Dat was het rapstuk.
1: Ja.
0: Tegen het einde. Paul de Munnik en Thomas Akda.
1: Ja. In het begin dacht ik, oh, wat een mooie uitvoering.
0: Ja. Yeah.
1: En toen kwam Miss Montreal. Toen dacht ik. Maar die Paul de Munnik en Akda. Wie waren die twee mannen?
0: Paul de Munnik en Thomas Akda.
1: Ja, Akda en de Munnik. Ja, dat vond ik echt mooi. Dat dacht ik echt. Ja. Oh, wat een mooie uitvoering is dit van Laat Me. Ja, een Typhoon had van mij thuis mogen blijven.
0: Oh, ik vind dat juist het beste.
1: Ja, nee, maar ik kom er wel weer op een ander liedje uit. Van Rowenaars, die hebben dan een keer met de Opposites gedaan. Nee. Ik vind dat Laat Me van Ramses Shaffi vind ik gewoon zo mooi. Snap je?
0: Is het ook 100%? Daar kom ik zeker niet aan.
1: En ik heb best wel een zwak voor Typhoon. Daar ben ik ook heel eerlijk in.
0: Ja.
1: Vooral dat eerste album van me. Maar bij dit met dit Laat Me, hoe moet ik het zeggen? Ja, te veel mensen doorheen. Dat had het bij Akda en de Munnik gelaten. Snap je dat?
0: Ja.
1: Weet je, dit is niet. Ik denk niet dat dit. Ik denk mijn mening.
0: Het is wel veel bij de streamers dat het gewoon met meer mensen is. Ja, maar een beetje als bij Vrienden van Amstel.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar dat hoeft voor mij dan weer niet.
0: Bij dit nummer had je gezegd, laat het even.
1: Dit
0: klein.
1: Is zo'n nummer, doe je dat inderdaad klein. Doe dat gewoon even één of twee artiesten, maar maak er niet zo'n groot groepsversie van. Maar dat is mijn mening, hè?
0: Nee, maar goed, dat hebben ze ook. Dat was in hetzelfde optreden. Lichtje branden. Het nieuws van Suzanne Freek was toen nog niet eens een jaar oud. Van Freek dat hij ziek was. En toen hebben ze met z'n allen, dus ook een Busy, een Ronnie Flex, een Flemming.
1: Daar heb ik helemaal geen mening
0: allemaal
1: over.
0: Allemaal hebben ze lichtje branden.
1: Ja, maar daar heb ik dan geen mening over. Nee, maar dat Laat Me, dat is dat. Ja, weet je, als je dat ook van Ramses Shaffi, er zit een snik in. Dat is een man die veel heeft meegemaakt en rust wilt. Ik vind dat mooi dat. Ja. Ja, nee, dat, ja. Dat heeft, ja, dat doet het door één, maar dat je dan met zijn groep, ja, maar dat is mijn mening.
0: Maar goed, ik draai natuurlijk niet voor niks.
1: Nee, want?
0: Ik ga naar de streamers dit weekend.
1: Oh, leuk,
0: ja,
1: waar?
0: Ja, in de Ziggo Dome staan ze.
1: Oh, ja.
0: En ik heb een plekje weten te bemachtigen.
1: Ja,
0: ik had me dus aangemeld voor de streamers en strijkers.
1: Ja.
0: Ik kon daar helaas geen ticket voor krijgen.
1: Ja.
0: Had me zo mooi geleken. Ik denk dat ik daar een traantje had gelaten. Ja. Maar in die mail stond ook, en dat was toen nog niet eens bekend dat ze naar de Ziggo Dome gingen.
1: Ja.
0: Ja, volgend jaar staan we in de Ziggo Dome. Daar kun je nu al wel kaarten voor krijgen.
1: Oh, dit ben je heel snel geweest.
0: En dat was vorig jaar juli.
1: Ja. Vind je dat dan niet zo erg om zo lang te wachten?
0: Nee.
1: Nee? Oké. Okay. Nee, ja.
0: Nee, dit soort concerten zijn ook heel snel uitverkocht.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Dus dan wil ik juist heel vroeg erbij zijn.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar dat lijkt me dan zo. Vorig jaar, en het is meer dan een jaar dat je dan moet wachten.
0: Ja, ja,
1: dat lijkt me dan zo erg.
0: Ik heb ook wel eens tickets gekocht dat ik exact een jaar moest wachten.
1: Ja, ja, de Vrienden van Amstel was dat, of niet?
0: Nee, die kreeg ik voor mijn verjaardag.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar bijvoorbeeld Suzanne en Freek in de Ziggo Dome.
1: Oh ja.
0: Die heb ik exact een jaar. Ik ging op 25 mei. En 25 mei 2024 was de datum dat ik de tickets haalde.
1: Nee,
0: exact een jaar gewacht.
1: Ik heb ook al eens kaartjes gekocht. En dan denk ik, ach man, ik moet nog 9 maanden wachten. En dan ben je aan het aftellen. En dat gaat dan zo ontzettend langzaam.
0: Ja.
1: En dan denk ik, weet je, nou komt Stevie Wonder, die komt naar de Ziggo Dome. Ja, die kaartjes, hij is er 28 oktober is hij, en die kaartjes kon je vanaf vrijdag kopen. Ja, dat is dan lekker. Dan koop je een kaartje en dan weet je ook dat je binnen 1,5 maand gaat.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik dan weer leuk. Maar is het tijd voor mijn plaat of nog niet?
0: Even kijken. Want we zijn alweer wat langer aan het praten. Ja, laten we jouw plaat maar wel even doen.
1: Oké.
0: Okay. Dan komen we zo meteen met het nieuwtje wat ik wat ik nog even wou vertellen.
1: Ja.
0: Maar dat komt straks. Gaan we nu... Nu naar jouw plaat.
1: Ja. De Dijk, Nergens Goed Voor. Het nummer verschijnt op hun album Niemand in de Stad. En dan weer uit het jaar 1989. Nergens Goed Voor is geschreven door zanger Huub van der Lubbe... met hulp van pianist Pim Kops. Het nummer zingt van der Lubbe over zijn slechte karaktereigenschappen. Zo is hij blut, geeft hij nooit geleend geld terug... en denkt hij alleen aan zichzelf. Hij heeft geen zin om zijn manieren te veranderen... maar desondanks is er een ding dat hij wel kan houden van zijn geliefde. In het interview met het tijdschrift Penthouse... vertelde van der Lubbe over zijn inspiratie voor Nergens Goed Voor. Ik voelde me toen een drol. Mijn vrouw Teuntje regisseerde bij het Noord-Nederlands Toneel in Groningen. En omdat Mira, onze dochtertje, pas een jaar was... moest ik ook 3 maanden in Groningen vertoeven. Om overdag op haar te passen. Ik vond het vreselijk. Ik miste mijn vrienden, had mijn eigen spullen niet om me heen. Ik wist dat ik het deed om voor Teuntje en de kleine meid. Maar wat een droefheid. Uiteindelijk is het toch nog ergens goed voor geweest... want ik schreef een deel van mijn ellende van me af in Nergens Goed Voor. Wat uiteindelijk een van onze grootste hits is geworden. Nergens Goed Voor werd de eerste top 10 hit van de Dijk in de Nederlandse top 40. En piekte op de tiende plek. In 2012 werd het nummer gecoverd door Lange Frans Jazz. En DJ Maas. Hun versie kwam niet verder dan de 20e plaats in de tipparaden. Het is een nummer wat ook op 1 jaar na, en dat was in het jaar 2000, ieder jaar in de top 2000 staat. Hey, en dan ga ik even heel asociaal reclame maken voor mijn eigen programma. Aanstaande maandag draai ik misschien nog wel een mooiere versie van het nummer, maar die mag ik hier niet draaien. Ik heb het wel eens met jou over gehad over Solomon Burke.
0: Ja, bekend in de oren. Maar
1: nou ja, Solomon Burke was een hele grote Amerikaanse soulzanger. En Solomon Burke heeft met de Dijk een album opgenomen. Sterker nog, hij zat in het vliegtuig van Amerika hier naartoe... om een tour te gaan doen. Maar ja, helaas kwam hij in het vliegtuig te overlijden. Dus ja, die tour is nooit doorgegaan. En ze hebben dus ook een Engelstalige versie van het nummer opgenomen. Dat album met Solomon Burke, dat heet Hold On Tight uit 2010. En de Engelse versie heet dan Good For Nothing. En dat is dan Solomon Burke met De Dijk. Ja, die ga je maandag horen. Want dat is Engels, dat mag ik hier niet draaien. Maar we hebben de Nederlandse versie voor je klaarstaan.
0: Zeker.
2: Ik heb geen centen.

0: ik vind het sowieso een van de mooiste liedjes van Rowenaise. Dit was voor het album Saus, zeg ik dat goed. Rowenaise samen met de Opposite. En Neus Omhoog. Weet je waar het over gaat? Het is heel simpel.
1: Verkoudheid?
0: Nee, het is eigenlijk heel simpel. En daarom vind ik het ook eigenlijk wel zo mooi. We kunnen allemaal zo verschillend zijn. Ja, en de ene is rijk en de andere is arm. Maar als we dood zijn, ja, dan liggen we toch met z'n allen maar op één manier in die kist. En dat is met de neus omhoog.
1: Oh, ja.
0: En het gaat eigenlijk over het leven. En ze zingen erover dat het allemaal zo in één keer afgelopen kan zijn. Want dat zingen ze ook van, hij was vanochtend, zaterdagochtend was hij nog werken in de tuin. En opeens was het afgelopen. En we zijn allemaal verschillend en we zijn allemaal anders. Maar ja, dat...
1: Een beetje hetzelfde idee als een treurniet van Digi Dex. Zo klinkt dat.
0: Ja. Ja, oh, die is trouwens ook leuk om moment. Ik zag het je zo wel even. Ik weet al de klassieken voor volgende week.
1: Is goed. Ik zei net al tegen jou achter de schermen.
0: Ja.
1: En ik zei het ook al eerder vlak voor jouw klassieker.
0: Ja.
1: Ik had nog een nieuwtje.
0: Ja, vertel.
1: Want er is een artiest die heeft zijn eerste eigen show aangekondigd.
0: Ja.
1: Twee stuks zelfs.
0: Oh.
1: Samuel Welten.
0: Doe maar duur.
1: Geef mij de kroon, is de naam van zijn optredens. Hij staat op 11 februari volgend jaar in Paradiso in Amsterdam.
0: Ja.
1: En 9 dagen later, op 20 februari, staat hij in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
0: Oké. Okay. Ga je kaartjes ervoor proberen te scoren?
1: Ja, ik kan alleen naar Paradiso.
0: Ja.
1: Want de 20ste ben ik al bezet.
0: Oh.
1: Maar ik hoop wel dat ik daar kom. Ja,
0: ja,
1: absoluut.
0: Nee, ja, dan moet je volgens mij snel zijn.
1: Een vriend van mij, even kijken, de kaartjes gaan. Even snel opzoeken. Woensdag 16 september.
0: Oh, dat is volgende. Dat is overmorgen. Dit is een opname, lieve mensen. Dit is dus overmorgen.
1: Ja, overmorgen voor de opname, 2 dagen geleden voor de uitzending.
0: Ja. Ja.
1: Dan draaien we natuurlijk ook even een liedje van Samuel.
0: Ja. En dan, dan moet ik me gaan... Halen we dat nog, het quizje?
1: Ja, okay. Zeker. Dus daar kan jij je alvast op gaan voorbereiden.
0: Ja, nee, ga ik ook doen.
1: Wij gaan luisteren naar Echte Liefde is te koop. De eerste single van Samuel. Zijn doorbraak ook.
0: Ja. Ik weet niet of Echte Liefde te koop is. Nou, vertel mij maar wat het moet kosten. Ja, laat me. Ik krijg. Nee, ik ga nou niks zeggen.
1: Heb je er genoeg geld voor dan?
0: Nee, ja, ik had vroeger een kameraad. Een kennis, een vriend. Toen ik een jaar of 18, 19 was. Maar wat ouder. En die was zo gefrustreerd dat hij niet een leuke vriendin kon krijgen. Dat hij op een gegeven moment zegt: ik ga gewoon heel rijk worden, zegt hij. En dan ga ik gewoon een leuke vrouw uit Polen kopen.
1: Ja,
0: zo zei hij dat letterlijk. Of wat? Nee, hij zei dat uit Rusland. En dat is nou 20 jaar geleden dat hij dat zei. Een paar jaar geleden was ik bij zijn broer. Ik zeg: hoe is het met je broertje? En toen zei hij: ja, hij is veel gelukkig in de liefde. En hij heeft een Russische vriendin. Dat ik al dacht: ja, dat zal wel weer. Ja, echte liefde is te koop dan, hè?
1: Echte liefde is te koop. Nou, Samuel zingt het.

0: Ja, ja nee, ja, er is nog hoop voor mij dus blijkbaar.
1: Blijkbaar wel.
0: Ja, blijkbaar.
1: Ik wil mezelf nog wel even corrigeren. Ja, want ik zei net de tickets gaan op woensdag 16 september in de verkoop. Ja. Om 11:00 dan gaat, ja, het is wel zo, maar de pre-sale begint dus woensdag. Komende vrijdag, dus bij de uitzending is het dat net geweest.
0: Ja.
1: Is het net gestart. Komende vrijdag 18 september start de algemene verkoop.
0: En, en hoe kom je in aanmerking voor de pre-sale?
1: Aanmelden. Okay. Via de website.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we gaan... Ja,
0: ik leg de telefoon kwijt. Weg. Ik zit vast in een spelletje. Heel irritant.
1: Nou, je blijft in een spelletje eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, daarom blijven we bij een spelletje. Ik zal dit keer de eerste hint laten afmaken. Ik zal het proberen niet meer zo snel... Maar ik heb het idee dat het iets nieuws is, dat ik het niet weet dit keer. Maar kom maar op.
1: Goed. Deze Gooise popgroep was begin jaren 80 actief, maar moesten het wel even aan hun moeder vragen. Opgericht door zanger en componist Hans van Hemert.
0: Ja.
1: Hun grote hit hoor je nog steeds veel op de radio.
0: Ik zeg Bloem.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ze hebben dat zinnetje, moesten het wel even aan hun moeder vragen. Ja, natuurlijk ook tussen aanhalingstekens, want dat is ook nog een kleine hint.
0: Ja, nee, maar ik wist het al van die jaren 80 het Gooi, wist ik het eigenlijk al. Maar ik kwam even niet meer op de naam. En dan, wacht even, heb ik dat nog even? Bloem, dat is waar. Ben.
1: Kun je het vinden, Tim?
0: Ja, nee, ik heb hem. Want hoe

0: Wat het ook alweer. Ja, oprichter en zanger was Joost. Dat zei je ook al, hè? Was,
1: opgericht door zanger en componist Hans van Hemert. En ja. In de volgende hint kwam inderdaad Joost Timp.
0: Ja.
1: Opgericht door. Door Joost, dat is een zoon van Mies Bouwman.
0: Ja, ja, ja, dat wou ik net zeggen, ja.
1: Cor Klaassen speelde de bas. You Speak bespeelde de drums. En Tom Simons zorgde voor de gitaargeluiden.
0: Ja, maar ik zeg, het is de zoon van Mies Bouwman, ja. En hier staat dan weer, even aan mijn moeder vragen, dat de schrijver Joost Timp is.
1: Dat weet ik, dat staat er niet.
0: Ja, nee, oké. Okay. Nee, ja, maar je hebt hem klaarstaan, hè?
1: Ik heb hem klaarstaan. Albumnaam wat hier op het kaartje stond was Bloemstukken, dat was het. En de hit, hoe kan het ook anders? Ja,
0: ik zweerde dat ze dat zei.
1: Die inderdaad. Bloem, even aan mijn moeder vragen. Het lied van het spel.

0: Nee, die schoondochter ook nog even niet.
1: Nee, ja.
0: Als mijn ouders even luisteren, de schoondochter komt ook nog even niet.
1: Nee, ja, ja, nee, ja. Dat. Maar dat vind ik dan ook weer zo in hokjes denken, hè? Wie was het eigenlijk?
0: Dit was Luna. Dat was ook nog wel eentje die ik graag in Beste Zangers zou willen zien.
1: Ja, en ik weet natuurlijk niet hoe oud Luna is, maar misschien
0: ongeveer mijn leeftijd.
1: Ja, maar misschien komt ze dan toch achter dat ze wel gelukkiger wordt met een vrouw. Dan kan ze dit liedje weggooien. Ja, nee.
0: 22 jaar, even oud als ik.
1: Ja.
0: Zij stond afgelopen zomer uit mijn hoofd.
1: Maar,
0: oh, jij zit heel erg te wijzen.
1: Ja, nee, maar wat ik dus wel heel leuk vind aan dat liedje... Ik zeg dat dus ook altijd. Ze zegt, die schoonzoon die komt nog maar even niet.
0: Ja.
1: Ja, iedere keer als ik zeg van... schoonzoon zegt ze. Ja, nee, laat maar. Ik heb het altijd over schoonbroer.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dan zegt die, ja, dit is een zwager. Ja, schoonbroer, dat kan ook. Zo, nou, vooral ik even kwijt. Ja.
0: Maar Luna die stond op 14 augustus ook hier in Apeldoorn.
1: Oh.
0: Op het terrein van Paleis Het Loo.
1: Oh, wat leuk.
0: Al die optredens die ze daar organiseren.
1: Ja.
0: Ik kon er helaas niet bij. Ik had er echt heel graag bij willen zijn.
1: Ja.
0: Ik denk, volgens mij kostte een kaartje toen voor dat optreden 20, 25 euro.
1: Oh ja, ik ga dit weekend naar het Loo.
0: Dus het had me echt heel erg leuk geleken.
1: Ja.
0: Alleen ik stond op werk.
1: Ja, nee, helaas. Nee, ik ga dit weekend toevallig naar het Loo.
0: Ja, leuk.
1: Ja, ik weet niet meer waarom. Open monumenten. Ik weet het echt niet meer. Ik had kaartjes.
0: Was vast wel gratis.
1: Ja, ik weet met wie ik ga.
0: Maar goed. Wij zitten alweer aan het einde van onze aflevering.
1: Gezellig.
0: Heel gezellig.
1: Ja, bedankt voor de gezelligheid.
0: Jij ook.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week zijn we er uiteraard weer.
1: Laten we dat hopen, hè.
0: Ik ga er wel vanuit.
1: Ja, nee, ik ga er ook vanuit.
0: In principe zijn we er volgende week gewoon weer... Laat ik het dan zo zeggen. Alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En wij sluiten af met ons Apeldoornse trots. Mark Floor. Zijn nieuwste single Rijden onder invloed.
1: Oeh, moet je niet doen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Heel Nederland laten zingen, dat is het doel van de allereerste editie van het Start to Sing Festival. Gedurende de gehele campagneweek, die duurt van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september, komen zangers en zanggroepen bij elkaar en worden er activiteiten door het hele land georganiseerd. En ook Apeldoorn pakt deze week groots uit met workshops, koren en meer activiteiten.

0: Bobby Thurston met Check Out the Groove. De 60ste Honing Natuur en Hobbymarkt die vindt morgen 19 september plaats. Rondom het dorpshuis van het Uggelens Belang. En nou, bij mij zit Nolly Spijkerman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Door alle drukte heen toch even hierheen gereest om toch te vertellen over die 60ste keer. Dat is natuurlijk niet niks.
1: Nee, het is best wel bijzonder.
0: Ja, dat, ja. 60 keer.
1: En ooit is de markt begonnen. We hadden in Apeldoorn een imkersvereniging Apeldoorn. En Uggelen hadden we een imkersvereniging Uggelen.
0: Ja.
1: En Uggelen bedacht, we willen graag onze eigen honingmarkt hebben. Mm-hmm. Voor onze eigen imkers, om hun eigen honing aan de markt te brengen. Nou ja, en dat is inderdaad gebeurd. Dus ja. In 1967 hadden we onze eerste honingmarkt.
0: Kijk.
1: Het waren ook al 12 of 13 imkers. Meest van de eigen vereniging, maar ook vanuit de regio.
0: Ja.
1: En Uggelen is naast Eerbeek, die volgende week hun honingmarkt, toch wel een van de grotere in zijn soort, als echt een honingmarkt voor de imkers, om daar je honing aan de man te brengen.
0: Hoe
1: en aan
0: komt
1: te prijzen.
0: Dat? Is dat de omgeving?
1: Nou ja, van de Veluwe zaten sowieso veel imkers.
0: Ja?
1: En wij hebben dan toch wel het bijzondere, wat Eerbeek ook heeft, maar Uggelen ook zeer zeker, dat we een heidemarkt zijn.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Dat niet alle imkers gaan met hun bijen naar de hei.
0: Mm-hmm.
1: En als je honingliefhebber bent, dan is heidehoning het neusje van de zalm.
0: Ah.
1: Dat is een bijzondere honing met een hele bijzondere smaak. Maar ook voor de imker een bijzondere manier om het te winnen.
0: Ja,
1: laat staan dit jaar met de slechte heide.
0: Is dat ingewikkeld?
1: In het najaar, in deze tijd, gaat het bijenvolk al een beetje inkrimpen.
0: Ja.
1: De koningin gaat al wat minder eitjes leggen. Die gaat zich ook voorbereiden op de winter. En de heide, hoe prachtig die kan bloeien, geeft ook niet altijd honing.
0: Oh.
1: Zoals dit jaar was het zo droog.
0: Oh, ja,
1: en hij zag er zo slecht uit.
0: Ja, ja.
1: Dat zelfs heel veel imkers hun bijen niet eens naar de hei gebracht hebben. Zo van, het wordt toch niks.
0: Nou, precies.
1: Maar de hei is onvoorspelbaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen er weer een paar flinke regenbuien overheen kwamen,
0: dan gaat het ineens weer.
1: Toen ging de hei dracht geven, wat we dan noemen.
0: Ja.
1: We hebben een collega imker, die dan zijn bijen op een weegschaal staan. Op de hei.
0: Oh.
1: Zo'n lekkere techneut.
0: Ja.
1: En die kan dan thuis zien hoeveel er per dag aan gewicht bij komt.
0: Okay.
1: Dus die appte al een tijd geleden van, oh, dat komt er wel 2, 3, 4 pond per dag komt erbij.
0: Oh ja?
1: Dat is overdag.
0: Ja.
1: S'avonds wordt het wat ingedikt. Het vocht wordt eruit gehaald. En heidehoning is een hele stijve honing.
0: Mm-hmm.
1: Het zit vrij vast in de cellen.
0: Ja.
1: En als we het eruit willen halen, dat krijg je dus wat niet uit.
0: Oh.
1: Het zit er zo vast in.
0: En hoe,
1: net als
0: is dat een andere techniek dan? Om dat,
1: ja, je moet het sowieso zo dat het vrij warm is in de omgeving. Je hebt een apparaat wat in alle gaatjes een keer eventjes een prikje geeft.
0: Ja.
1: Waardoor het net lijkt alsof die gelei even loskomt.
0: Ja. Ja.
1: En dan kun je het verwerken.
0: Ah.
1: En voor de mensen die heidehoning gaan kopen, als je het koopt en je weet het niet zeker, haal de deksel eraf, hou de pot op de kop. En dan mag het niet gaan lopen.
0: Het moet
1: als een gelei glad in de pot blijven staan.
0: Ah.
1: Dus daarom zijn er veel imkers die zeggen, jongens, ik begin er niet aan. Hè.
0: Nee, het is.
1: Maar goed, je kunt ook voor de heide raadhoning gaan.
0: Ja.
1: Dat is als je in een kast, een raam, zonder iets erin, in de honingkamer hangt, waar alleen maar de honingbijen kunnen komen, niet de koningin. Dan bouwen de bijen dat zelf uit tot een mooie witte raad.
0: Ja.
1: Die stoppen ze vol met honing, maken er een dekseltje op. Dat is echt helemaal de top, de heide raadhoning.
0: Oké. Okay.
1: Dat smeer je zoals het is op je boterham.
0: Ja, ja.
1: En zelf zeg ik dan, het is het lekkerste om een beschuitje met roomboter en dan heide raadhoning
0: erop. En dan dat erop?
1: En dan dat erop.
0: Ik zie Frans ook al helemaal die smelt van de honing eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, oh, ja. Het is wel een heel lekker verhaal eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja,
0: ja. En dat kunnen we dus morgen ook allemaal vinden bij jullie. Want ik zag ook staan, hè, het wordt ook helemaal gekeurd. Er is ook een soort keurmeester.
1: Dus de honing wordt gekeurd door keurmeesters. Honing moet ook aan wettelijke verplichtingen voldoen.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet alleen de etiket wat aan verplichtingen moet voldoen. Moet opstaan een Nederlandse honing en dan wat voor een type, de heide of linde of wat dan ook.
0: Ja.
1: Ze kijken naar, is de honing schoon, het wordt doorgelicht, is het gekristalliseerd, is helemaal niet erg.
0: Nee.
1: Voor de goede orde, goede honing kristalliseert.
0: Oh.
1: En dat is een natuurproces, ligt aan de suikerverhoudingen wat erin zit, aan de saccharose en de fructose. En op een gegeven moment gaat honing kristalliseren.
0: Ja, ja, heb
1: maakt
0: ik
1: niet
0: gezien,
1: uit.
0: Inderdaad,
1: en dan, goed, je kunt het oplossen. Dus daar wordt naar gekeken. Er wordt naar de schoonheid van de honing gekeken. Zitten er geen wasdeeltjes in? Heel veel imkers gebruiken een pijp. Als je even de bijen wat wilt laten terugtrekken. Rusten. Of een iets met rook.
0: Ja.
1: Dat er ook geen roetdeeltjes in zitten.
0: Oh ja,
1: dat hoeft maar heel klein te zijn.
0: Ja, ja.
1: En,
0: is best wel streng.
1: Nou ja, het is redelijk streng. We kunnen niet kijken naar de stuifmeelpollen bijvoorbeeld. Of dat erin zit. Want als je echt de honing laat keuren, wil ik zeker weten dat ik 100% lindenhoning heb. Mm-hmm. Dan moet ik het eigenlijk naar officieel laboratorium sturen.
2: Oh, dat gaat wel heel ver.
1: En dat gaat heel ver. En dat is ook vrij prijzig. Ja, om zeker te weten het aantal stuifmeelkorrels wat erin
2: dan
1: zit.
2: Dan wordt een honingpotje wel heel duur, denk ik ook.
1: Dan wordt een potje heel erg duur.
2: Ja. Maar even overmorgen verder. Dus, er is allerlei Nederlandse honing te koop, zeg maar. En te proeven waarschijnlijk. En er is nog meer te doen, hè? Want wat is er nog meer te doen?
1: We hebben sinds een aantal jaren is er een natuur- en hobbymarkt. De honingmarkt is achter het Uggelusbelang. Ja. En de hobby, natuur- en hobbymarkt is langs de Boogaardslaan.
2: Oh ja. Ja.
1: Daar hebben we een dertigtal hobbyisten, kramen. Ja. Nou ja, dat varieert van pannenlappen tot oliebollen, tot sieraden, aardewerk.
2: Oh ja, leuk.
1: Alles wat je kunt verzinnen.
2: Echt gezellig.
1: Echt hobbyisten.
2: Ja.
1: Niks commercieels. En dat is langs de weg. Dit jaar wordt de markt officieel geopend, omdat het de 60ste is.
2: Precies.
1: Door wethouder Wenskowski.
2: Ja, precies, ja.
1: En we hebben dus nu als bijzonder voor de 60ste markt dat elke bezoeker krijgt een zakje met, met biologische krokusbollen.
2: Geweldig.
1: 10, maar desalniettemin, je kunt het in een klein potje doen.
2: Superleuk.
1: In een hoekje van je tuin.
2: Ja.
1: Want waarom nou speciaal krokusbollen? Omdat de krokussen en ook de sneeuwklokjes de hele vroege voorjaarsbollen die stuifmeel geven, die zijn ongelooflijk belangrijk voor onze honingbijen.
2: Oh ja, tuurlijk.
1: Maar ook voor de bijen die alleen leven, de solitaire bijen.
2: Ja.
1: Want het stuifmeel is voeding voor de jonge bijen. Dus komt stuifmeel binnen, dan gaat de koningin weer aan de leg.
2: Mm-hmm.
1: De andere bijen zorgen weer dat er genoeg eten komt. En zo groeit een volk.
2: Heel belangrijk.
1: Van een klein volkje van de winter weer uit tot een goed bijenvolk.
2: Ja, want het is natuurlijk niet zo best, hè, met al dit soort.
1: Ja, de bijen hebben het redelijk moeilijk. Maar goed, een imker zorgt voor de bijen.
2: Ja.
1: Wij worden er zelfs op aangesproken als we de bijen niet goed zouden verzorgen. Als we ze zouden laten verhongeren.
2: Mm-hmm.
1: Dus je moet altijd zorgen dat er genoeg te halen is.
2: Ja.
1: En zorgen dat er genoeg voer in zit.
2: Ja.
1: Het zijn de bijen die alleen leven. De solitaire bijen, die bijvoorbeeld in insectenhotels hun nestjes maken. Dat zijn dan de metselbijen. Je hebt ze ook die het in de grond doen. Het zijn 400 verschillende soorten in Nederland. Hoewel daar de helft alweer bijna op de rode lijst staat.
2: Ach.
1: Kijk, wij wonen hier in Apeldoorn. En als je fietst bijvoorbeeld van hier naar Klarenbeek of met de auto, en je bent goed de stad uit, dan zie je grote groene vlaktes waar bijna geen bloemen meer in staan.
2: Precies.
1: Onze honingbijen vliegen 2 kilometer om te kijken of ze ergens iets kunnen halen.
2: Ja.
1: Maar die solitaire bijen komen niet verder dan 50 meter, 100 meter.
2: Dus als dat niks is. Dan.
1: En als er geen bloemen meer staan, en dat is een beetje het euvel.
2: Oh.
1: Als er genoeg bloemen zijn,
2: dan gaat het goed.
1: Dan heeft iedereen genoeg te eten.
2: En het is ook leuker eigenlijk. Het
1: is ook veel leuker.
2: Ja, ik snap het eigenlijk ook niet.
1: Je ziet nu wel steeds meer dat langs de akkers, en langs de maisvelden bijvoorbeeld, een bloemenrand wordt ingezaaid.
2: Ja, dat is wel heel en leuk.
1: En het staat
2: en
1: mooi.
2: En ook veel beter.
1: Ja.
2: Dus gewoon doen. En daarom ook die krokusbollen.
1: Vanuit die krokusbollen, die kun je gewoon in je tuin in een klein hoekje zetten. Woon je op een flat, dan heb je een

0: balkonnetje misschien, een klein potje.
1: Kan altijd.
0: Het is een leuke mix en daar zijn we dus heel erg blij mee.
1: Nou, hartstikke leuk dat jullie
0: en daarnaast hebben we, voor wat we dit jaar doen, om een beetje de kosten te dekken, een verloting.
1: Ah.
0: Gewoon op de markt koop je een loodje in een zakje, zoals je het vroeger op de kermis wel eens zag, hè, zo lukraak. Ja. En daar hebben we gewoon weer hele leuke prijzen voor. Dus,
1: ja. Nou, geweldig.
0: En natuurlijk onze eigen informatiekraam, waar iedereen informatie kan krijgen. En we altijd een observatiekast hebben staan waar je in het volk kunt kijken. Mm-hmm. Een deurtje open. En dan kun je de koningin zien of je kunt de bijen zien.
1: Ook wel heel interessant.
0: Dat, mooi om te doen. Heel interessant.
1: Ja, en ook nog muziek, hè? De feestelijke klanken van de muziekvereniging Uggelen. Die is er ook nog.
0: Na de opening, we hebben altijd, dat klinkt altijd heel feestelijk. Tenminste, ik word altijd heel blij van als ik überhaupt al in de Vette een muziekkorps hoor spelen. Zeker. Die dan bij een feestelijke evenement is. Dus na de opening, goed 10:30, dan speelt de Uggelse muziekvereniging een uurtje.
1: Nou, en, dat is leuk.
0: En dan hopen we dat we er een hele mooie markt van kunnen maken.
1: Ja, en als je nou met de auto komt, waar kan je hem kwijt?
0: Nou ja, als je vanaf de Boogaardsverlaan inrijdt vanaf Albert Heijn, als je bekend bent daar.
1: Ja,
0: Dan zou je daar, er staan al wel borden, maar daar.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk raden we mensen aan, als je uit de buurt komt, kom op de fiets.
1: Ja, dat is beter, hè?
0: Of je moet het langs de GP Duringlaan doen, daar is ook wel wat ruimte, maar het is niet echt.
1: Het is niet echt heel erg. Nee, niet veel, hè?
0: De imkers zelf kunnen hun auto's nog parkeren en de hobby is er ook bij de school.
1: Ja, ja, precies.
0: Maar de bezoekers moeten toch langs de GP Duringlaan.
1: Ja, dus gewoon fietsen.
0: Kom met de fiets.
1: Ja, is ook veel beter.
0: Dat is veel beter.
1: Ja. De honingmarkt is van 10:15 tot 4:00. Nou, je kunt er eigenlijk een hele dag zijn. Je hoeft geen eten mee te nemen. Want
0: je hoeft geen eten mee te nemen. Nee. Dan erbij, het Uggels belang is natuurlijk ook
1: dat toch natuurlijk
0: aanwezig. Wij heerlijke koffie of een broodje kroket of een kopje soep.
1: Gewoon echt een dagje uit, hè?
0: Het is gewoon heel leuk.
1: Hartstikke gezellig.
0: Ik nodig iedereen uit.
1: Ja, zou ik doen. Nou, ik wil je bedanken, Nolly, dat je hier nog even door alle drukte heen toch nog even hier de tijd hebt om hier naartoe te komen.
0: Wat we ook nog hebben, we hebben ook nog prachtige heideplanten. Die gaan we nu ophalen. Die gaan ook weer verkocht worden.
1: Die gaan jullie ook verkopen. Dat is hartstikke mooi. En die ziet er ook altijd zo mooi uit.
0: Ja, ze zijn prachtig.
1: Ja, zeker. Zeker. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En nou, veel plezier ook morgen natuurlijk, hè?
0: Dankjewel.
1: Wij gaan verder.

Mutter Gabriel, hey Bas, ik brauche meer geld. Nou ja, zeg. Ook dit jaar vindt in Apeldoorn weer de Vredesweek plaats. Ja, die is er ook weer. Dat is wel heel hard nodig. Deze begint ook op zaterdag 19 september, dus morgen. En loopt tot zondag 27 september. Het landelijke thema wordt overgenomen. Dat is namelijk niets doen is geen optie. Gedurende de week worden er verschillende activiteiten, zoals lezingen, wandelingen, dialoogavonden en andere bijeenkomsten georganiseerd. En er wordt aandacht gevraagd om stil te staan bij de conflicten in de wereld.

0: Dat was J.C. Lynn met Homewrecker Rats. De buurtvereniging Het Loo, die bestaat 80 jaar. Dat is echt heel lang. En ik ga erover praten met Dick Westerveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 80 jaar, dat is nogal wat, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, als ze mij ook vragen hoe oud ben jij, dan zeg ik 2 keer 40.
0: Oh ja.
1: Maar en toen was ik er nog niet, hoor. Toen
0: nee, oké. Nee. Maar jullie hebben ook feesten, hè?
1: Ja, we hebben een feest in het Loo, in, hoe heet het,
0: Prins
1: de Hendrik Garage.
0: Ja.
1: Prins Hendrik Garage, ja.
0: Wat leuk.
1: En dat is dus volgende week zaterdag.
0: Ja, de 26e. Hè?
1: Ja, de 26e.
0: En dat is het feest voor de mensen die in de buurt wonen, neem ik aan.
1: Ja, dat is voor degene die lid zijn.
0: Ja, ja. En zijn er al veel mensen die zich opgegeven hebben?
1: Ja, volgens mij zitten we bijna aan het eind. In ieder geval waren er al 91.
0: Dus zo, ja.
1: En we zouden gaan tot 100.
0: Ja.
1: In overleg met het Loo.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja. Dat
0: is heel erg leuk, zeg.
1: Ja.
0: 80 jaar, hè? Weet u ook waarom 80 jaar geleden dit is opgericht?
1: Nou, dit is de Verenigde ontstaan op 3 oktober 1946.
0: Ja.
1: En het doel van de vereniging is de belangen van de buurt in algemene zin te bevorderen met uitzondering van staatkundig en godsdienstige belangen.
0: Zo, kijk.
1: Dus het is gewoon neutraal.
0: Neutraal. En dat is het ook gewoon. Het is een neutrale vereniging.
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja. En wat organiseren jullie dan zoal?
1: Nou, even kijken wat er hier staat. In het verleden hebben we naast de bestaande inmiddels beproefde activiteiten, bingoavonden, kaartavonden, rommelmarkten, fietsentochten, mountainbiketochten, jaarlijkse buurtbusreizen, wijn- en bierproeverijen, diverse boswandelingen. Nou ja.
0: Van alles.
1: Van alles en nog wat. En we geven dus een jaarboekje uit.
0: Oh, leuk.
1: En die komt in november weer met verhaaltjes, foto's van de afgelopen jaar.
0: Ja, ja. En mensen die bij de buurtvereniging horen, die zijn dan al heel lang lid, neem ik aan, hè, van die vereniging, lijkt mij.
1: Ja, over het algemeen wel. Maar er komen ook rustig nieuwe mensen bij, hoor.
0: Oh, leuk.
1: Als we in de buurt komen wonen, dan krijgen we ook jongeren erbij.
0: Ja.
1: En dat is best wel belangrijk.
0: Dat is zeker belangrijk. Want hoe groot is de buurtvereniging ongeveer?
1: Nou, we zitten ongeveer nu op de plus-minus de 500 leden. Tenminste, adressen.
0: Ja.
1: Dus,
0: oké. En waar komen jullie dan samen, zeg maar?
1: Heel verschillend. Meestal hebben we de kaartavonden in de Gemzenstraat in de Arkel.
0: Ja.
1: En dus het is echt allemaal wel buurtgericht.
0: Precies.
1: Dus de meeste hebben we dus, als er dan ook iets is wat dan met meerdere personen, dan gaan we naar de Groene Hoven.
0: Ja,
1: dus dat,
0: heel handig.
1: Dan wat meer met.
0: Ja. Maar hoe wordt het dan georganiseerd? Hè? Zijn jullie met een club vrijwilligers die dat dan allemaal bedenken? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, we hebben een bestuur en dat bestaat momenteel uit 5 personen, helaas. We zouden er wel meer willen hebben, maar ja, dat
0: is moeilijk.
1: Dat is heel moeilijk tegenwoordig.
0: Mm-hmm.
1: Maar en dan hebben we één keer in de maand een vergadering bij een van de bestuursleden thuis.
0: Oh ja.
1: En dan is er nog een jaarvergadering die we dan in de gebouw, de Arkel, houden.
0: Ja,
1: dus,
0: ja. Nou, dat is heel goed dat jullie dat doen. Zijn er nou in die 80 jaar ook hoogtepunten geweest waar je van denkt, of dat is altijd blijven leven, dat verhaal van, nou, dat hebben we toen gedaan en dat heeft zoveel indruk gemaakt?
1: Nou, ik vind de eerste indruk inderdaad, omdat we dus nu weer naar Paleis Het Loo gaan, was dus ook een van de eerste keren dat we dat deden.
0: Ja.
1: Dat was echt geweldig en dat voor ons ook omdat we dus op de locatie, het Loo, binnen konden komen. Dus dat was wel een van de meest, voor mij althans, een
0: heel leuk iets. Ja.
1: Ja,
0: en dat gaat nou weer opnieuw gebeuren natuurlijk.
1: Ja, we hebben het pak al
0: uit de kast gehaald. Het pak hangt al klaar.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja, een paar jaar geleden hebben we met de bestuursleden die het georganiseerd hadden ook nou ja, een soort smoking gekocht.
0: Zo.
1: En, maar die kunnen we nou voor de derde keer aan. Dus
0: ja, ja. En pas nog?
1: Een knoop bij. Ja, de knoop moest nog in plaats worden. En dan ja, gaat het uitstekend. Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Kijk, geweldig toch? Dus een mooi feest, 26 september. Hè? Nou, en dan op naar de volgende.
1: Ja. Hopen nog eens een keer weer 85 of zo.
0: Ja, precies. Gewoon lekker doorgaan, toch? Met zoveel leden.
1: Ja, okay.
0: Dat gaat wel. Dat gaat goed. Dat gaat goed. Ik wil u bedanken voor dit heugelijke feit. En veel plezier natuurlijk met het feest. En dan horen we graag nog eens van jullie wat jullie nog meer doen. Dank je wel.
1: Oké, prima. Dag, tot ziens.

0: is a crime. Anastasia, Love is a Crime. En daarvoor Duke Dumont met Ocean Drive. Nou, en in de tussentijd dat we deze muziek hebben gehoord, is hier iemand weer naar boven gekomen. Dat is Roberto van BOV De Maten, Buurt- en Ontspanningsvereniging De Maten. Een heel grote, lang woord eigenlijk.
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar zitten jullie nou precies in De Maten?
1: We zitten aan de Kooikersplaats 35 in De Maten.
0: In De Maten.
1: Ja.
0: En jullie bestaan ook al heel lang, hè? Dat zei je net ook al.
1: Onze vereniging bestaat dit jaar 53 jaar.
0: Kijk, is dat net zo lang als dat de Maten is ontstaan?
1: Ja,
0: toen?
1: Vanaf het begin van De Maten staat het buurthuis ook al.
0: Moet je nagaan. Ja, ja.
1: Dus,
0: en nog steeds actief.
1: Nog steeds heel actief.
0: Ja, jullie hebben 26 september hebben jullie een open dag. Kan iedereen komen kijken. Tussen 10 en 3 uur. Zullen we eens even langsgaan wat jullie eigenlijk allemaal bieden, zeg maar, als buurtvereniging? Want dat is best wel veel. De bingo.
1: Ja, de bingo. Dat is een gezellige bingo. Het is geen geldprijzen bingo. Het is gewoon leuke prijzen.
0: Ja.
1: Van cadeaubonnen tot tot boodschappentas.
0: Oh, gevuld.
1: Ja, gevuld.
0: Gevulde boodschappentas.
1: Gevulde boodschappentas.
0: Ja, dat zijn we natuurlijk altijd helemaal gek op. Dat is leuk. Hoe vaak doen jullie dat?
1: Dat is om de week de maandag.
0: Oké. En is dat op de avond?
1: De avond. Dat is van 8 tot ongeveer 10:45.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is een leuke avond weg, zeg maar.
1: Ja, een leuke avond weg voor de mensen.
0: Ja, voor iedereen eigenlijk. Moet je je dan ook opgeven voor zulke dingen?
1: Nee, voor de bingo niet.
0: Nee?
1: Voor de bingo mag je gewoon langskomen en een tafeltje uitzoeken en lekker gaan zitten.
0: En dan gewoon meedoen.
1: En gewoon
0: en dan
1: lekker meedoen.
0: Bingo.
1: En dat hopen ze allemaal wel dat ze dat roepen.
0: Ja, het gaat wel fanatiek, zeg maar.
1: Ze zijn heel fanatiek.
0: Ja, dat zal. En dan heb je ook darten.
1: Klopt.
0: En is dat ook elke week of zo?
1: Dat is iedere dinsdagavond is onze interne competitie.
0: Oh.
1: Dus daar hebben we ongeveer 30 à 40 man die aan het darten zijn.
0: Doe maar. Zoveel borden?
1: Hebben in totaal 10 borden.
0: Zo?
1: Ja.
0: Oh, gevaarlijk.
1: Nee,
0: valt mee.
1: Valt
0: mee. Dus dat is voor de club die jullie hebben, zeg maar, daar.
1: Ja.
0: Maar je kan ook komen kijken en meedoen of zo.
1: Mag komen kijken, een keer meedoen.
0: Ja.
1: Ja, en als het bevalt, dan mag je lid worden.
0: Dan mag je lid worden.
1: Ja.
0: Leuk,
1: ja.
0: Leuk dat jullie dat doen.
1: Ja.
0: Dan heb je nog iets wat ook best wel belangrijk is. Want er hebben heel veel mensen vragen over de laptop, op de computer, hè, hoe het allemaal werkt en zo.
1: Ja.
0: En jullie hebben ook een soort digitale computerclub, zeg maar.
1: Club, die is op de zaterdag vanaf 1 uur tot en met 4 uur.
0: Ja.
1: Daar hebben ze de computerclub in staat. En dan kun je met je vragen over je laptop, computer,
0: heel
1: van
0: handig.
1: Alles.
0: Ja, want dat is best wel moeilijk, hè, af en toe.
1: Ja, we hebben gelukkig een paar mensen die dat heel goed kunnen en weten wat ze doen.
0: Ja,
1: dus
0: dan kan je gewoon met je laptopje onder je arm bij jullie terecht.
1: Ja.
0: En daar even gaan zitten en gewoon rustig uitleg krijgen daarover.
1: Ja, ook als je een keer zin hebt om niet thuis te zitten met een laptop. Kun je
0: kom
1: ook
0: gewoon
1: aanschuiven.
0: Daar, gewoon een kopje koffie erbij.
1: Ja, een kopje koffie erbij.
0: En gewoon lekker.
1: En lekker even niet aan alles denken en lekker achter je laptop.
0: Het klinkt heel goed. Het klinkt heel goed. Dan is er ook nog tijd voor creativiteit.
1: Klopt. Daar hebben we twee clubs ervan. We hebben op de maandagmiddag hebben we de Crea Club.
0: Ja.
1: Dat is een initiatief van een paar dames die lekkere diamond painting, van alles doen, breien.
0: Ja, kan van alles zijn.
1: Ze kunnen van alles, wat je ook maar wil doen, kan je daar doen.
0: Ja, leuk.
1: Dus, en dan hebben we de Hobby Club, die is woensdagavond vanaf 7 uur. En daar doen ze schepenbouw. We hebben er nu een die maakt alles van steen. Dus paarden, maakt ze alle kleding op.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En dan kan je daar gewoon aan meedoen, zeg maar.
1: Daar mag je gewoon aan meedoen.
0: Ja. Wat leuk.
1: Ja.
0: Wat leuk. Nou, dus is dat voor de creatieve mensen?
1: Dat is heel creatief.
0: Heel creatief. En dan ook nog, klaviassen zie ik hier. Of rikken. Het zegt mij helemaal niks. Maar rikken, wat is rikken?
1: Rikken is een Brabants kaartspel.
0: Ja?
1: Het lijkt op klaviassen. Alleen, daar speel je met alle kaarten.
0: Oh.
1: Alle 13.
0: Ja.
1: En daar is de aas is de hoogste. En dan loop je zo eigenlijk het rijtje weer naar beneden tot de 1.
0: Ja. En daar kan je dan gewoon lekker aan meedoen.
1: Ja, daar mag je ook gewoon aan meedoen. Dat is om de week op de donderdagavond. En dat is van 8 tot, ja, totdat je klaar bent.
0: Ze
1: spelen daar 3 rondes van 12 spelletjes. Dus ja, je bent wel even bezig.
0: Je bent wel even bezig, zeg maar.
1: Maar het is wel gezellig.
0: Ja, wel gezellig. Ja. En is dat een grote club mensen die daar dat doen?
1: Daar hebben ze ongeveer 24 mensen zitten die nog
0: rekenen.
1: Oh, dat
0: is wel leuk.
1: Ja.
0: Wel gezellig.
1: Ja.
0: Dus kom erbij.
1: Kom er altijd. Ja. We zijn altijd op zoek naar nog meer mensen.
0: Ja, want dat is natuurlijk leuk, hè? Ja. Gewoon even je huis uit, zo'n buurt bij elkaar zitten en elkaar leren kennen en een gesprek voeren. En een beetje leuk wat doen, toch?
1: Er is al heel veel eenzaamheid in Apeldoorn, dus.
0: Ja, daar mag wel wat aan gedaan worden. Ja. En dat doen jullie heel goed. Gaan we even verder, hè?
1: Ja.
0: Want jullie hebben ook nog iets over de dampkring. Oh. Iets wat satellietschotels met dat gebeuren.
1: Ja, we hebben een afdeling voor de satelliet. Dus als jij storing hebt aan de ontvanger.
0: Oh, zo.
1: En al die dingen, kan je bij hun terecht.
0: Oh, zo.
1: Is
0: ja,
1: een update waar je niet uitkomt, kunnen ze het ook voor je updaten.
0: Oh, ideaal.
1: Ja, ze. Goh. Ook die club zitten speciaal mensen daarvoor.
0: Die hebben daar gewoon verstand van.
1: Die zijn op de zaterdagen, de derde zaterdag van de maand, zijn die aanwezig.
0: Ja. Daar helpen jullie heel veel mensen mee uit de brand, volgens mij. Want er komen paniekerige mensen binnen en die gaan allemaal opgelucht weer, waarschijnlijk.
1: Dat hopen we wel altijd.
0: Maar, ja, dat denk ik wel. Hey, en dan hebben jullie ook nog schepen bouwen, vliegtuigen bouwen,
1: Dat is onze modelbouwclub.
0: Modelbouwen, ja.
1: En die maken alles van hout.
0: Zo.
1: Van vliegtuigen tot schepen, molens.
0: En dat kan je gewoon leren, zeg
1: dat,
0: maar.
1: Dat kan je leren. De meesten hebben een bouwtekening van hoe ze het willen maken.
0: Ja.
1: En dan gaan ze lekker bouwen.
0: Dan ga je mee aan de slag. Wat leuk.
1: Ja.
0: Zijn dat meeste mannen?
1: We hebben momenteel 1 vrouw erbij.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Maar vrouwen kunnen natuurlijk ook.
1: 2 vrouwen, sorry.
0: 2 vrouwen, kijk. Dat is helemaal goed. Maar gewoon lekker bezig zijn.
1: Ja.
0: Is dat ook op de avond? Of,
1: Dat is op de woensdagavond.
0: Okay.
1: Van 7 tot 10 zijn ze daar ongeveer.
0: Ja. Maar het is leuk om dat met elkaar te doen, natuurlijk. Ja. En dan ook nog, ik zei al, want ik ken jullie natuurlijk van de postzegels.
1: Ja.
0: Want jullie hebben één keer in de zoveel tijd ook een postzegelbeurs.
1: Klopt. Die hebben we 1 keer in de maand. Dat is de 2e zaterdag van de maand meestal.
0: Mm-hmm.
1: Dan komt iedereen weer met zijn postzegels en zijn kaarten en noem maar op. Om een beetje postzegels te ruilen.
0: Ja.
1: En ook daar is het ook altijd hartstikke gezellig.
0: Ja, het klinkt ook allemaal heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Er is dus eigenlijk ook van alles te doen, gewoon.
1: Ja.
0: En je zei zo net ook al van in het voorgesprekje van, nou, eigenlijk mogen er wel wat meer mensen bij, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kom die flat eens uit, ga eens eventjes lekker naar dat buurtcentrum.

0: En ga eens gewoon wat doen. Of kom er gewoon bij. Je hoeft misschien niet eens wat te doen, maar gewoon koffie drinken of gewoon even zitten of elkaar ontmoeten. Ja. Dat is toch eigenlijk waar jullie het voor doen?
1: Ja, wij doen het echt voor de mensen.
0: Ja.
1: Dat ze even een uitje hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, we hopen dat iedereen ook de 26e komt om te zien hoe de sfeer bij ons is.
0: Ja, ja.
1: En misschien dat ze wel eens bij de onderafdelingen komen. Dat zouden we helemaal top vinden.
0: Ja, dat snap ik. En dan is het dus de 26e, nou ja, tussen 10 en 3 kan je gewoon terecht.
1: Ja.
0: En als mensen dit hele programma nog een keertje willen bekijken, omdat ze het niet kunnen onthouden allemaal. Hebben jullie een website?
1: Ja, kunnen ze naar www.bov De Maten.
0: Ja.
1: En anders op de Facebookpagina BOV De Maten.
0: Oh, oké, dan komt het vanzelf goed.
1: Ja, daar staat alles op.
0: Oké, en er is dus echt gewoon van alles. Een heel groot aanbod van allerlei activiteiten. Maar ook als je ergens mee zit met je digitoestand.
1: Ja.
0: Is het ook altijd fijn als er even iemand mee wil kijken.
1: Klopt, helemaal.
0: Dat stelt toch een beetje gerust af en toe, hè?
1: Ja, dat zeker. Dan zijn er mensen, ja, het zijn meestal oudere mensen die toch met hun problemen komen.
0: Dat is toch helemaal niet gek? Nee.
1: Ja. En die weet het inderdaad niet.
0: En dan is het zo fijn als je dan eventjes dat kunt delen. Ja.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Ik wil je bedanken, Roberto, dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag. En ik hoop dat er heel veel mensen komen, natuurlijk.
1: Dat hopen we allemaal.
0: Zeker. Wij gaan verder met de muziek. Dat is Radio's Lucky Day. Oh.

mooi einde, hè? Ja, ja. Ik schrik mijn hoedje. Dit was het einde. Ik dacht, oh, dat gaat heel zachtjes, maar dat is helemaal niet zo. We zijn er weer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan er zo even uit met Diana Smith, To All Planets. We komen zo meteen terug met ook weer mensen die hier langskomen. Het wordt volgens mij heel gezellig. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En gelukkig ook nog steeds met Frans, want hij heeft de muziek uitgezocht en hij doet natuurlijk ook de techniek. Ja, wat gaan we doen de tweede uur van onze matinée? Nou, we gaan zometeen horen Jermaine Stuyver, want hij is zanger en heeft heel veel energie. Hij heeft ook een nieuwe single gemaakt en dat heet Ik Kom Eraan. We gaan ook praten met Jeroen Hulleman, want hij is van de Lions Club Apeldoorn en zaterdag 26 en zondag 27 september organiseren ze de Lions Run Veluwe en de Lions Ride Veluwe. Een heel sportief gebeuren, maar ook voor een heel goed doel. En dan gaan we natuurlijk ook nog praten met Chantal Zwaag, want zaterdagmiddagmix, dat is morgen natuurlijk, maar wat zit er eigenlijk allemaal in? Nou, dat gaan we dan ook gelukkig horen. We gaan nu ook horen Raymond van het Groenewoud met Liefde voor Muziek.
2: Beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Liefde voor muziek. Nou ja, Raymond van het Groenewoud die heeft dat bezongen. Maar hier zit ook iemand die heeft ook liefde voor muziek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want jij bent Jermaine Stuyver, zeg ik het goed?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ik zeg het goed, hè? En je hebt heel veel liefde voor muziek, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn al wat jaartjes bezig. Wat singeltjes uitgebracht.
0: Ja?
1: Dus dat hebben we zeker.
0: Ja. Ja, hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, hoe is het ontstaan? Ik zong vroeger altijd al op verjaardagen. Met heel veel Hollandse muziek natuurlijk op. Dus ik weet nog dat ik vroeger in de kring zat op school. Toen moest ik altijd kinderliedjes zingen. Uh-huh. Dat wou ik altijd niet.
0: Nee.
1: Toen wou ik altijd al Frans Bauer zingen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat mocht niet.
0: Nee. Nou, dus, dat is er ook wat.
1: Zo is het een beetje begonnen.
0: Ja.
1: En op jonge leeftijd veel verjaardagen zingen. Maar alleen, dan ben je heel jong. En dan weet je natuurlijk niet echt precies hoe het allemaal werkt.
0: Nee.
1: Dus toen ben ik maar op voetbal gegaan en andere sporten.
0: Oh ja.
1: En toen hebben we dat een beetje laten varen. En 10 jaar geleden. Dus op mijn 20e heb ik het opgepakt. En toen zijn we ook singeltjes gaan uitbrengen, boekingen gedaan. En nu zijn we 10 jaar verder.
0: Ja, en je zegt we, want met wie doe je dat dan samen?
1: Ja, ik zeg altijd we, omdat ik natuurlijk altijd met mijn geluidsman op pad ben.
0: Ah,
1: dus we doen het samen, we doen het niet alleen.
0: Nee.
1: Dus
0: nou, belangrijk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, moeten we niet vergeten, hè?
0: Nee, anders, precies. Zonder geluid ben je er gewoon.
1: Nee,
0: daar kan je niks, hè?
1: Nee, het klopt.
0: Nee.
1: Ja.
0: En het repertoire, is dus Nederlandstalig?
1: Nederlandstalig, klein beetje Engels, niet heel veel. Want ik ben niet zo heel goed in Engels, als ik eerlijk ben. Dus we hebben van de 160 liedjes die we zingen... Hebben we er denk ik 2 of 3 Engelstalig. En de rest is allemaal wel Nederlandstalig. En dat gaat echt van Snollebollekes, Frans Bauer tot aan Hazes.
0: Okay.
1: Tot aan Django Wagner, John West.
0: Ja.
1: De liedjes van dit moment, Cheerio. Ja, en de eigen nummers natuurlijk. Ja.
0: De eigen nummers. Dus je kiest zeg maar van de nummers van de Nederlandse zangers, zeg maar, die er allemaal zijn. En je kiest en je hebt je eigen nummers.
1: Ja, klopt.
0: Maar hoe lang doe je dat dan, die eigen nummers? Hoe is dat ontstaan? Doe je dat ook al 10 jaar? Of is dat zomaar gegroeid?
1: Ja, begrijp. Op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je natuurlijk als zanger zijnde ook eigen liedjes maakt. Omdat je ook natuurlijk, je bent dan een leuke zanger die natuurlijk een feestje bouwt.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment wil je ook een

0: eigen identiteit opbouwen. En daar horen we eigen liedjes bij.
1: Ja.
0: En toen zijn we dat eigenlijk gaan doen. En ja, toen kwam natuurlijk corona. Dus dat was wel heel jammer toen die tijd.
1: Ja, zeker.
0: Dus toen hebben we eigenlijk wel 1,5 jaar tot 2 jaar stilgestaan. Omdat ja, je kan wel een single maken, maar als er geen optredens zijn...
1: Nee,
0: ja,
1: dat is heel lastig.
0: Heeft het ook geen zin.
1: Precies.
0: Dus ja, toen zijn we weer vol gas gaan geven eigenlijk met singeltjes. En ja, we maken ongeveer 2 singeltjes per jaar. Dat proberen we wel te doen.
1: Oké. Okay.
0: En ja, we kunnen er wel meer doen. Alleen, ja, weet je, het moet een beetje leuk blijven. Het kost allemaal een hoop centjes. En
1: ook
0: ja,
1: dat.
0: De boekingen, ja, die lopen gelukkig wel door. Dus dat, ja, is, dat scheelt gelukkig niet.
1: Wat treden jullie dan op in heel Nederland?
0: Ja, heel Nederland. We komen overal. Ja? We gaan van Maastricht, Groningen.
1: Oké. Okay.
0: Overal komen we eigenlijk in Nederland. Ja,
1: ja, ja. En dan in het weekend vooral? Of,
0: ja, toevallig heb ik gisteren opgetreden in Hengelo. Bij een luxe bingo.
1: Kijk.
0: Dus dat was heel leuk. Samen met Frank van Etten, die was er ook.
1: Oh, kijk.
0: En vanavond staan we in Fase.
1: Mm-hmm.
0: En morgen staan we in Twello, volgens mij.
1: Zo ga je
0: dus zo
1: hele
0: gaan
1: regio
0: we een
1: door.
0: Eigenlijk gaan we rond, ja.
1: Ja, en dan, ja, ja.
0: Ja, en dan weet ik toevallig uit mijn hoofd dat we dan... Kerst staan we in Groningen. En tweede kerst staan we weer in Maastricht. Dus ja.
1: Het is overal.
0: Ja, het is overal. Volgende
1: dus je
0: week
1: rijdt heel veel.
0: Ja, vorige week stonden we 2 keer in Groningen. Dan gingen we zondag naar Groningen. En zaterdag moesten we weer naar Groningen. Oh. Dus ja,
1: dus
0: konden we beter
1: anderhalf
0: blijven slapen.
1: Uur heen, anderhalf uur het weer terug. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want het is meestal 's avonds, neem ik aan.
0: Ja, meestal 's avonds. En ja, 's middags ook wel eens. Maar dat zijn meer de kleine evenementjes.
1: Oh, ja.
0: Zoals braderietjes of dat soort dingen. Dat is dan vaak 's middags.
1: Ja.
0: Of je moet net een... Of een doopfeestje hebben of iets. Dat is natuurlijk vaak 's middags.
1: Mm-hmm.
0: Maar 80% is natuurlijk wel 's avonds.
1: Ja, ja, ja, ja. En kan je het er helemaal van doen? Zeg maar, kan je er van leven helemaal?
0: Ja, ik kan er wel van leven. Ja. Alleen ben ik niet echt een stilzitter. Dus ja, ik wil door de week natuurlijk ook wel mijn dingetjes doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb samen met een kameraadje van mij heb ik ook nog een slowbedrijf.
1: Oh.
0: Dus ja, en dat doe ik 4 dagen in de week.
1: Ja.
0: Ja, dus dan doen we ze maar badkamer slopen. Ja, van alles.
1: En zingen in de badkamer, kun je het een beetje oefenen.
0: Ja, zeker.
1: Natuurlijk.
0: Ja, en eigenlijk doen we slopen, we doen vloeren leggen, we doen ontruimingen, alles doen we nog erbij.
1: Oh ja,
0: om toch nog wel een beetje bezig te blijven.
1: Ja, ja, maar ook een beetje structuur te hebben.
0: Ja,
1: in
0: zeker.
1: De week,
0: ja, anders zit ik door de week maar thuis.
1: Ja, dat
0: dus,
1: wil je ook niet.
0: Ja, en het is in het weekend, dus meestal begint het zingen op het donderdag of vrijdag.
1: Ja.
0: Dus ja, weet je, de vrijdag zing ik dan niet. Om ook gewoon lekker nog een privéleven een beetje te hebben. Ook
1: ja,
0: nog.
1: Ook belangrijk.
0: En ook nog de rust te vinden natuurlijk,
1: ja,
0: en balans. Ja,
1: ja, ja, zeker. Hey, en dan. Dus nou, je zingt dus van allerlei Nederlandse zangers. Maar je zegt, ik maak ook zelf nummers. Ja. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, eigenlijk heb ik een vast team. We nemen op bij Sonic Solutions in Roosendaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een studio die onder andere de Toyador heeft gemaakt. Viva Savessa, best wel bekende liedjes heb gemaakt. En nou, dan benader ik hun van, hé jongens, ik wil weer een liedje maken. Hier moet het over gaan of in deze stijl. En dan heb ik ook nog een vaste tekstschrijver, Hans Laus. En dan gaan we eigenlijk, hun gaan dan een demootje maken met de tekst.
1: Zij gaan dat maken?
0: Ja, hun gaan het maken en dan sturen ze naar mij toe.
1: Met wat jij gezegd hebt van dat die
0: moet
1: erin of dat moet
0: erin. Ik geef gewoon steekwoorden en dan gaan hun zeg maar een liedje ervan maken. Ja, en dan sturen ze het door. En als ik het leuk vind, dan gaan we verder bouwen. En als ik zeg van nou, het moet nog aangepast worden of dit, gaan ze dat doen.
1: Okay.
0: En zo gaat het eigenlijk. En dan ja, niet natuurlijk met, ik heb natuurlijk 2 liedjes, waaronder andere ook de nieuwe.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn al bestaande liedjes die we opnieuw hebben uitgebracht, dan is het eigenlijk een nieuwe muziekronde. En dan
1: klinkt het ook weer gelijk een beetje verfrissend, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Dus ja, qua tekst hoeven we niet heel veel aan te doen.
1: Nee, nee.
0: Dus, maar met echt de eigen geschreven nummers, ja, dan gaan we het zo te werk.
1: Ja, ja, zo gaat het te werk. Oh, dat vind ik wel goed om te horen eigenlijk.
0: Ja, tegenwoordig heb je ook AI, hè, dus er gebeurt ook heel veel.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Doe je dat ook? Gebruik je dat ook?
0: Nou ja, toevallig, dat is eigenlijk een primeurtje die nou, we zijn nu bezig met een nieuwe single. Die komt in maart uit. En die heb ik eigenlijk geschreven in samenwerking met AI. Dus ik heb eigenlijk heb ik eerst steekwoorden gegeven aan AI.
1: Ja.
0: Toen heb ik gezegd van nou, hier moet het over gaan. En dan, nou ja, dan krijg je wel best wel iets van dat je denkt van oké, 80%, 70% klopt het.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan heb ik de tekst een beetje herschreven.
1: Toch een beetje op je eigen
0: manier. Ja, toch op mijn eigen manier.
1: Aangepast.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: want denk ook dat wel goed is.
0: Want een AI die ademt niet.
1: Mm.
0: Dus die kan zo alles doorzien. Alleen wij moeten wel kunnen ademen.
1: Ja, je moet ook kunnen ademen. Ja. Je bent ook een mens, hè? Je bent geen robot.
0: Dus
1: wat dat
0: dan passen we wel een beetje bepaalde dingetjes aan. Ja, en zo komt er een liedje uit.
1: Oh, okay.
0: En dat was mijn eerste aanraking eigenlijk zo met het liedje maken. En ik dacht van ja, ik vind het wel leuk. En ja, weet je, ik heb het geprobeerd. Ik vond het leuk klinken, dus we maken een liedje van. En als dat helpt, ja, waarom niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, moet ik wel zeggen. Ik vind wel, je moet wel natuurlijk ik zeg het eigenlijk, de romantische van het liedjes maken en alles, dat moet je natuurlijk niet vergeten.
1: Nee, maar dat moet je ook blijven. Zelf doen. En,
0: ja, dat moet blijven.
1: En zelf verzorgen,
0: ja, maar goed, een keer tussendoor, waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Ja,
0: ja toch?
1: Het bestaat, dus je kunt het gebruiken.
0: Ja, moet er gebruik van maken. Ja. Ja. Ja.
1: Heb je ook al een vaste fanclub, als het ware, die jou volgen?
0: Als ik zie aan de boekingen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die me vaak terugboeken. Dus ik denk dat we dat wel moeten zien als een soort van fanbase.
1: Dat is goed. Ja, zeker.
0: Er zijn niet fans die mij helemaal achtervolgen met jou. En dat
1: soort gelukkig
0: dingen.
1: Niet.
0: Nee, dat
1: is misschien ook niet zo heel
0: erg. Ik vind het
1: erg.
0: Hartstikke leuk als mensen op de foto willen. Ja, en dat vind ik hartstikke leuk. En weet je, de mensen die mij terugboeken, dat moet ik denk ik wel zien als fans, denk ik.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Dan doe je het goed.
0: Ja, als je al 5-6 jaar lang voor dezelfde mensen staat. Ja.
1: Daarom. Ja. Dus dat doe je iets goed.
0: Al toevallig. Dat is wel gebeurd. Ik was toevallig aan het zingen bij iemand. En die zei op een gegeven moment tegen mij, die kwam naar me toe. Die zegt, zou je een handtekening op papiertje willen zetten? Ik zeg, dat wil ik wel. Ja. Hij zegt, doe dan maar een stuk of 4 of 5. Ik denk, ik vraag ook niet waarom. Dus ik neerzet, maar toch werd ik een beetje nieuwsgierig. Dus ik kwam in één keer, denk ik, 10 minuten later aan me toe. Zei, mag ik vragen waarom het eigenlijk was? Nou, zegt hij, ik ga volgende week naar Turkije, zegt hij. En ik ga je handtekening op mijn been tatoeëren.
1: Serieus?
0: Dus ik zeg, dat ben je niet. Dus ja, dat was hard. Als artiest zijn, dan denk je natuurlijk van, oh, wat geweldig.
1: Ja.
0: Maar als mens zijn, dan denk je van, weet je het zeker?
1: Weet je het wel zeker?
0: Ja, dus, maar hij wist het zeker. Want een paar
1: dat
0: weken later
1: teken.
0: Kreeg ik een foto. En inderdaad, en een filmpje dat ze aan het zetten waren.
1: Jongen.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch wel
0: dus ja, dat is ook wel een stukje
1: bijzonder.
0: Fan. Ja.
1: Ja. Ja, nou goed zo. Ja. Hey, ga zo door, zou ik zeggen.
0: Ja, we doen ons best.
1: Ja, ja. En we willen ook wel even iets laten horen van jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Mag je zelf even aankondigen? Ik kijk even naar Frans, want die, die zit er helemaal klaar voor. Maar wil je zelf aankondigen? Want het is een nieuw,
0: het is een bestaand liedje.
1: Liedje.
0: Het is een bestaand liedje
1: met
0: van
1: een
0: Dries Wolfink.
1: Muziek
0: ja, 20 jaar oud, dat vergeten mensen wel. Want
1: ja.
0: Mensen kwamen wel naar me toe, die zeiden al van, hey, het is nog een liedje wat best wel vers is. Ik zei, nou, dat klopt niet helemaal, het is 20 jaar oud.
1: Okay.
0: Alleen, ja, hij zingt hem regelmatig, of hij zingt hem altijd bij zijn boekingen.
1: Ja.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk een real life show, dus dan komt het vaak voorbij. Maar eigenlijk is het liedje 20 jaar oud.
1: Kijk, nou, kon nog maar
0: nou,
1: aan.
0: Dames en heren, dit is mijn nieuwe single, Ik Kom Eraan.
1: Prima.

0: Ja, wat een feest, hè? Ja, ik kan me wel voorstellen dat de hele zaal op de kop staat, hoor. Als Jermaine langskomt. Maar inmiddels is er nog iemand langsgekomen. Het is hier een komen en gaan in de studio. Het is supergezellig. Want Jeroen Hulleman die zit hier tegenover mij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent van de...

0: Lions Club Apeldoorn. Je was er een tijd geleden was je ook toevallig bij mij.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: In de studio.
1: Ja, ja.
0: Want waar gaat het over?
1: Nou ja, wij als Lions Club Apeldoorn. We zijn een serviceclub hier in Apeldoorn. Waarbij een aantal betrokken mensen, Apeldoorners, geld inzamelen en activiteiten ondernemen voor goede lokale doelen.
0: Ja.
1: En ja, we zitten nu aan de vooravond van een vrij groot event die we voor de derde keer gaan organiseren. Dat is de Lions Ride Veluwe.
0: Precies.
1: En daar hebben we ook een hardloop-event aangekoppeld. Dat is de Lions Run Veluwe.
0: Ja.
1: En met die twee activiteiten hopen wij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel Stichting 055 in Beweging.
0: Ja, want wat doet Stichting 055 in Beweging?
1: Stichting 055 in Beweging. Nou ja, we weten allemaal, vitaliteit en bewegen is gewoon echt ontzettend goed en belangrijk voor de mens.
0: Ja.
1: Helaas, in Apeldoorn hebben we ook te maken met toch wat verborgen armoede.
0: Mm-hmm.
1: Of mensen die het gewoonweg niet kunnen betalen of echt in financiële nood zitten.
0: Ja.
1: En deze stichting zamelt eigenlijk geld in, om het zo te zeggen, om juist die mensen te helpen om toch in beweging te blijven.
0: Oh, heel goed.
1: Ja, omwille ook van gezondheid.
0: Ja.
1: Nou, en dat doet mentaal ook iets met je.
0: Zeker, ja.
1: Maar ik kan me best voorstellen, als je zo in de schulden zit, dat dat best lastig is.
0: Ja, nou ja, dus, dan heb je al genoeg aan je hoofd en dan komt dat wel een keer als je ooit misschien uit die schulden komt.
1: Precies, en wij als Lions Club Apeldoorn. Ja, wij voelen ons ontzettend verbonden met armoede ook, onder andere.
0: Ja.
1: Want wij hebben ook bijvoorbeeld voor de voedselbank wel eens wat acties gedaan met Douwe Egberts punten.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ook voor dit.
0: Ja.
1: Dus wij willen een heel mooi sportief evenement organiseren. En daar zoeken we natuurlijk ook deelnemers voor.
0: Ja, mensen
1: die
0: zeker.
1: Op die fiets
0: sportieve
1: willen stappen.
0: Mensen.
1: Ja, op die fiets willen stappen. Of even een mooie trail run willen lopen.
0: Ja.
1: Over ons mooie Veluwe.
0: Ja, want het is natuurlijk heel mooi. En het is ook nog een hele mooie startplaats, want het is in Hoenderlo.
1: Ja, bij Landal Michelenberg.
0: Dus
1: ja,
0: dat is heel erg mooi. En dat is zaterdag 26 en zondag 27 september.
1: Klopt.
0: En zaterdag 26 september, dan is de Lions Run Veluwe. Ja, ja, dat is geloof ik nieuw.
1: Dat is echt nieuw. Ja. Dus het is de eerste keer dat we dit organiseren. En de Lions Run, dan gaan we dus met alle deelnemers gaan we ruim 4 mijl over die Veluwe lopen. Het is dus niet recht toe, recht aan in de Veluwe.
0: Zeker niet.
1: Het is een trail run.
0: Ja.
1: Dus het is wel wat actief. Het is ongeveer 6,2 kilometer. Heb ik me laten vertellen, 4 mijl.
0: Ja,
1: En dat is dus een mooie tocht, een mooie medaille kan je erbij krijgen.
0: Ja, het is eigenlijk ook wel te doen als je een beetje getraind bent.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, hoeveel kunnen we eraan meedoen? Hoeveel mensen?
1: Nou, zoveel mogelijk eigenlijk.
0: Zoveel mogelijk.
1: Alle opbrengsten van de deelname ook gaat 100% naar deze stichting. Want om dit event mogelijk te maken hebben we mooie sponsoren. Die hebben dat allemaal geregeld. Dat we in de faciliteiten en de organisatie het goed kunnen neerzetten.
0: Ja.
1: Dus alle deelnemers die meedoen, doen dit ook echt voor het goede doel. Dus alle opbrengsten gaan ook direct door naar Stichting 055
0: in Beweging. Ja. En tot hoe lang kan je je opgeven?
1: Dat kan eigenlijk nog tot de dag van de
0: Nog dan denken van hier wil ik aan meedoen.
1: Zeker, dat is 26 september. En voor de Lions Ride, dat is een iets ander event.
0: Mm-hmm.
1: De Lions Run is echt alleen het hardlopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar de Lions Run op zaterdag is echt een dagvullend programma. Daar zitten ze ook echt koffie, thee en lunch.
0: Ride bedoel je?
1: Of de ride, sorry, op de zondag.
0: Ja.
1: En daar zit dan een shirt in en daar zit een eten, diner in.
0: Oh ja,
1: dus
0: dat is wat uitgebreider inderdaad.
1: Een vol programma.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk voor de hele dag door. Eigenlijk vertrekken verschillende groepen in de verschillende routes die we hebben over de Veluwe.
0: Ja, want dat kan op verschillende fietsen. Racefiets, gravelbike, mountainbike. Zijn dat dan verschillende...
1: Ja, het zijn verschillende disciplines.
0: Dus, ja.
1: Het zijn verschillende routes. We hebben dus voor echte fanatieke racers, en die zijn er ook echt, die 120 kilometer in de benen kunnen hebben, die dat ook echt heel mooi vinden.
0: Zo.
1: En we hebben voor een iets minder ervaren racefietser 60 kilometer, is ook nog redelijk gangbaar.
0: Ja, is te doen.
1: Nou ja, ik vind het best pittig, maar
0: dat zou
1: een geoefende wielrenner kan dat.
0: Als je dat zo hoort dan.
1: En een gravelbike, dat zijn fietsen met een wat grover structuur eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we dus een route van ongeveer 70 kilometer. En ook echt mountainbikers voor 40 kilometer.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: En jong en oud kan er aan meedoen?
1: Jong en oud. Onze jongste deelnemer van vorig jaar was 12.
0: Mm-hmm.
1: Was wel pittig hoor, moet ik even zeggen.
0: Ja.
1: Maar die was 12. En onze oudste, die zal bijna in de 70 zijn.
0: Ja, maar dat zal best. Als je natuurlijk heel regelmatig dit soort dingen doet.
1: Daarom is beweging ook zo belangrijk.
0: Ja.
1: Willen we allemaal vitaal oud worden.

0: Dat moeten we eigenlijk.
1: Dan moeten we sporten ook zo breed mogelijk in het Apeldoornse wegzetten.
0: Ja, want we willen toch ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo.
1: Precies.
0: En dat heeft toch ook bij te maken.
1: En daarom ook deze stichting hebben we gekozen voor dit jaar.
0: Ja. Hoe groot is die club van jullie, eigenlijk die Lions Club Apeldoorn?
1: De Lions Club, er zijn in Apeldoorn een paar Lions Clubs. Lions Club Apeldoorn is de oudste. Wij bestaan vanaf 1958.
0: Zo.
1: En wij hebben op dit moment even uit mijn hoofd iets van 28 leden.
0: Ja.
1: En we hebben allemaal verschillende activiteiten. Ik ben heel erg verbonden nu aan dit event. Mm-hmm. Maar we hebben ook Douwe Egberts punten inzamelen rond december voor de voedselbank.
0: Mm-hmm. Precies.
1: En we doen koffie schenken op Koningsdag. Dus we hebben allemaal
0: eigen
1: verschillende activiteiten. Maar altijd gaat 100% van de opbrengsten naar een goed doel.
0: Ja.
1: En het wisselt wel elke keer. Elke doel.
0: En zijn dat goede doelen vooral in Apeldoorn
1: lokaal.
0: En omgeving?
1: Ja.
0: Lokaal.
1: We selecteren echt op lokale doelen. En we vinden het ook heel erg belangrijk dat het geld wat er dan beschikbaar wordt gesteld, dat ze er ook echt iets mee kunnen en gaan doen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ze willen ook dat ze
0: houden jullie dat in de gaten?
1: Ja, die stichtingen, vaak krijgen we aanvragen van verschillende stichtingen die geld inzamelen of fondsenwerving zoeken. En dan stellen we ook altijd van, nou, presenteer jezelf en geef ook aan wat je daarmee wil.
0: Mm-hmm.
1: Dus hoe concreter het doel, hoe meer hoe beter we ook kunnen inzamelen.
0: Ja,
1: want dan weten we ook waar het naartoe gaat.
0: Ja, precies. En als je dat dan gedaan hebt en je hebt het ingezameld en geschonken aan die stichting, gaan jullie dan ook nog een keer kijken bijvoorbeeld of zo?
1: Ja, we hebben sowieso altijd contact met die stichtingen. Van wat ze ermee hebben gedaan. Dat is altijd. En soms komt het zo voort dat we voor dat jaar erop misschien weer dezelfde stichting doen. Even afhankelijk wat ze nodig hebben. Maar dat kan wisselen.
0: Ja.
1: We willen het zo breed mogelijk eigenlijk in het avond. Het lokale aspect is daarin heel erg belangrijk.
0: Ja. Dat is ook wel heel mooi natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En zijn jullie daar eigenlijk ook al lang mee bezig met dat soort dingen, activiteiten?
1: Het Lions Ride and Run vraagt in de organisatie best wel veel. Hè?
0: Ja.
1: Want je moet je voorstellen, we hebben EHBO, we zitten met medailles, met dingen die aangeschaft moeten worden, catering, tenten. Dus we zijn al heel maanden bezig om die sponsoring goed voor elkaar te krijgen. En nu zeker de laatste weken heel erg actief. Om ook deelnemers natuurlijk te zoeken. En dat is ook mijn oproep waarom ik hier zit. Want ik
0: hoop
1: mensen te enthousiasmeren van, hey, ik vind het gewoon mooi om echt leuk en lekker te fietsen in een groep. En als ik ook daarmee een lokaal doel nog kan steunen.
0: Dat is helemaal goed natuurlijk.
1: Dan is het een win-win.
0: Ja. Ik neem aan dat jullie ook al bij de diverse wandel- of loopverenigingen fietsverenigingen zijn.
1: Ja, die routes
0: geweest.
1: Zijn onder andere ook uitgezet.
0: Ja.
1: Samen met de Adelaar, dat is echt een wielrennersvereniging.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk wat contacten met lokale partijen hier die zich bezighouden met hardlopen.
0: Ja, zeker.
1: Er zijn ook wat stichtingen en clubs die dat
0: doen.
1: Dus daar zijn zeker contacten, uiteraard.
0: Ja, dat is mooi natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En hoop op heel veel mensen.
1: Ik hoop het ook.
0: Heel veel.
1: Dus wil jij, en dat is even een oproep naar de luisteraars. Wil jij graag meedoen, kijk even op de website van lionsridevelue.nl voor als je wil gaan fietsen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook kijken naar lionsrunveluwe.nl. En daar kan je kijken wat we daarin doen. En kan je ook je tickets kopen, je startbewijs.
0: Ja. En vooraf is het natuurlijk nog handiger als op die dag zelf.
1: Ja. Dus wees er snel bij.
0: Ja, zou ik doen.
1: Want we gaan ook routes maken. En soms kan vol ook zijn. Dus wacht niet te lang.
0: Nee.
1: Meld je gewoon aan. Dat is voor de organisatie natuurlijk ook beter. Want
0: heel fijn.
1: Het ook beter faciliteren.
0: Tuurlijk.
1: Dus... bij deze.
0: Ja, nou, mensen. Hup. Op de fiets.
1: Hup, of in de benen.
0: Uit je stoel. En gewoon lekker sportief bezig zijn voor een heel goed doel.
1: Yes.
0: Ja.
1: Lions Ride and Run Veluwe.
0: Nou, dankjewel.
1: Op 27 en 26 september.
0: Ja, hartstikke goed. Nou,
1: dankjewel.
0: We gaan naar de muziek. Natalie Cole,
1: Oh,
0: This
1: lekker.
0: Will be,

Demis Roussos, We Shall Dance. En dan komt nu het weer. En vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanochtend was het in het noorden en oosten nog, was er nog een enkele bui. Maar vanmiddag blijft het overal droog. Het wordt 17 tot 19 graden. Er staat een stevige westen tot zuidwestenwind. En vanavond neemt de bewolking nog wat toe en gaat het nog wat harder waaien. Zaterdag is er veel bewolking met in het noorden wat regen. Het wordt circa 21 graden. In de avond en de nacht naar zondag valt flink wat regen. Zondag overdag wordt het steeds droger en zonniger, bij maxima rond 19 graden. En vanaf maandag zijn er zonnige perioden bij zo'n 20 graden.

J.P. Cooper met September Song. Zwaailichten, sirenes en hulpverleners van dichtbij meemaken, dat kan morgen 19 september tijdens het Nationaal 112

event in Vaassen. De brandweer van Vaassen bestaat dit jaar 170 jaar... en dat jubileum wordt gevierd met een groots opgezet evenement voor jong en oud. Het programma kent dit jaar enkele publiekstrekkers. Zo landt het mobiel medisch team met een traumahelikopter op het terrein. En ook staat er een echte F-16 opgesteld die bezoekers van dichtbij kunnen bekijken. Daarnaast is Defensie ruim vertegenwoordigd en komt er met veel materieel naar Vaassen, van voertuigen tot uitrusting. Het evenement is te bezoeken van 10 tot 4 aan de Laan van Fasna in Vaassen.

0: Ray Barretto, oye la notizia. Tenminste, dat hoop ik dan maar dat het zo klinkt. Nou, het klinkt wel, hè? Vind je niet? Chantal, goedemiddag.
1: Ja, dat sprak jij volgens mij heel goed uit, hoor.
0: Ja, het klonk wel Mexicaans, wat ik eigenlijk best wel, hè?
1: Zeker.
0: Ja, ja. Hey, ik zit hier vanmiddag. Dus het is wel een beetje bijzonder, want meestal zit ik er op dinsdag. Maar leuk om jou eens even te spreken hier. Morgen is het meer zaterdag. En jullie hebben natuurlijk weer de zaterdagmiddagmix.
1: Ja, zeker.
0: En wat zit er allemaal in die uitzending?
1: Ik kan je stellen, hij zit echt propje vol. Ik hoop dat we überhaupt nog muziek kunnen draaien.
0: Oh, leuk.
1: Want ik had al heel veel items geregeld. En dan gaan mensen je toch nog benaderen van, mag ik ook nog even? Dus ja, prima.
0: Nou, helemaal goed.
1: We proppen hem wel vol, dat is prima.
0: Ja.
1: En we gaan bijvoorbeeld bellen met, en dat lijkt nog heel ver weg, het Wintercircus.
0: Het Wintercircus. Ja, dat lijkt
1: denk ik, hè? Ja, precies. Ja. Maar die zijn natuurlijk al hartstikke druk met alle voorbereidingen.
0: Mm-hmm.
1: En de eerste artiesten die daar gaan spelen in die week dat ze hier in Apeldoorn zijn, die zijn al bekendgemaakt. Dus die gaan wij morgen te horen krijgen.
0: Ah, mooi.
1: Dus dat is heel erg leuk. We gaan ook tegen die tijd, maar dat duurt natuurlijk nog even, gaan we op locatie ook weer bij het Wintercircus.
0: Oh, ja.
1: Dus dat wordt heel erg leuk.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, zeker.
1: Even denken, wat gaan we nog meer doen? We gaan sowieso aandacht besteden aan de sport. Want we hebben een bijzondere samenwerking. Onze verslaggevers die gaan op pad, maar ook de verslaggevers van Radio 794. En dat is de lokale omroep van Heerde, EP Heerde.
0: Ja, dat is al een keer eerder gebeurd volgens mij, hè?
1: Klopt, ja.
0: En nu gaat het weer gebeuren.
1: Ja, we gaan nu eigenlijk vervast gaan we dit doen.
0: Oh,
1: dus,
0: ja,
1: dat is wel heel erg leuk. We hebben ook bijvoorbeeld musicalgroep Colors. Die staan niet dit weekend, maar volgend weekend.
0: In de drie ranken. Dat weet ik toevallig.
1: Orpheus toch?
0: Oh, in Orpheus. Oh, nee, dat ging in de drie ranken. Ik dacht, sorry.
1: Nee, maar niet. Maar ze zijn laatst al een keer bij ons geweest. En we zijn een stukje gezongen uit de musical Legally Blonde, die ze gaan opvoeren.
0: Oh, enorm.
1: En dat gaan ze morgen weer doen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, wat mooi zeg. Ja.
1: Ja.
0: Nou, super. Dus dat komt helemaal, wat een vol programma, zo te horen.
1: Ja, en dan vergeet ik nu nog de helft, hoor. Dus,
0: we moeten gewoon luisteren.
1: Dat is denk ik gewoon de boodschap, ja.
0: Ja. Jij zit dan morgen weer gewoon helemaal, je bent helemaal weer present. Morgen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus we gaan er wat leuks van maken. En mocht je verzoekjes hebben, geef ze even door via onze Facebookpagina bijvoorbeeld van R2 Apeldoorn. Dan gaan wij eens even in onze databanken duiken om te kijken of we iets voor je kunnen draaien.
0: Ja, dat komt helemaal goed natuurlijk. Dan heb je ook nog iets muziek die je zelf wil horen.
1: Ja,
0: dat wil je nog meer. Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat het een superleuke uitzending wordt. In ieder geval van alles en nog wat hoor ik al wel.
1: Zeker.
0: En nog veel meer eigenlijk, hè?
1: Ja, nou dat.
0: Gewoon blijven luisteren. Hey, dankjewel Chantal. En heel veel plezier morgen natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Succes nog even met de uitzending.
0: Tot ziens. Doei.

Two Brothers on the Fourth Floor, Can't Help Myself. We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is zaterdagmorgen 19 september, dus morgen, de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleef Run. Georganiseerd bij atletiekvereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt, of samen met familie, vrienden of collega's. Of elke euro is natuurlijk meegenomen. En het evenement begint om 8 uur.

Redbone, come and get your love. Wij zijn alweer aan het eind van onze matinee van vrijdag 18 september. Frans, dank je wel voor alles wat je gedaan hebt. Natuurlijk best veel. Redactie natuurlijk ook, want het was een hele leuke, drukke middag, vond ik. En ja, heel gezellig dat iedereen hier naartoe komt. En ja, u als luisteraar ook bedankt natuurlijk voor het luisteren. Wij gaan eruit met Madonna, Crazy for You. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

De avond wordt al guur. Mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: leg ik hem
1: vast. Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
2: Dankjewel.
3: Aangedaan.
0: Vanuit
4: de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
1: Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zal worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000-gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon. Ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: U luistert naar De Vereniging met Desmond Beijer.
1: Goedenavond. Inderdaad, Desmond Beijer hier op RTV Apeldoorn op woensdag 16 september 2026. En dat betekent een nieuwe aflevering van De Vereniging, waarbij lokale verenigingen, maar ook stichtingen en andere samenwerkingsverbanden live in de studio aanwezig zijn om zichzelf voor te stellen, voor zover nog nodig. Wat te vertellen over waar zij het over willen hebben of de dingen die wij graag willen weten. En vandaag hebben wij in de studio Stichting Ateliers Apeldoorn. Twee gasten in de studio. Aan de ene kant hebben wij Roel Otto, als ik het goed uitspreek.
2: Ja, helemaal correct.
1: Welkom.
2: Dank je.
1: Bestuurslid, heb ik begrepen, van,
2: klopt,
1: van de stichting.
2: Ja.
1: En ook in de studio Milena. Aan de achternaam wil ik me niet wagen.
3: Molenwijn.
1: Juist.
3: Tlosta, eigenlijk.
1: Ja. Tsjechische achtergrond, heb ik begrepen.
3: Ja.
1: Ja, ook welkom uiteraard hier in de
3: Dank
1: studio.
3: Je.
1: En vandaag gaan we het hebben over jullie stichting. En waar jullie voor staan. Ook een stukje historie misschien. We hebben net al eventjes beneden gebabbeld. En er is een lange historie, hè? Wat betreft de stichting.
2: 32 jaar.
1: Ja. 32 jaar.
2: Ja.
1: Precies, dus veel meegemaakt, veel locaties ook aangedaan of neergestreken. Dus daar willen we alles van weten natuurlijk. En we gaan uiteraard ook naar muziek luisteren. Jullie hebben, zoals gebruikelijk bij dit programma, zelf jullie muziekstukken mogen opgeven. Dus daar hebben we een lijstje van gemaakt. En technicus Mark, die heeft alles erbij gezocht. En daar gaan we straks dus tussendoor naar luisteren.
3: Uh-huh.
1: Maar we gaan het vooral met jullie hebben over jullie mooie stichting. Mag ik met jou beginnen, Roel? Jij bent bestuurslid dus bij deze stichting.
2: Ja.
1: Hoe ziet jouw dag er dan uit als je voor de stichting aan de slag bent?
2: Ik ben nog gewoon aan het werk ook. Hè?
1: Ja, oh.
2: Ik ben ontwerper, illustrator, kunstenaar.
1: Okay.
2: De stichting doe ik erbij.
1: Ja.
2: Naast een paar andere dingen.
1: Ja.
2: Op dit moment gaat er veel tijd zitten in het zoeken naar een nieuwe ruimte. Want we zitten nu als galerie in de Oranjerie, Galerie Apeldoorn. Maar zoals bekend, de Oranjerie wordt gesloopt.
1: Ja.
2: En dat betekent dat wij er ook uit moeten. En dat betekent dat we dan ook op zoek gaan naar een andere plek.
1: Ja.
2: Dus mochten de luisteraars nog een idee hebben van, ik weet een hele mooie plek voor een galerie.
1: Ja.
2: Waar Apeldoorn alleen maar rijker van wordt.
1: Mm-hmm.
2: Geef het door. info@ateliersapeldoorn.nl.
1: Kijk, gelijk de eerste oproep.
3: Dat is
1: altijd goed.
3: Leuk.
1: Ja. Want jullie hebben in jullie inmiddels 32 jaar bestaan al aardig wat locaties gezien, binnen en buiten. Nu dus in de Oranjerie. Even een hele praktische vraag. Heeft dat een, moet dat een minimale grootte hebben waar jullie dan neer gaan strijken?
2: 100 vierkante meter is wel heel fijn.
1: Minimaal, ja.
2: Kijk, waar we nu zitten in de Oranjerie is een oude winkel van 200 nog wat vierkante meters.
1: Oh ja.
2: Echt een hele mooie plek.
1: Mm-hmm.
2: Alleen, dat was boven op het etage naast de HEMA.
1: Ja.
2: Maar nu de HEMA daar weg is, merken we ook wel dat veel minder mensen het weten te vinden als spontane plek.
1: Ja.
2: Maar goed, de tentoonstelling die er nu is, raad ik iedereen van harte aan. Het is gewoon een mooie tentoonstelling.
1: Ja.
2: Gewoon mooi ingericht ook. ik ben alleen maar blij met alle bezoekers die er komen.
1: Ja, snap ik.
3: Absoluut.
1: Ja. Nou, laten we het zo verder hebben over de specifieke tentoonstellingen die jullie zoal hebben en hebben gehad en nog zullen krijgen. Kun je vertellen over, we hadden het net over historie. Hoe is het ooit begonnen?
2: Het is ooit begonnen met een leegstaande school op de Zanderijweg.
1: Mm-hmm.
2: Waar kunstenaars een atelier mochten gaan doen. En die hebben toen in 1997 besloten om mee te doen. In 1994.
3: Atelierroute.
2: Met een atelierroute. En dat is uitgegaan naar één keer per twee jaar.
1: Mm-hmm.
2: En dat is daarna ieder jaar geworden. En in 2004, toen heeft de stichting een eigen galerieruimte gekregen op de Lolaan 49. Dat is voor heel veel Apeldoorners vast nog wel bekend.
1: Ja.
2: Helaas werd het pand verkocht door de gemeente Apeldoorn en moest de stichting eruit. Toen is er een andere plek gevonden, ook op de Lolaan, nummer 31, tegenover de apotheek.
1: Ja.
2: En daar vandaan kregen we toen vlak voor corona... zijn we daar weggegaan. En toen is het een poos stil geweest vanwege corona. Mm-hmm. Toen het allemaal weer wat begon te leven... hebben we heel veel exposities gehad in de Theresiakerk die verbouwd werd.
1: Oh, ja.
2: Dat was gewoon een hele mooie plek. En we waren ook heel blij dat het ons gegund is daar zo.
3: Ja.
2: En toen merkten we ook wel van... zichtbaarheid is wel heel belangrijk voor ons als stichting. Mm-hmm. En toen hebben we... gezocht naar een plek. En toen hebben we op de hoofdstraat, ik dacht 151, een plek gevonden. Dat werd ons dan gegund door de eigenaar.
1: Ja.
2: Toen hebben we de zaak daar opgeknapt. Dat was op zich een hele mooie plek. Maar na een jaar, precies een jaar, bleek er een commerciële huurder te zijn. Overigens, die ook al lang weer weg is.
3: Omdat hij niet aan
2: zijn verplichtingen kon.

0: Ja. Hoe meer we aan cultuur kunnen doen, hoe beter het is.
1: Zeker, ja, zeker. Nog één keer het e-mailadres.
0: info@ateliers.apeldoorn.nl.
2: Ja.
3: Duidelijk, duidelijk.
2: En dan nog die donderdagavond, hè?
0: Maar dat komt zo.
3: Ja, we hebben de tijd, hoor. We hebben geen haast. Als ik op jullie website kijk, dan staan daar heel veel exposities en activiteiten. Heel verschillend ook, hè? Het is niet alleen maar één. Kun je in het kort aangeven waar jullie... Wat is de kern, zeg maar, van de stichting? Of gaat het van links naar rechts en kan eigenlijk alles?
0: We zijn een vereniging van kunstenaars. Mm-hmm. En kunstenaars werken op hun eigen manier. Mm-hmm. Dus daar is een enorme breedte in. Kunstenaars die... ik denk aan Theo Semijn, die heel erg met vondsten werkt. Ja. Die ook gewoon wat schildert en wat aan doet. Maar ook mensen die heel erg naturalistisch schilderen. Zoals Antoinette Vunderink of Ingrid Scholten.
3: Ja.
0: En Milena schildert weer heel impressionistisch. Maar dan wel met natuurlijke dingen.
3: Mm-hmm. Dus het gaat van modern naar klassieker naar...
2: Ja, alles.
0: Nou, laten we zeggen, het is allemaal eigen tijd. Want het zijn allemaal levende kunstenaars. Ja. Maar er is keramiek, er is schilderwerk, er is tekenwerk. Ja. Er is ook artificial intelligence bij.
3: Okay.
0: Dus de breedte van de kunstenaars die we kennen, die mogen we vertegenwoordigen.
3: Ja. Dat houdt het ook spannend, denk ik, hè? Ook voor de bezoekers.
0: Ja.
3: Dat je toch elke keer wat
2: iets anders
3: kunt zien.
0: Ja.
3: En je kunt laten verrassen.
0: Ja, de rode draad is, het zijn Apeldoornse kunstenaars. Dus mensen die bij iedereen om de hoek kunnen wonen.
3: Ja.
0: En we zouden het fijn vinden als, nog weer een oproep... Mm-hmm. Als er kunstenaars zijn die zeggen van... ik wist er nog niet van, eigenlijk zou ik me wel willen aansluiten bij de stichting. Ja. Hetzelfde mailadres, stuur een mailtje. Je kunt ook op de website kijken, want daar staan ook gegevens als je wil aanmelden als deelnemer.
3: Oké, en dat is ateliersapeldoorn.nl?
0: Klopt,
3: heb ik dat goed gezien?
0: Ja.
3: Nou, heel veel informatie gelijk en allerlei oproepen, maar dat is alleen maar goed.
2: Ja.
3: We gaan ook naar muziek luisteren, had ik al gezegd. En jullie hebben een aantal bijzondere muziekstukken aangedragen, moet ik zeggen. De eerste is een piano stuk, heb ik begrepen. Is dat meer jouw voorkeur?
2: Janáček. Dat is Tsjechische componist. Ja.
3: Ja.
2: Op de Overwoekerde pad heet het.
3: Ja, inderdaad. Nog een bijzondere reden dan? Of een specifieke
2: reden? Als ik schilder, dan draai ik muziek. Of Beethoven, Mozart, Janáček. Gewoon van alles en nog wat. En dit heb ik net uitgezocht, dus dat is niet...
3: Laten we daarna gaan luisteren.

0: We hadden pianomuziek beloofd aan onze luisteraars. Van Janáček, heb ik het goed uitgesproken? Ja. Maar dat was dit niet. Dit was, kun je nog één keer halen?
1: The Goodness of God.
0: Ja, precies. Het stond ook op jullie lijstje, dus op zich niet erg dat het nu gespeeld wordt. Maar wel even een mix-up met de nummers. Ja. Dus we gaan straks naar het mooie pianostuk luisteren. Dus die houden we te goed. Mooi nummer, ook dit natuurlijk.
1: Vanuit ik vind het echt heel mooi.
0: Volgens mij, hè?
1: Was vanuit de kerkdienst. Maar ik vind ook de uitvoering hier zo met Rafaella gewoon echt heel mooi.
0: Heel mooi nummer. Ja. Even terug naar de stichting en waar jullie natuurlijk vanavond hiervoor zitten. Want Milena, jij bent van Tsjechische origine.
2: Oorspring, ja.
0: Ja.
2: Ik kom uit Teplice-Zenau. Dat is net over de grenzen waar vroege Oost-Duitsland heel dichtbij bij Dresden.
0: Okay.
2: Dus dat was eigenlijk in Teplice-Zenau, dat was net een paar kilometer van de rest. Er zit net grens tussen.
0: Ja, en in welke periode ben je dan hier gekomen?
2: Ik ben 68.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, precies.
0: Ja, lang geleden.
2: Ja.
0: En in Nederland gevestigd?
2: Ja. Ik heb mijn man ontmoet in Zweden.
0: Oh ja.
2: In 65. En toen kwam ik, ging... Nou ja, dat doet het niet toe.
0: Ja.
2: Die kwam mij halen toen in die tijd.
0: Oh, ja,
2: ik kende hem al een paar jaar daarvoor. Hoor.
0: Ja. Maar was je toen ook al zo met kunst bezig zoals nu?
2: Ja, ik heb eerst een lerarenopleiding gedaan.
0: Ja.
2: Als tekenleraar. En heb ik net een jaartje les gegeven. En toen was 68. En toen stopte ik. En mijn man kwam mij halen op scooter.
0: Ja. Oh, op zijn scooter?
2: Op scooter. Toen de Russen kwamen, stapte hij op scooter en kwam die mij halen.
0: Ja.
2: Dus het is wel een verhaal.
0: Ja.
2: Het is helemaal niks te maken.
0: En is jouw kunst die je dan toen maakte veranderd ten opzichte van nu?
2: Nou, als lerarenopleiding leer je van alles. Hè? Leer je van hoe je les moet geven. De techniek dit, techniek dat, techniek van alles een beetje. Ja. Methodiek en didactiek en dat. En toen kwam ik hier, schilderde ik verder. Maar een paar jaar later ging de eerst kunstgeschiedenis ging ik studeren in Utrecht.
0: Ja.
2: Op de universiteit. Maar daarna is een bedrijf van mijn man uit Rijswijk naar Apeldoorn verhuisd. Nou dat was een beetje moeilijk. Want toen was al één zoon geboren.
0: Oh, ja.
2: En een paar jaar later ben ik naar de kunstacademie in Arnhem 5 jaar gegaan.
0: Oh, okay.
2: Dus die heb ik ook gedaan dan.
0: Dus een hele brede opleiding eigenlijk?
2: Ja.
0: En op welk moment dacht je toen van nou, dit hoort bij mij? Dit specifieke...
2: Welke specifieke
0: kunstvorm of hij, want die schildert, hè?
2: Schilderen. Maar ik zit in de familie, mijn moeder schilderde en mijn tante en mijn neef geeft les in Praag op de academie. Dus zit een heleboel...
0: Kunstzinnige familie, dus?
2: Ja, nogal.
0: Ja.
2: En mijn opa ook.
0: Hebben ze wel eens een expositie gehad dan bij jullie stichting?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nou ja, kan misschien nog een keer gebeuren. Ja. Roel, jij gaf aan, dit is naast je werk, doe je dit?
1: Ja.
0: Wat was voor jou dan de reden om bij deze stichting aan te kloppen?
1: Omdat...
0: Of andersom misschien ben je gevraagd.
3: Ja.
1: Nee, ik ben een ontwerper, illustrator, kunstenaar. Gewoon, ik vind... ik ben 9 maanden voor mijn geboorte begonnen. Ik zat gewoon al helemaal in de buik van mijn moeder te tekenen.
0: Al te tekenen,
1: Dus dat hoort helemaal bij mij. En ik vind het ook fijn om aan eigen werk toe te komen, niet in opdracht. Mm-hmm. Gewoon praktisch gezien, met alle bestuursactiviteiten kom je niet heel veel aan eigen werk toe.
0: Nee.
1: Maar ik vond het wel belangrijk om gewoon ook mee te draaien met de kunstwereld hier in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En ik mocht deelnemer worden. En dat bevalt me nog steeds heel goed.
0: Ja.
2: Weet je wat dat is? Dat is natuurlijk ook leuk als je zelf alleen bezig bent in je atelier. Dan ben je alleen, hè? Dat schilder je. Je bent bezig. Maar als je lid bent van een stichting, heb je allerlei contacten met de mensen. En dat doet je toch wel een heleboel, hè? Dat werkt wel, hè? Ja, en je kan erover praten. En dat is gewoon, dat is echt wel...
0: Ja.
1: En de galerie is een plek waar het werk ook gezien wordt. Anderen. Dus op zich vind ik dat ook een fijn iets. En we hebben met de galerie ook wel uitwisselingen gehad met andere plekken.
0: Dus ja, samenwerkings...
1: Een uitwisseling met een galerie in Os is er geweest. Ja. En ik heb zelf bij Galerie HTNA ook gezeten. Daar hebben we ook met Bussum gewisseld. Gewoon dus, okay. Er is een uitwisseling met Duitsland geweest. Ja. Je probeert met elkaar samen te werken om tot... Ja, meer exposure te komen ook van je werk. Want het is toch leuk als je werk herkend wordt als iets wat de moeite waard is.
2: Ja,
0: en dan gaat het dan niet eens zozeer om het verkopen van stukken misschien.
1: Het is wel een fijne bemoediging als mensen er ook voor hun portemonnee willen trekken.
0: Ja. Maar ja, het is, we hadden het beneden al eventjes over. Hè. Het kunst is natuurlijk belangrijk voor ieder mens.
2: Ja,
0: het zou fijn zijn hè, als de gemeente daar ook misschien wat meer voor zou doen. Richting jullie stichting bedoel ik dan.
2: Ja, alleen al galerie, hè? Dat zou wel helpen.
0: Ja, want qua plek zeg maar is het soms best moeilijk denk ik. Hè, als je elke keer moet verkassen omdat je dat zelf wilt.
2: Ja.
0: Dus een vaste plek of in ieder geval een plek waar je de komende jaren kunt blijven zou fijn zijn.
2: Ja.
0: Geeft rust denk ik en ook herkenbaarheid voor de mensen.
1: Ja. Ja. Als cultuur belangrijk is voor een stad als Apeldoorn, dan zou het fijn zijn als er ook met subsidies iets meer gedaan zou kunnen worden.
0: Ja.
1: Ik kan niet in de portemonnee van de gemeente kijken, dus ik weet niet wat voor mogelijkheden ze hebben.
0: Ja.
1: Ze subsidiëren de open atelierroute en een aantal andere dingen die worden ook gesubsidieerd. Maar het zou ons wel heel erg helpen als het structureler zou mogen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: en ik denk dat wij best een belangrijke invulling zijn voor de gemeente Apeldoorn. We zijn toch ook een contactpunt voor Apeldoornse kunstenaars.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er meerdere of soortgelijke stichtingen in Apeldoorn en omgeving waar jullie contacten mee hebben of waar jullie mee samenwerken?
2: Zoals wat bedoel je?
0: Ja, dat vraag ik me eigenlijk af.
2: Zijn je hebt allerlei bijvoorbeeld amateurs, groepjes. Die heb je verschillende, geloof ik. Ik weet het niet precies.
1: Ja, je hebt de pretentieloze.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is een werkplaats voor amateurs.
2: Ja, en dat zijn meer groepjes. Maar
0: want jullie zijn een groep met echt professionele kunstenaars.
1: Ja, correct.
0: Alleen professionele kunstenaars.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een vereiste dan als je...
1: Ja, de vereiste was ook wel dat je een eigen atelier hebt.
0: Oh ja.
1: We zijn wat minder strak aan het worden daarin.
0: Mm-hmm.
1: Een vereiste was ook dat je in Apeldoorn moest wonen of werken.
0: Ja.
1: Dat proberen we ook wat los te laten. We zijn nu nog geen ANBI.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zouden het fijn vinden om als ANBI erkend te worden.
0: Ja.
1: Gewoon ook om op die manier duidelijker te laten zien van... we zijn er ten gunste van iedereen.
0: Ja.
1: We willen veel meer mensen ook stimuleren in de kunst.
0: Ja, en misschien meer regionaal werken.
1: Het gaat er ons om dat mensen gestimuleerd en geprikkeld en geënthousiasmeerd worden met kunst. En dan zijn grenzen altijd wat lastig.
0: Ja, dan kun je jezelf
2: beperken.
0: Terwijl er ook net over de grens misschien hele mooie dingen zijn.
1: Ja, We denken ruimer dan alleen Apeldoorn.
0: Ja.
1: Maar we blijven wel een Apeldoornse stichting.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou, dat is goed om daar focus op aan te brengen. Ja. Op ons muzieklijstje hebben we ook Herman van Veen staan, zag ik. Dat was volgens mij jouw voorkeur, Roel?
1: Ja, die van daarnet ook. Misschien is het leuk om dan nu naar Janacek te gaan. Omdat Milena daar iets over vertelde.
2: Nee, dat hebben we al gehad.
0: Herman van Veen staat ook klaar, zie ik.
2: Ja, okay.
0: Is het goed om daar even naar te luisteren? En dan gaan we straks als afsluiter
2: het
0: beloofde piano muziekstukje.
1: Wat ik heel erg leuk vind bij het lied van Herman van Veen.
0: Ja?
1: Dit is een lied van Lieselore Gerritsen.
0: Mm-hmm.
1: Het begint met wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? En dan werkt het zo allemaal door naar die laatste twee regels. Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? En eigenlijk vind ik dat gewoon een ontzettend diepe tekst voor ons allemaal. Van ja, we schieten eigenlijk allemaal tekort. En wat kunnen we eraan doen met elkaar, zodat we elkaar bij ons leven nog kunnen zeggen van ik hou van jou of ik vind je waardevol.
0: Ja.
1: Gewoon, hoe kunnen we elkaar bemoedigen?
0: Ja, nou, een mooie intro had ik zelf niet kunnen verzinnen. Dus laten we gaan luisteren naar hem.

Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart?

dat altijd opstaat als het valt. Wie boog jouw rechterrug? Trapte je speelgoed stuk?

0: als ik. Te weinig lief gehad.
1: Nou ja,
2: en,
1: ja,
2: we zijn weer in de lucht. Nee, we hadden het eventjes over het voorstel wat Mark deed. Hè, om dit, of deze uitzending straks even naar jullie te mailen als jullie dat willen.
1: Okay.
2: En je vroeg of dat dan ook nou ja, gedeeld mag worden door jullie. Ja. Dat mag uiteraard.
3: Okay.
2: Want ja, zijn jullie op social media ook actief?
1: Ja.
2: Zijn jullie daar te vinden?
1: Ja, absoluut.

0: waar bijvoorbeeld?
1: Ik doe elke dag... elke dag doe ik 5 tekeningen buiten. Dat loop ik met een schetsboek buiten. En dan maak ik schetsen van wat ik om me heen zie. En dat verwerk ik in de schilderijen dan. Hè? En elke dag doe ik op Facebook, LinkedIn, in Instagram... doe ik wel de werk. Want het is net zo'n dagboek voor mij.
2: Ja, elke dag dus.
1: Ja.
2: Zonder uitzondering.
1: Ja.
2: Mooi elke weer, dag. Slecht weer.
1: Ja, nou ja, soms doe ik het niet. Maar goed, als het echt slecht weer is, dan doe ik het niet. Maar goed, meestal wel.
2: En waar haal je dan inspiratie uit bijvoorbeeld? Kan het alles zijn?
1: Nee, wat ik om me heen zie, als ik loop, dan heb ik een schetsboek gewoon 20-20. En dan heb ik zo'n, dan maak ik 5 schetsen in een uur.
2: Ja.
1: En dat is een hele snelle schets. Hè? Mm-hmm. En als ik thuis ben, dan doe ik aquarel doorheen of krijt doorheen. En dan maak ik foto en dat zet ik op de Facebook en LinkedIn.
2: Okay.
1: En dan krijg ik reactie van overal vandaan. En dat vind ik natuurlijk wel heel leuk.
2: En op basis daarvan ga je soms dan ook verder met een schets om het verder uit te bouwen?
1: Dan maak ik het... Nou, wat je nou op de expositie is, zijn allemaal onkruid en landschappen.
2: Ja.
1: En dat verwerk ik niet van de ene schets, maar van één plek doe ik bijvoorbeeld 10 schetsen. En dan is dat niet die ene schets namaken, maar essentie van die 10 schetsen door elkaar. En dan ontstaat 10 lagen en... Heleboel lagen moet ik geschilderd hebben.
2: Ja.
1: En dan wil ik dat net oud ziet, als dat klaar is. Dat net alsof dat binnen 10 minuten aangegooid is. Laat maar zo zeggen. Nou,
0: dat is spontaan blijven.
1: En daarom dat eenvoudig is. Nou, dat.
2: Ja, want je vertelde, volgens mij net toen de muziek bezig was, of was het daarvoor nog? De muziek die je graag luistert.
1: Precies, en die moet duidelijk en simpel... ik zou niet zeggen dat Beethoven simpel is, maar duidelijk.
2: Ja.
1: Ik hou van duidelijke lijnen. Nou, dat is wel knap. En ik zou dat niet simpel noemen. Maar duidelijk.
2: Ja.
1: Duidelijke lijn. Zoals lijn, duidelijke lijn. Niet een heleboel frutsels om me heen. Nee, een duidelijke lijn moet daar zijn. Dat bedoel ik.
2: Ja, maar mooi om dat proces zo te horen. Heb je ook wel eens workshops of iets wat daarop lijkt?
1: Ja, er zijn verschillende mensen die doen workshops, ja.
0: Je vroeg nog over sociale media.
2: Ja.
0: We zijn heel blij met Marjan Lammens. Die doet de persberichten voor ons.
2: Oh,
0: en die zet ook dingen op Facebook. En ik weet niet op welke andere plekken. Ik ben zelf niet zo handig met Facebook.
2: Oké.
0: Maar er zijn mensen die ons helpen met de PR, absoluut.
1: Ja, dus zij
2: is deze tijd natuurlijk best belangrijk.
1: Ja. Zij is geweldig. Ze is net kort, maar geweldig. Ja, dan zijn we blij mee.
2: Dat daar al wat meer reacties op komen, of in ieder geval de zichtbaarheid is...
1: Ja, dat doet zij. Ja, ja, ze is echt, daar zijn we heel blij mee.
2: Pluim. Dus.
0: Hey, en wat workshops betreft, ik noemde even dat portretteken op maandagmorgen.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: En er zijn ook verschillende deelnemers die eigen workshops hebben. Of eigen, dat je daar schilderlessen kunt volgen.
2: Ja,
0: we proberen heel veel mensen te stimuleren.
2: Ja, nou ja, dat is ook het leuke, denk ik. Hè? Om een mix te hebben van exposities en allerlei soorten en maten.
0: Ja.
2: Ik las op jullie site ook een, dat is morgen dan denk ik al, hè, een interview met Hans de Lauter.
0: Ja.
2: Kun je
0: daar
2: iets over vertellen, of jullie?
0: Ja, Hans de Lauter is instrumentmaker, luthier in het Frans.
2: Ja.
0: Woont en werkt op de Arnhemse Weg, hier even verderop.
2: Ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen die op de Arnhemse Weg zijn geweest, zijn winkel wel kennen, gewoon met de violen.
2: Met een viooltje in de
0: etalage, ja.
1: Ja.
0: Hij is sinds kort ook deelnemer van de stichting. Naast dat hij instrumentmaker is, schildert hij ook.
2: Mm-hmm.
0: Ik ben vorige week vrijdag bij hem geweest om vast voor te bereiden voor morgen. Van wat zijn dingen die we kunnen doen met elkaar?
2: Ja.
0: Waar wil je het over hebben? En ik moet zeggen, ik geniet altijd als ik zo'n ambachtelijke werkplaats zie met al die gutsen en die lijmtangen en al die dingen.
2: Ja, dat is echt een ambacht, hè?
1: Ja.
0: Ik vind dat fantastisch.
2: Fascinerend.
0: Ja, gewoon, ik vind het ook heel fascinerend dat iemand een instrument kan maken van hout wat op zich niet meer leeft. Sowieso... zijn wij als mensen, voor zover ik weet, de enige soort die muziekinstrumenten maakt.
2: Ja.
0: We zijn helaas ook de enige die wapens maakt.

0: maken.
1: Ja. Kijk, we zijn een ras of een soort van uiterste.
0: Ja, geef mij maar de muziek.
1: Ja.
0: Maar ik vind het fantastisch hoe iemand daar ook heel veel energie in kan stoppen. En ja. Het ambachtelijke daarin. Dat merk je ook aan het schilderwerk wat Hans doet. Mm-hmm. Dat is ook ambachtelijk. Gewoon, dus niet heel expressionistisch. Nee, het is heel...
2: Heel klassiek.
0: Ja, heel klassiek. Ja. Ja.
1: En morgen is dus het interview gepland met hem.
0: Ja.
1: Op jullie locatie dan neem ik aan in Oranjerie.
2: Ja.
0: Galerie Oranjerie begint om 7:00.
1: Ja.
0: En om 9:15 moeten we eruit zijn, omdat dan ook de koopavond in de Oranjerie eindigt.
1: Ja. Ja.
0: Dus het begint om 7:00. En het is vrij voor iedereen om te komen. Ja. Het entree is €5 voor mensen die geen deelnemer zijn van de stichting. Of die geen vriend zijn van de stichting. Mm-hmm. Nou, €5 is denk ik een goed betaalbaar bedrag voor de meeste mensen voor een interessante avond.
1: Ja. Dus komt dat zien allemaal morgen bij jullie vestiging in Oranje.
0: Ja.
1: Gaat het dan met name over zijn kunst dan, hè, neem ik aan, met Hans?
0: Nee,
1: of
0: juist,
1: ook over zijn...
0: juist over zijn vak als instrumentbouwer. Ja? Ja, de culturele donderdag is dat, de derde donderdag van de maand. Mm-hmm. En ook dat zien wij niet als iets wat alleen maar met beeldende kunst te maken moet hebben. Want juist het overschrijdende van cultuur. Misschien ook wel leuk om te melden dat de culturele donderdag in oktober... dan komt Guus Essers praten over je weet niet wat je ziet... of je ziet niet wat je ziet, iets dergelijks.
1: Okay.
0: Guus Essers is ook bekend van het boek Ik weet dat u liegt. Dus het gaat ook even van welke signalen pak je op...
1: Ja.
0: Hij is een best wel een bekende spreker in Apeldoorn.
1: Hoe hebben jullie weten te strikken?
0: Guus heeft ook belangstelling voor kunst. Is ook gewoon een culturele
2: veelvaart. En hij speelt ook piano. Hè?
0: Hij speelt piano, speelt gitaar.
2: Ja, hij speelde in grote kerk ook. Hè?
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja. En Guus draagt ons als stichting ook een warm hart toe.
1: Ja.
0: En in november hopen wij dat Arie van Driet komt. Hij is een röntgenfotograaf. Dus hij maakt met röntgen opnames die kunst zijn. Dus hij is niet een röntgenfotograaf van het ziekenhuis...
1: Nee.
0: Maar maakt scènes die hij met een röntgenapparaat fotografeert.
1: Okay.
0: En het leuke daarvan is dat dit jaar is het 125 jaar geleden... dat röntgen de Nobelprijs kreeg. De allereerste Nobelprijzen ooit werden uitgereikt in 1901.
1: Ja.
0: En röntgen kreeg het voor natuurkunde. Meneer van 't Hof, ik weet zijn voornaam niet meer... die kreeg het voor scheikunde. Er waren er vijf Nobelprijzen uitgereikt. Mm-hmm. Maar goed. Ter gelegenheid van die 125 jaar röntgen Nobelprijs... hebben wij Arie van 't Riet gevraagd om dan wat te komen vertellen... van hoe hij die beelden maakt en over zijn ervaring daarmee. En de culturele donderdag van december, dat is vlak voor kerst... dan maken we er gewoon een feestje van met elkaar als deelnemers en gasten.
1: Alles bij elkaar.
0: Ja.
1: Hapje.
0: Afscheid van de Oranjerie.
1: Ja, dat ook dan, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Leuk, nou, een vol programma dus eigenlijk wel.
0: We werken er hard aan, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Zijn er nog wensen die jullie dan hebben op dat gebied? Of iets wat volgend jaar misschien al gepland staat?
0: Nou, we moeten nu aan de gang om de planning voor volgend jaar klaar te maken.
1: Ja.
0: Dat staat ook op het programma. Vanuit het bestuur ben ik nu even heel druk bezig met waar kunnen wij terecht?
2: Ja, de galerie, hè?
1: Ja,
2: de
1: dat galerie. Is de prio 1 natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Ja. Dus daar zijn we wel mee bezig. En, en we moeten ook de volgende expositie coördineren.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Hectische tijd.
0: Nu een hectische periode, ja.
1: Ja. Nou ja, dat komt vast allemaal goed. Dat is in de voorgaande jaren ook allemaal goed gekomen.
2: Dat hopen wij,
0: ja.
1: Ik kan me voorstellen dat jullie gerustig zijn als het eenmaal geregeld is. En
2: een beetje vol ietsjes langer dan een jaartje. Hè?
1: Ja, een aantal jaar achter elkaar zou fijn zijn, denk ik.
2: Ja.
0: Ja. Ja. In ieder geval, het mailadres is bekendgemaakt.
1: Ja, nog maak ik hem anders.
0: info@ateliersapeldoorn.nl.
1: Ja, voor een mooie ruimte van ongeveer 100 vierkante meter.
2: Die kleine galerietje op de Hoofdstraat was klein, maar dat was een heel leuk.
0: Nee, die was wel 100 vierkante meter.
1: Oh, okay.
2: Was dat nog 100?
0: Ja, 120 ongeveer.
2: Dat was de kleinste, maar die was superleuk ook. Hoor.
1: Ja, het hoeft misschien ook mooier om... In een kleine ruimte kun je ook wat meer sfeer maken misschien.
2: Nee, maar dat was ook Hoofdstraat, hè? Dus ja. Dat ligt natuurlijk ook, daar komen mensen langs, ja. Gewoon die toevallig langskomen en toevallig zien ze dat. En nou ja, opeens... Ja. Nou ja.
0: Kijk, als Apeldoorn wil dat het stadscentrum wat levendiger wordt, dan zou daar iets mee te doen zijn.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, ik hoop dat iemand luistert die hier iets kan en iets mee wil doen. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, we hebben de muziek dus een beetje door elkaar heen gehusseld.
2: Ik zie Veer Elise. Nou,
1: ja, dus dan gaan we nu naar Beethoven, denk ik.
2: Oh ja, maar ik dacht... Nou ja.
1: Ja, wat wou je zeggen?
2: Ik had niet Veer Elise, ik had met...
1: Oh, je had een andere
2: Ja,
1: bedacht?
2: Nee, ik dacht...
0: Sonate.
2: Ja, allemaal gewoon sonates. Maar dat maakt niet uit. Veer Elise is ook
1: goed. Is ook goed.
2: Nou, ja, dat is heel bekend.
1: Dan kunnen we nog een andere erbij.
2: Nee, dat is super bekend natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dus, laten we gaan luisteren
2: naar
1: Veer Elise.

0: voorzitter bij gemaakt.
1: Ja, dat was hem alweer. Beethoven. We zaten nog eventjes te kijken naar een ander stuk, hè, wat jullie eigenlijk wilden.
2: Wist,
1: ja. Ja, klopt.
3: Ja. Wat nou ja, nou, nee, over welke depart, ja, nee, dat is gewoon. Ja, ja. Prima.
1: Dus daar, ja, we gaan even kijken hoe het met de muziek zo meteen gaat doen, maar dat komt helemaal goed. En ja, we hebben nog
3: kijk, ja,
1: een klein kwartier ongeveer de tijd. Dus je gaf net aan, nog even over de bestuursleden.
0: Ja.
1: Een kort stukje.
0: Ideaal zou zijn als we 5 bestuursleden zouden hebben, waarvan 3 van buiten de stichting.
1: Ja.
0: En op dit moment hebben wij

0: bestuursleden binnen de stichting. We hebben een penningmeester die extern is.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog eigenlijk twee bestuursleden nodig. Een voorzitter zou op zich wel heel fijn zijn. Ook iemand die gewoon echt ook wel bestuurservaring heeft.
1: Ja.
0: En iemand die gewoon mee kan denken vanuit misschien wel het zakelijke leven. Want kunstenaars hebben niet de naam...
2: Niet zakelijk, totaal niet.
1: Nee,
0: doorgaans
1: andere
0: niet.
1: Kwaliteiten.
0: Ja.
2: Iedereen heeft eigen kwaliteiten.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is ook niet erg.
0: Nee.
1: Maar en, ja, goed dat je dan aangeeft waarnaar je op zoek bent bij zo'n persoon.
0: Ja.
1: Ervaring met kunst of...
0: Wel affiniteit. Kunst, affiniteit natuurlijk, kunst. Ja.
1: Dat is handig natuurlijk.
0: Het is goed om ons ook een beetje in een goede baan te rijden. Kijk, we hebben heel erg lang Ben Mouw als voorzitter gehad.
1: Ja.
0: Ben Mouw die natuurlijk
1: deelde,
0: nu bij de EPA zit.
1: Ja.
0: Erfgoedplatform Apeldoorn. Dat was een hele goede tijd. Ook gewoon echt iemand die visie had van wat we zouden kunnen doen. En ook,
1: en ook connecties wel misschien in bepaalde
0: heeft,
1: delen.
0: Ja. En ons ook als kunstenaar bij elkaar kan houden. Want kunstenaars blijven toch individuen.
1: Ja,
2: klopt.
1: Dat zou wel, ja. Het is ook een kunst om zo'n groep mensen dan bij elkaar te houden.
2: Ja.
1: En de neus dezelfde kant op te houden of te krijgen.
0: Ja. Kijk, op zich lukt het nu. Maar het zou fijn zijn om nog wat externe mensen erbij te hebben.
1: Ja, nou, dus bij deze weer een oproep.
0: Ja.
1: Ja, mailadres.
0: info@ateliersapeldoorn.nl.
1: Nou, volgens mij moet het helemaal goed komen met al die bezoeken die we hebben gedaan.
2: Ja.
1: Je gaf mij net deze brochure van Open Atelierroute 2026.
2: Ja.
1: Dat is dus al geweest.
0: Ja, klopt.
1: Volgend jaar zal er weer een editie zijn.
0: Klopt, ja.
1: Dat is in april, mei?
0: Nee, mei.
2: Eind mei.
0: Volgend jaar denken we aan een van de laatste weekenden voor de Open Atelierroute zelf.
1: Oké. Okay. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt het in het kort?
0: Er zijn
1: in het lang mag ook.
2: Ja, nou, dat is, je hebt open ateliers en mensen zaterdag en zondag komen langs. Als uitje vaak.
1: Ja.
2: Maar het is wel leuk. Altijd gezellig voor de mensen en voor kunstenaars ook.
1: Ja, die kunnen dan hun werk laten zien.
2: Ja, precies.
1: Als ze daar interesse in hebben als deelnemer, kunnen ze zich aanmelden dan? Of moeten ze ook aangemeld of deelnemer al zijn bij jullie? Of maakt dat niet uit?
0: Nee, de open atelierroute staat ook open voor mensen die geen deelnemer zijn van de stichting. Er wordt wel geballotteerd, want we willen wel kwaliteit blijven uitdragen.
1: Ja.
0: Maar een open atelierroute is gewoon dat de kunstenaars hun atelier openstellen op die zaterdag en zondag voor bezoekers.
1: Ja.
0: En het is voor bezoekers leuk om de kunstenaar achter kunst wat ze misschien wel gezien hebben een keer te ontmoeten.
1: Ja.
0: En vragen te kunnen stellen. Van wat voor materiaal gebruikt u en waarom gebruikt u dat materiaal? En heeft u favoriete materialen? Het is gewoon leuk om iemand te kunnen spreken die gegrepen is door zijn vak.
1: Ja. Ja, als iemand een passie heeft, dat is vaak met kunst, denk ik.
2: Ja. Ja,
1: ook met andere bezigheden natuurlijk. Maar daar kunnen mensen natuurlijk heel mooi beeldend over vertellen. Gepassioneerd.
2: Ja.
1: En dat is vaak leuk om te horen en te zien. Ja. Ja. Want hoeveel deelnemers zijn er vaak bij zo'n...
0: Van vorig jaar, ik dacht iets van 30 deelnemers.
1: Ja.
0: We hebben ook wel eens 50 deelnemers gehad. Dus
1: 50?
2: Maar dat lukt niet hele weekend. Dat is altijd een overzicht-expositie van tevoren. Dat mensen kunnen in de galerie komen en kijken. Nou, dit lijkt me interessant. Daar ga ik kijken. En dan kunnen ze... in dat weekend kan je niet kiezen. Alles... Nee, dan kan je kiezen. En dat is handig voor de mensen.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Oh, we krijgen even een berichtje door van Mark. Ja, duidelijk. we hadden het net al eventjes over de toekomstplannen. Het hangt natuurlijk ook af van waar jullie dan terecht gaan komen. Dus ik snap dat daar nog even wat minder prio bij ligt. Ja. Maar als ik vraag, waar zien jullie jezelf over 5 jaar? Wat zou dan jullie ideaalbeeld zijn?
0: Op zich zou het ideaalbeeld zijn dat er een vaste plek is binnen Apeldoorn. Liefst in het centrum. Mm-hmm. Waar we als kunstenaars elke keer weer onze exposities mogen laten zien.

0: Ja.
1: En waar ja. ook gewoon heel veel tekenworkshops kunnen zijn. Gewoon dat het echt een bruisend centrum is voor de kunst van Apeldoorn.
2: Echt zo'n ja. vaste plek. Vaste
3: voor mensen
2: plek.
3: Die geïnteresseerd zijn misschien.
2: Ja. Ja.
1: Kijk, Gigant is er voor de amateurkunst.
3: Ja.
1: En het zou fijn zijn als wij zo'n vaste plek kunnen zijn voor de professionele kunstenaars.
3: Ja.
1: En dat het ook een bepaalde aantrekkingskracht krijgt voor de regio.
3: Ja.
1: Ik vind het altijd wel bijzonder. Smart horloges. De Zwitserse horlogeindustrie lag op zijn achterste.
3: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment is er een organisatie gekomen met Smart. En die heeft het allemaal heel veel bruisend leven ingeblazen.
3: Ja.
1: Nou, zoiets zou mooi zijn als we van Apeldoorn ook een bruisende culturele stad kunnen maken.
3: Ja.
1: Niet alleen met de opening van het seizoen, maar gewoon het hele jaar door.
3: Ja.
1: Het hele decennium door.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Nou, dat is een mooie gedachte en een mooie wens.
1: Ja.
3: Hè, voor de nabije toekomst.
1: Voor mij is de reden dat we mogen leren genieten van het leven wat we gekregen hebben met elkaar.
3: Ja.
1: En dat we dat leven ook met elkaar mogen delen.
3: Ja.
1: Life is, we make our living by what we get. We make our life by what we give. Dat is, vind ik, een hele mooie gedachte. Dat we,
3: staat die ook op jullie website? Kan dat? Want ik zag ook bovenin
2: Kons
3: van.
1: Nee, die staat niet bij ons.
3: Oh, die staat niet. Oké. Okay.
1: Maar die zou
3: kan er zo dus.
1: Die kan er zo tussen. Ja. Ja. Ja, misschien is het gewoon goed om nog even te laten weten van mm-hmm. de galerie is open elke vrijdag en zaterdag en zondagmiddag van 1 tot 5.
3: Mm-hmm.
1: Nu is er dus een expositie met werk van Milena, Arnold Galawazi, Audrey Salomon, Marcel van Nuenen, Ingrid Verheul en van mij.
3: Mm-hmm.
1: En dat is van iedereen van harte welkom.
3: Ja.
1: Hierna komt een expositie waar we nog mee bezig zijn.
3: Mm-hmm.
1: Daarna komt een expositie met werken van Ingrid Scholten, Renske Moes, Ineke Moes en Antoinette Vunderink.
3: Mm-hmm.
1: En daarna krijgen we in december de expositie Kleintje Kunst. En dat is een expositie met allemaal klein werk, maximaal 20 bij 20 centimeter, 400 vierkante centimeter in totaal.
3: Ja.
1: En bij voorkeur ook voor niet al te hoge prijzen.
2: Ja, dus zodat voor mensen, kerst.
1: Voor Sinterklaas, voor kerst. Gewoon als je iets origineels zoekt. Gewoon
2: cadeautje.
1: Kijken.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Nou, dat zijn mooie plannen. Zo voor de rest van het jaar. Ik denk dat het nu dan toch tijd gaat worden. Of tijd is. Voor die lang verwachte piano-sessie. Zullen we dat doen?
2: Ja.
3: Ja? Zou jij willen aankondigen, Milena?
2: Nee, dat.
3: Nee? Janáček?
2: Leos Janáček.
3: Ja.
2: En dat heet Po zarostlém chodníčku. Op de onbewolkte pad.
3: Precies, gaan we naar luisteren.

0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan zo luisteren naar een nummer van, of een sonate van Beethoven.
0: Beethoven,
1: ja. Die komt er zo meteen langzaam in. Je hebt nog een uitbrander, geloof ik, hè? Of een nabrander, of een toegift.
2: Ja, mijn eigen slogan is niet zeuren, maar kleuren. Ik vind dat dat ook gewoon heel erg past bij ons als kunstenaars.
1: Ja.
2: Gewoon, we zijn niet om elkaar het leven lastig te maken. We gaan gewoon door met het leven kleur geven.
1: Ja.
2: En dat willen we gewoon met elkaar en voor elkaar doen.
1: Met kunst.
2: Ja.
1: In allerlei vormen.
2: In allerlei vormen, ja.
1: Stichting Ateliers Apeldoorn. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio.
2: Bedankt voor het gesprek.
0: Ja,
1: graag gedaan.
0: Bedankt. Ja.
1: En hou ons op de hoogte als er bijzonderheden zijn. Ik heb een aantal mooie folders voor jullie gekregen. Leggen we ook natuurlijk hier beneden neer. En succes met de zoektocht naar een mooi nieuw plekje. En als die er is, dan zien we het, of horen we het graag. En dan komen we graag even langs om te kijken hoe jullie gevaren zijn.
0: Okay.
2: Hartstikke bedankt.
1: Dank
0: bedankt,
1: jullie wel beiden.
0: Bedankt.
2: Okay.
1: En dit was de vereniging voor deze avond. 16 september 2026. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7.400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring aan landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december.
3: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
3: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is het

0: luistert naar het Apeldoorns Podium met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vrijdagavond, 8 uur geweest inmiddels. En hoog tijd voor een nieuwe uitzending, Apeldoorns Podium. We zitten hier weer sinds lange tijd in onze eigen studio aan de Arnhemsweg. Het is allemaal weer een beetje van hoe was het ook allemaal weer. We hebben ook vanmiddag ineens kregen we gewoon een nieuwe meter en ging alle stroom eraf. Dus ja jongens, kom op. Maar daarover niet getreurd. We gaan er gewoon een hele mooie uitzending maken. Ik heb hier naast me zitten Frank Kleine Schaars.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond Frank. Ik ga jou even introduceren bij de luisteraars. Jij bent de singer-songwriter met een unieke mix van eigen liedjes en hartverwarmende Americana-covers. En jij neemt ons dus vanavond mee op een muzikale reis vol emoties en verhalen.
2: Ik ga mijn best daarvoor doen.
1: Eerlijk, oprecht, puur en zonder franje.
2: Alsjeblieft.
1: Nou, alle franjes zijn er inmiddels ook af.
2: Zijn er ook af, ja.
1: Wel, gewoon alles wat

0: je geïnstalleerd en het is er allemaal weer af. Het is puur natuur nu.
1: Ja, precies.
0: Maar welkom.
1: Dankjewel.
0: Heel leuk fijn dat je hier bent. Ja. Weet je, het is natuurlijk een muziekprogramma. Mm-hmm. We gaan af en toe ook wat praten. Want ik wil natuurlijk een aantal dingen van je weten.
1: Helemaal goed.
0: Maar hoofdzakelijk zit je hier voor de muziek.
1: Ja.
0: Dus ik wil eigenlijk nu al aan je vragen van, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Om een eerste liedje in te zetten.
1: Ja.
0: En kondig hem dan zelf even aan.
1: Het eerste nummer is een nummer van een van mijn muzikale helden. Jason Isbell, Amerikaanse singer-songwriter. Ik weet niet of je knikt ja.
0: Nou ja, nee, ik heb er iets over gelezen.
1: Okay,
0: dus ja. Ik ga niet zo bij de hand te doen, hoor. Nee.
1: Ja, dus daar zal ik wel een aantal nummers spelen daarvan. Dat is echt een muzikale held, held van me. Schrijft fantastische teksten. Een aantal zal ik in ieder geval ook al wat introduceren. Het eerste nummer wat ik van hem speel is heet Tupelo.
0: Tupelo.
1: En weet jij toevallig...
0: Dat is toch een plaats in Amerika?
1: Dat is een plaats, inderdaad. Ja. En weet je ook wie daar geboren is?
0: Tupelo. Nee, heb ik even niet zo paraat. Jij?
2: Elvis.
0: Ik word gesouffreerd door Theo, want ik ben Theo vergeten te introduceren. Theo Whitlocks, hemzelf, staat in de techniek.
1: Theo kent zijn klassiekers.
0: Precies.
1: Ja. Goed. Tupelo, Jason Isbell.
0: Ga je gang.

0: Al ander genre, maar wel heel. Hij heeft met heel muziek leuk. Maken op zich niet zoveel te maken, maar wel met entertainment. En dat was superleuk om te doen. We zijn op geweldige plekken geweest. We hebben in de après-ski in Oostenrijk, aan de Gardameer in Italië. We hebben zelfs voor de Nederlandse troepen in Afghanistan mogen optreden. Dus dat was ook super leuk en een hele leuke ervaring.
1: Ja.
0: En ik heb eigenlijk twee jaar geleden heb ik eigenlijk besloten van ik ga nu vooral spelen wat ik zelf heel leuk vind. En ik had er ook een aantal eigen nummers had ik geschreven.
1: Mm-hmm.
0: En dat wou ik met elkaar combineren.
1: Ja.
0: En dat past heel goed om dat alleen te doen.
1: Ja, het klinkt fantastisch, nogmaals. Jij bent echt een Americana.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip.
0: Dat schurkt soms ook tegen country, tegenaan. Ja. Dat soort elementen vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ik ben niet, op zich niet van het line dansen, maar...
1: Nee, dat vind je eigenlijk best wel een type voor, joh. Ik zeg het wel,
0: maar ik heb het nooit gedaan. Nou, misschien als ik het zou doen, misschien ben ik wel helemaal verkocht.
1: Maar goed, het is altijd leuk om daar toch eens ook een beetje aan te snuffelen. Vind je niet?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus wie weet wat het nog gaat worden in de toekomst.
0: Het zou nog kunnen, ja. Maar volgens mij in Apeldoorn zit er wel een soort van country scene.
1: Ja, er
0: toch?
1: Zit hier een aantal country dance clubs.
0: Ja. Ja. Oké, dan moet ik misschien toch nog eens een keer hier op een zaterdagavond naartoe.
1: Je kan, ik weet niet of dat per se op zaterdagavond is, maar je kan natuurlijk tijdens zo'n avond van zo'n vereniging kijken.
0: Dat zou kunnen.
1: En een beetje de smaak te pakken krijgen.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal in jouw stijl natuurlijk. Ja. Leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, daar gaan we verder nu maar niet over praten, vind je wel?
0: Nee, laten we dat niet doen.
1: Jij, Frank Kleinenschaars, jij woont niet in Apeldoorn. Jij komt uit Weijen.
0: Uit Weijen, ja.
1: Ja. Ja, ben je daar ook geboren?
0: Ik ben daar ook geboren, in het buitengebied van Weijen. Ik ben nu ligt het hier volgens mij bij Apeldoorn ook een plaatje wat... Nou, dat is Beemte-Broekland volgens mij, hè?
1: Ja, Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel.
0: En ik ben eigenlijk in de buurt van het plaatsje Broekland. Maar dat was gemeente Weijen, was dat.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk in de buurt van Broekland, in het buitengebied, ben ik opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik woon sinds 1990 in Weijen zelf. Dus dat is net zo lang als ik een beetje speel ongeveer. woon ik ook in Weijen zelf.
1: Is toch lekker?
0: Ja, zeker.
1: Goed wonen, goed toeven.
0: Zeker, ja.
1: Nou ja, ik wil nog veel meer van je weten, maar nogmaals, je bent hier voor de muziek, hè?
0: Ja. Dat ben ik
1: dus
0: voor.
1: Laat gewoon dat tweede liedje maar aan ons horen.
0: Ja,
1: niet?
0: Dat is een... kleine introductie. Niet zozeer over dit nummer, maar wel in zijn algemeenheid. Ik speel vooral heel veel nummers die niemand kent.
1: Ja.
0: Is
1: daar een reden voor?
0: Wat ik al zei, dat ik vooral nummers nu wil gaan doen die ik zelf leuk vind.
1: Ja.
0: Alleen dat is niet direct iets wat iedereen... Iedereen kent.
1: Nee.
0: Dus ik heb toch bedacht om af en toe in ieder geval ook een
1: beetje herkenbaar.
0: Een herkenbaar nummer ertussen door te doen. Ja. Soms in een net iets ander jasje.
1: Ja. En jouw Frank Kleinenschaars jasje.
0: In mijn Frank Kleinenschaars
1: jasje. Maar dat moet je altijd doen. Dat vind ik
0: zeker.
1: Van de beentjes ook. Die moeten er altijd hun eigen sausje overheen gooien.
0: En dat is het volgende nummer. Ik ga hem niet introduceren, maar je hoort gelijk. Maar op het moment dat ik begin te zingen, dan kennen jullie het nummer.
1: Begin maar.

0: Zo, hé. Jongen, jongen, jongen. Denk als, ja, natuurlijk, man. CCR, ik ben een enorme fan van CCR. Al 10 jaar.
1: Ja, ja. Ze bestaan al de tijd. Ja, ze bestaan inmiddels al heel lang niet meer.
0: Nee, ze bestaan al heel lang niet meer. Nee. Echt maar die John Fokkerty, die speelt nog steeds,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt. Ik zag voorbij. Met zijn kinderen nu ook. Ik zag iets voorbij komen op social media van de week. Ja,
0: ja. Nou, hij speelt, hij timmert behoorlijk aan de weg nog steeds. Hij is toch op hoge leeftijd, kunnen we zeggen.
1: En nog steeds een dijk van de stem, hè?
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Hoog, man.
0: Maar met zijn eigen kinderen doet hij dat nu ook, hè?
1: Echt leuk, hè?
0: Ja. Ja. Dus ja, nee, bekend nummer. Ik hoop dat er nog meer van die bekende nummers voorbij komen.
1: Hier en daar. Ja, ja.
0: Maar inderdaad, wat je zei, heel belangrijk om daar een eigen sausje aan te geven.
1: Ja. Ja,
0: moet nooit identiek zijn aan het origineel.
1: Nee.
0: Vind ik niet leuk.
1: En het is soms ook wel eens grappig. Ik heb wel eens nummer dat soms speel ik dat al heel lang. En dan. Dan luister ik, hoor ik het nooit het origineel meer. En dan hoor ik een bepaald moment het origineel en denk, oh, dat is heel anders dan dat ik hem nu speel. En het verandert bij mij soms ook gaandeweg hoe ik een nummer speel. Het is,
0: misschien net hoe je stemming is dan op dat moment of zo.
1: Ja, ja. Dus, dat is wel het liefste zoals ik doe. Maar soms is het ook, net zoals bij dit nummer van Have You Ever Seen the Rain.
0: Hmm.
1: Dat is, ik zag een versie van. Onze oude drugs hippie.
0: Herman Brood?
1: Nee.
0: Hippie, vertel eens.
1: Amerikaan, oude man, paardengraaf.
0: Willie Nelson
1: samen
0: jongen,
1: met zijn dochter.
0: Ja.
1: Zong die dit nummer.
0: Hippie.
1: Dat
0: is het ook.
1: Dat is het ook, ja. Ja. En die speelde me ook in een rustige uitvoering. En daar, dan word je soms daardoor geïnspireerd.
0: Geïnspireerd,
1: ja.
0: Mooi. Prachtig.
1: Ja.
0: Ik kan van alles gaan opnoemen wat er op jouw website staat. Mensen moeten gewoon daar zelf maar op kijken.
1: Zeker.
0: Sowieso, even wachten nog, want we zijn er nog tot 10 uur vanavond. Sowieso. Maar frankkleineschaars.nl, dat is jouw website.
1: Ja, heel eenvoudig.
0: Daar staat je biografie op en wat je allemaal gaat doen, gedaan hebt.
1: Ja. Ja, optredens inderdaad. Ja, ja. Er staat ook een link naar. Ik heb in 2024.
0: Ja, daar wou ik het straks over.
1: Oké. Er staat van alles op.
0: Niet op de zaken vooruit lopen, hè? We gaan gewoon nog even lekker naar een nummer luisteren voor jou.
1: Op de goede set, hè? Anders.
0: Nee, is goed.
1: Ja.
0: Prachtig.

0: We hebben hier geen publiek, maar ik zou wel heel hard willen klappen. Ja, prachtig. Echt.
1: Dankjewel.
0: Frank, je zit al meer dan 30 jaar in de muziek inmiddels. Ben je echt als klein jochie begonnen?
1: Nou, bij ons was muziek eigenlijk helemaal geen ding. Eigenlijk,
0: geen ding? Nee. Nee?
1: Nee, ook ik ben opgegroeid met 4 broers en zussen. Ik ben de jongste. Niemand maakt verder muziek of zingt of doet. Maar ik was altijd wel al als klein kind al wel druk met muziek opnemen. Ik had een bandrecorder, zoals je die vroeger had.
0: Ja, die had je vroeger. Ja.
1: En op zich, als ik er nu terugdenk, was dat best wel vroeg. Want dat was in de jaren dat ook

0: Mut. En eind jaren 70. Maar goed, toen was ik ben geboren in 1970. Dus ik was een jaar of 8, 9 denk ik dat ik daarmee begon. Dus dat was op zich best
1: toen
0: wel...
1: Toen had het al je interesse.
0: Toen had het al mijn interesse, ja. Ja. En ook nooit muziekles gehad.
1: Nee,
0: of,
1: gewoon nee. Echt autodidact.
0: Ja. Ja,
1: knap.
0: Ja, nou ja, ik ben een hele eenvoudige gitarist. Ik kan mezelf begeleiden.
1: Nou,
0: dat,
1: je kan zeggen, eenvoudige gitarist, ik doe het je niet na.
0: Nee, nou ja, maar ik heb ooit eens in een band gespeeld met een aantal echt fantastische muzikanten. En één echt een geweldige gitarist. En ik heb wel eens een keer op een avond ook in een oefenruimte mijn gitaar meegenomen. Maar ik denk, ja, dat doet afbreuk aan het geheel.
1: Echt, jij liet hem in de tas zitten. Hè?
0: Ik liet hem in de tas zitten, ja. Dat is het voordeel als je dan kunt zingen. Dan kun je in ieder geval ook nog in de band spelen met goede muzikanten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar goed, het is voldoende om mezelf te kunnen begeleiden. Dus nou,
1: vind
0: ja,
1: knap.
0: Dan is dat prima.
1: Ja. Volgens mij hoorde ik een raar bijgeluid. Maar dat maakt niet uit. De telefoons moeten op stil, hè? Jij hebt ook je telefoon stil?
0: Zeker.
1: Ja, nee,
0: ja,
1: heel
0: ja,
1: goed. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, je treedt natuurlijk hier en daar ook op, hè?
0: Ja.
1: Ik heb het ook wel gezien op jouw website.
0: Ja.
1: Een behoorlijke agenda gevuld.
0: Ja, redelijk. Ja, ja. Het begint redelijk te lopen.
1: Ja, ja, leuk toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ze kunnen je allemaal vinden. En als ze je eenmaal hebben gehoord, denk ik van... nou joh, die man willen we gewoon op ons feestje.
0: Ja, nou ja, het is op zich... Of een nadeel. Het is niet echt feestmuziek natuurlijk. Hè?
1: Dus nee.
0: Het is wel...
1: Maar het is ook niet altijd hupketo-feest.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is ook waar. Dat is ook
1: allerlei,
0: waar.
1: Ja. Je kan bij allerlei gelegenheden kun je uitgenodigd worden.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Afgelopen zaterdag zat ik bij een aspergediner als muzikaal behang.
1: Mocht je ook wel mee eten dan?
0: Ik heb een nou, dat mocht op zich wel, maar ik had nog gegeten. Maar ze hadden voor mij een aspergetompoes bewaard. Wat, dat was als toetje. Was dat?
1: Ik heb nog nooit van gehoord.
0: Nee. Maar dat was
1: aspergetompoes.
0: Ja, nou, de combinatie denk je van, god, wat vreemd. Je trekt er ook zo'n gezicht bij. Maar
1: ja,
0: dat was echt, dat zoetige met die... En dan ook met een soort van aspergemoes. Dat was was lekker.
1: Nou,
0: ja. Dus,
1: heel bijzonder. Voor het eerst dat ik dat gehoord heb.
0: Ja.
1: Heb jij nooit van gehoord, hè, Theo? Nee.
0: Nee.
1: Nou,
0: dus
1: ja.
0: Zo kom je op allerlei plekken.
1: Leuk, toch?
0: Ja.
1: Dat houdt het spannend ook.
0: Zeker, ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar dat was een leuk feestje dus.
0: Dat was dat was een diner. Zo'n 5 of 6 gangen diner. Waar je dan de muziek, een soort achtergrondmuziek
1: prachtig.
0: Speelt. Ja.
1: Leuk. Nou, je bent hier nu gewoon live op de radio te horen.
0: Ja.
1: Bij RTV Apeldoorn. En ja, ik heb het al eerder gezegd. Je bent hier voor de muziek. Dus ik wil gewoon jou vragen van... heb je nog wat in het vat zitten?
0: Zeker. Volgende nummer, dat is een nummer die ik... een van de eerste nummers die ik zelf heb geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Dat is denk ik een jaar of... Inmiddels in 4 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Is dat... mijn vader was net overleden. En ik zat in een vakantiehuisje. En ik had een gitaar mee. En dan zit je zo terug te denken aan... aan dingen die... van vroeger.
1: Yeah.
0: En... wat ik soms heb, en volgens mij hebben dat veel meer mensen hebben... dat op het moment dat je een geur ruikt...
1: Ja.
0: Dan kan je terugbrengen naar een bepaald iets of moment. Of,
1: ja.
0: En hetzelfde op het moment dat je muziek hoort... kan je ook dat brengen naar een vroeger
1: een
0: moment.
1: Gebeurtenis van
0: ja, gebeurtenis
1: weleer.
0: Vroeger. Ja.
1: Ja.
0: En dat heb ik heel sterk... Ik ben opgegroeid op een boerderij. En dat heb ik bijvoorbeeld heel sterk met... als ik de tijd van het jaar is weer... als ik vers gemaaid gras ruik... Dan ben ik weer terug thuis bij mijn ouders op de boerderij.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik het volgende nummer over geschreven. Ook als, als een herinnering aan mijn vader.
1: Mooi.
0: Het nummer heet Right Here.
1: Oké. Okay.

0: Heel mooi. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, mooi. Ik ga daar verder niks over zeggen. Hè? Nee, maar ik... Ja, mooi. Hoe vinden je de rest van de familie? Hoe hebben die op dit nummer gereageerd?
1: Op zich prima. Leuk ook. Alleen, ja, wat ik al zei is...
0: Ze hebben niet het gevoel bij wat jij hebt.
1: Nee. En dat hoeft ook natuurlijk niet. Hè? Want het
0: niemand
1: is ook,
0: gelijk.
1: Nee, precies. En het is ook wat bij mij wegkomt natuurlijk. Dus, maar ze vinden het wel mooi dat ik dat, dat, ik dat op die manier gedaan heb.
0: Dat is allemaal mooi meegenomen.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Maar de rest van de familie is dus niet muzikaal. Je hebt eigenlijk ook geen les gehad. Je bent gewoon autodidact.
1: Ja.
0: Speel je nog elke dag?
1: Bijna wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. En heb je ook geen zangles en zo? Nu ook niet?
1: Nee.
0: Niks?
1: Nee. Hoe meer ik zing, hoe makkelijker dat het gaat.
0: Ja, maar ja, dat is, weet je, stembanden moeten gewoon ook gesmeerd worden.
1: Ja.
0: Moeten gewoon lekker bezig blijven.
1: Ja.
0: Warm worden. Oh, er zit er een hier een
1: gebruik. Ja, dat is wel lekker. Maar dat is voor de stem niet zo
0: heel slecht. Drinken, nee. Water.
1: Ja, water. Ja, geen koud water, inderdaad.
0: Nee.
1: Niet te koud.
0: Nee. Nee, niet te koud. Is nooit goed.
1: Nee.
0: Voor stemmen, met stemmen ook niet goed.
1: Nee.
0: Maar mooi.
1: Ja.
0: Jij vertelde dat je ook in een duo hebt gespeeld. Heb je daar ook gitaar?
1: Nee, dat was puur...
0: Alleen
1: zang. Was met de orkestband. Gewoon zo'n tape-act was dat.
0: Oh, ja. Dat was meer voor de entertainment, wat je al zei.
1: Puur voor de entertainment, ja. Ja, dan ook
0: en dan moet je je handen vrij hebben, wou je zeggen.
1: Moet je handen vrij hebben en ook draadloze microfoons. Zodat je ook kunt bewegen, zeg maar.
0: Ja.
1: Of de zaal ook in en dat soort ongein.
0: Ja.
1: Maar wel leuke ongein.
0: Leuk. Ja. Leuk om mee te maken, zoiets.
1: Ja,
0: toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben daar nog iets, want we hebben ook in die tijd allerlei singles opgenomen.
0: Ook nog, met dat duo?
1: Met dat duo ook, ja. En volgens mij een stuk of 10 of 12.
0: Zo, zijn die nog ergens te beluisteren?
1: Staan allemaal op Spotify. Alleen, laat me zeggen dat er 10 zijn. Dan 9 ervan, die hebben helemaal niks gedaan. En eentje ervan, die is op een bepaald moment in een afspeellijst van Spotify terechtgekomen. En die is gaan vliegen. Die zit nu op iets van 15 miljoen streams. Ja,
0: zo joh.
1: En daar gaan we nog steeds 2 keer per jaar gaan we leuke dingen doen.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, dan gaan we.
0: En hoe heette dat duo?
1: Facelift.
0: Facelift.
1: Ja.
0: Je bent echt wel een beetje een feestneus ook, jij.
1: Nou, dat is wel grappig. Want heel veel mensen die hadden dat van mijn, zeg maar, van mijn duo-partner wel. Die zien dat wel in hem, maar in mij niet zozeer.
0: Nee. Een beetje het serieuze type.
1: Bijna wel, ja.
0: En ja, maar je moet altijd een tegenpool zijn van elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel met de teksten die ik en met de nummers die ik schrijf. Je zou soms denken dat ik in een halve depressie zit of zo. Maar dat is, ik ben eigenlijk een hele vrolijk iemand. Maar er komen wel van dat soort teksten. Dus dat zal, zielenroerselen.
0: Zielenroerselen. Man, wat een woord, zeg hé.
1: Ja, die hoor je niet vaak, hè?
0: Nee, niet meer. Nee. Vroeger wel.
1: Ja.
0: Nee, maar joh, laat je daar niet door beïnvloeden.
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Gewoon je ding blijven doen.
1: Nee.
0: Jij bent er blij mee. En het klinkt fantastisch.
1: Ja.
0: Echt waar, ik overdrijf het niet.
1: Nee.
0: Dus ja, gewoon blijven doen.
1: Ja, nou, dat ben ik ook zeker van plan.
0: En dit genre, Americana, zei ik al, het is heel breed. Dus daar kun je echt
1: Je kunt alle kanten mee op.
0: Alle kanten mee op.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja, nu zeggen we gewoon dat het Americana is en dan is het goed.
0: Maakt het uit.
1: Spelen we het nummer gewoon net iets langzamer of iets.
0: Zo is dat.
1: Dan wordt Have You Ever Seen the Rain wordt ook gewoon Americana.
0: Die mag je van mij best nog een keer doen, hoor. Heerlijk. Nee. Maar goed, je hebt zo'n enorme playlist. Want ik kreeg een playlist van jou met een aantal nummers.
1: Ja.
0: En je hebt er nog veel meer.
1: Ja. Ik heb er, ik heb er veel meer, ja. Ja. Nou, want ik moest op de... Ik had het niet helemaal goed ingeschat, maar met het Asperge diner afgelopen zaterdag. Ik heb nog nooit zo lang gespeeld. Dat begon om 6 uur. En wel wat pauzes ertussen, maar om 10:30 was ik klaar. Dus ik had 4,5 uur.
0: En had je toen die asperge tompoes al op?
1: Nee, toen had ik die asperge.
0: Dat was het toetje.
1: Was het daarna nog, ja. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel een heel lang optreden was dat.
0: Zo.
1: Maar in ieder geval voldoende repertoire om niet een keer hetzelfde te hoeven spelen.
0: Nee.
1: En dat vind ik ook het leukste om gewoon elke keer nieuwe nummers op te zoeken. En dat maakt het ook leuk.
0: Ja, maar je arrangeert, een rot woord, natuurlijk ook wel voor jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En je hebt nooit noten leren lezen.
1: Nee.
0: Dus je doet alles op je gehoor.
1: Nou, ja, goed. Je hebt tegenwoordig allemaal hele mooie sites waar de akkoorden op staan. En ik kan de akkoorden spelen. En dan, dan lukt het, prima.
0: Ik zou zeggen, doe nog even een liedje.
1: Ga ik doen.
0: Ja.
1: Dat is van een artiest waar ik verder eigenlijk geen nummer van ken. Is wel echt Amerikaanse artiest. Charles Wesley Godwin.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik heb er ook nog nooit wat meer van gehoord. Alleen ik vond het wel een... ik vond het wel een leuk nummer.
0: Dus, nou, en hoe heet dat nummer?
1: All Again.
0: All Again?
1: Ja.
0: Oké.

0: Ja, die Charles Wesley Goldwyn.
1: Ja.
0: Is inderdaad een echte Amerikaan.
1: Ja. Oh, je hebt me even opgezocht.
0: Ja. Ik kan dat nooit laten, hè. Maar dit nummer dat heeft hij zelf uitgebracht in 2023.
1: Oké, dan vrij... het mooie van Spotify is soms, als je een playlist hebt, dan komt Spotify zelf met ook suggesties, hè.
0: Ja.
1: En dan ga ik zo een beetje verversen en dan denk ik, oh ja, dat is misschien wel leuk. En dan, nou ja.
0: Nou, deze man is echt ook een gitarist-zanger.
1: Ja.
0: En hij is bekend geworden door het nummer Take Me Home Country Roads.
1: Oh.
0: Ja, dat is gewoon...
1: Ik dacht dat iemand anders daar bekend mee was geworden.
0: Ja, maar hij heeft dat gecoverd. Ja, okay. Natuurlijk. Ja. John Denver. Ja.
1: Ja.
0: Leuk. Zo leer je elkaar toch altijd weer wat, toch?
1: Precies, ja.
0: Maar mooi. Mooie vertolking.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Je weet niet hoe Charles het zelf heeft gezongen.
0: Geen idee.
1: Natuurlijk.
0: Nee. Ben ik ook helemaal niet benieuwd naar op dit moment. We zijn hier voor jou, dus helemaal gezellig.
1: Ja,
0: ja toch? En wat, je bent nu bij ons hier, het Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat staat er voor het eerst weer op stapel? Waar ga je naartoe?
1: Donderdagavond. Donderdagavond sta ik op de camping van Douwpop in Hellendoorn. Festival.
0: Douwpop?
1: Ja.
0: Ja. Leuk.
1: Ja. Dus dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En dat is leuk, want donderdagmiddag komen de mensen en dan wordt de camping bezet. Want het festival is zelf op vrijdag en zaterdag. Zeg ik dat goed? Ja, vrijdag en zaterdag.
0: Ik weet het niet.
1: En op donderdagavond sta ik daar op de camping te spelen.
0: Op het podium?
1: Op een podium, ja.
0: Zingen, spelen?
1: Ja. En volgende week zondag is er iets van een cultuurachtig iets in Raalte. Raalte pop en een kunstroute. Dan sta ik op vier verschillende plekken. Moet ik heel snel crossen. Overal sta ik een half uurtje. Maar er zit ook elke keer maar een half uurtje tussen om tot de volgende locatie te komen. Dus,
0: dat wordt nog even een dingetje.
1: Ja, dat wordt nog even een dingetje. Begin juni sta ik nog een optreden bij ons in het dorp. Met Erwin Nijhoff. Wel bekend volgens mij. Hè? Dus,
0: leuk.
1: Dat is 6 juni. Ik speel nog bij Gluren bij de Buren. Dit concept is hier veld me ook wel. In Apeldoorn is dat denk ik ook wel, hè?
0: Wie heet het Cultuur bij je Buur?
1: Oh, oké. Okay. Want Gluren bij de Buren is wel een landelijk
0: Deventer.
1: Concept.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: In Deventer hebben ze dat ook.
1: Ja.
0: En andere plaatsen ook.
1: Ja.
0: Gluren bij de Buren hebben ze volgens mij ook in Amersfoort.
1: Maar
0: hier heet het Cultuur bij je Buur.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja. Dat is nog
0: hetzelfde concept.
1: Ja. In juni. Ik heb nog echt wel op een afscheidsfeest van iemand die met pensioen gaat gevraagd of ik daar wil spelen. Dat is ook in juni. In juli een aantal dingetjes in Ommen.
0: Daar ben je ook veel in, Ommen.
1: Veel. Veel, ja, toevallig. Want daar is de Ommer Bissing. Is dat,
0: ja, wat is dat?
1: Ja, dat is voor mij een soort...
0: Een soort braderie of zo.
1: Achter zoiets, ja.
0: Oh, ja.
1: Want Ommen is natuurlijk best wel een behoorlijk toeristisch dorpje in de...
0: Ja, Ommen.
1: Ja, in de zomer.
0: Ja, over Riesel.
1: En ik kreeg in één keer daar voor drie data tegelijk door. Dus,
0: ja, ik zie dus, het. Ja. Ja. 22 juli, 5 augustus en 19 augustus.
1: Ja.
0: En daartussenin zit 9 augustus.
1: Ja.
0: En dan kunnen de luisteraars hier jou in levende lijven zien en spelen en horen in de muziektent Oranjepark.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, je had jezelf netjes aangemeld.
1: Ik heb mezelf netjes aangemeld.
0: Ik kende jou helemaal niet, joh.
1: Nee, ik had het eigenlijk via. Want ik had het een band waar ik in Vleding gespeeld heb. Die had vorig jaar opgetreden.
0: Oh, hoe heette ze?
1: Scrambled.
0: Joh. Ja, die ken ik. Goeie band ook.
1: En die,
0: heb jij daarin gespeeld?
1: Ja.
0: Maar niet vorig jaar dat je...
1: Nee. Daar was ik al eerder daarmee gestopt.
0: Goeie band, hoor.
1: En die zei, well, misschien is dat ook wel leuk om te doen. Dus zodoende had ik me aangemeld voor deze jaar.
0: We gaan er ons enorm op verheugen.

0: Ja. Maar eerst hier nog maar eens eventjes een paar lekkere nummers spelen, vind je niet?
1: Dit is een volgende nummer is een nummer van is een nummer van U2, maar dan gewoon geamerikaniseerd, denk ik. Ik weet niet, het is niet een van de bekendere nummers, maar misschien dat jullie hem kennen.
0: Nou, wie
1: weet. Running to Stand Still.
0: Oké. Okay.

0: U2 heeft het uitgebracht in 1987.
1: Ja, ja. Op de Joshua Tree album. Ja,
0: klopt. Een heleboel andere nummers staan er ook op.
1: Ja. Ja. Toen was ik groot fan van...
0: Ja, dit klinkt ook fantastisch. Mooi hoor, dit nummer. Luister eens, Frank.
1: Ja.
0: Want het, we hebben het heel gezellig. Je speelt fantastisch, je zingt nog wel. Nog beter. Maar het programma, het eerste uur, zit er al bijna weer op.
1: Gaat snel.
0: En Theo die heeft bedacht om eruit te gaan... om het programma het eerste uur af te sluiten... met een nummer van Elvis.
1: Ja.
0: Ik weet alleen niet welk nummer. Dus dan weer een verrassing. Oh, wacht. I just can't help believing. Ken je ook, hè? Speel je dat ook toevallig?
1: Nee.
0: Oké, nou, wie weet. Ja. Voor een ander moment.
1: Ja, precies.
0: Maar we kunnen nog even, want we hebben nog een paar minuten. Dus je kan nog een liedje doen.
1: Ja?
0: Als je dat wil, hè?
1: Ja, ik kan even een stukje doen. Dan ga ik even een...
0: Neem gewoon de tijd. Want ik heb opgekregen dat we op 4.27 Elvis gaan instarten.
1: Op 4.27?
0: Ja, we zitten nu op 7.58.
1: Oké, nou...

0: prachtig. Ja, Wake Me Up van Avicii.
1: Avicii, ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi nummer. Heel mooi.
1: Goede timing?
0: Hele goede timing, ja. Want we hebben nu gewoon nu de intro van Elvis.
1: Nou,
0: en dan zien we elkaar, wij zien en spreken elkaar gewoon straks weer in de tweede uur.
1: Helemaal goed.
0: Dus even luisteren naar Elvis.
1: Alsjeblieft.
0: En dan het nieuws en de boodschappen.
1: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.

0: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
1: En dan nog even het weer.
0: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is het Apel.

0: Podium met Hieke Goos.
1: Ja, ik ben er weer. Nog steeds, kan ik zeggen. En Frank Kleineschaar zit hier gelukkig ook nog links van mij.
2: Zeker.
1: Met zijn gitaar en alles erop en eraan. Dus, en Theo staat nog steeds in de techniek. En verzorgt het geluid en alles wat erbij hoort. Fantastisch, toch, Frank?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Je bent ook tevreden, hè?
2: Zeker, ja.
1: Het is gezellig, zei je net ook.
2: Ja, ook dat nog.
1: Nou ja, de breek
2: mooi meegenomen, hè?
1: Ja, mooi meegenomen.
2: En de koffie is goed.
1: De koffie, nou, heerlijk. Het kan niet stuk, jongens. Hè? En we hebben leuke luisteraars. Dat weten we ook gewoon van tevoren altijd al. Ja, die zitten gewoon helemaal met open oren te luisteren naar jouw oorstrelende muziek. Americana repertoire.
2: Je legt de lat wel hoog nu in één keer.
1: Nee joh, hou eens op. Die lat heb je zelf al hoog gelegd. Want jij gaat voor kwaliteit.
2: Dat is waar.
1: Moet goed zijn. Ja,
2: ja
1: toch?
2: Ja.
1: En maar weet je, je zei het daar straks al. Jij speelt nu eigenlijk alleen nog maar dingen die je zelf leuk vindt.
2: Ja.
1: En dan gaat het ook allemaal gewoon wat makkelijker.
2: Ja.
1: En ja, gewoon.
2: Nee,
1: gewoon.
2: Dat
1: snap
2: klopt.
1: Je toch?
2: Zeker,
1: snap je wat ik bedoel?
2: En zeker ook in een band. Ik zong dan ook. Maar zeker met. Kijk, een nummer spelen waar je niet zoveel mee hebt, dat wil nog op zich nog wel. Maar een nummer zingen waar je iets minder mee hebt, dat vind ik zelf alweer een stuk lastiger.
1: Ja.
2: Dus
1: klopt. Je moet het ook kunnen overbrengen.
2: Ja. Ja, en dat kan ik op het moment dat ik zelf iets heb met het nummer, lukt dat natuurlijk een stuk makkelijker dan dat ik niet zoveel met een nummer heb.
1: Precies.
2: Ja.
1: Want dat is ook iets wat in jouw biografie staat. Dat je het zo mooi weet te vertellen. En weet over te brengen.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Dus dat moet je dan wel gewoon ook aan blijven voldoen.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil gewoon graag weer een liedje van je horen.
2: Oké. Okay. Nou, dit is ook weer een wat apartere uitvoering die ik tegenkwam. Gezongen eigenlijk zoals ik hem een beetje doe, is van Dave Fanley. Ook een volgens mij heeft hij aan The Voice America of zo meegedaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is eigenlijk een nummer van Lionel Richie.
1: Oh!
2: Nou, dat is een hele andere hoek, hè?
1: Ja.
2: Ja, misschien wel uit de Commodores tijdperk nog. Dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar,
1: dan gaan we wel heel ver terug.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja,
1: ja maar
2: het heet
1: geeft niet.
2: Stuck on You.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ach, goed nummer.
2: Toen
1: heerlijk.
2: Was hij al solo, hoor ik net.
1: Oh, dus, ja, er wordt gesouffleerd. Toen was hij al solo. Ah. Nou, sorry, maar oké, ga je gang.

0: I'm mighty glad you stay.
1: Prachtig. Ja, ik heb daar toch even nagekeken. Ik heb mijn hulplijn geraadpleegd. Ja. Ben je de boel aan het afbreken nu?
2: Ja, ik ben de boel een klein beetje aan het afbreken.
1: Lionel Richie, die heeft dit gemaakt in 1983.
2: 83, oké. Okay, ja, dat was hij inderdaad
1: de Commodores, ja, die zijn gestopt in 82.
2: Oké. Okay. Ja. Dat is een van zijn eerste solo-nummers.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Ja, mooi nummer. Ja.
2: Okay. Maar ik moet zeggen dat ik hem, als ik hem in de alleen in de Lionel Richie-uitvoering had gehoord, was het bij mij nooit opgekomen om hem...
1: Om hem nu te gaan coveren?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, nee, het komt door die andere uitvoering van Dave Fanley.
1: Ja. Die zal ik straks ook nog eens even opzoeken. Dave Fanley.
2: Ja.
1: Oké, goed. Nou, je hebt het in het eerste uur al een beetje een tipje van de sluier opgelicht.
2: Ja.
1: Je bent in 2004, je weet waar ik naartoe wil, hè? Naar die eerste eigen EP.
2: Ja, oh ja, ja.
1: Of inderdaad. Niet? Had je iets anders in gedachten?
2: Nee, want inderdaad, daar wou ik al voor de, in het eerste uur al iets te vroeg naartoe, hè?
1: Dat was het. We moeten altijd een soort van opbouw hebben.
2: Ik schop een heel draaiboek in de war.
1: Ja. Maar goed, jij hebt dus gedacht van nou, na zoveel jaar wil ik gewoon een eigen solo-EP maken.
2: Ja.
1: Dat is gelukt in 2024.
2: Ja, klopt. In september uitgebracht. Ja.
1: Er staan 6 nummers op.
2: Ja.
1: 3 van jezelf, 3 eigen geschreven nummers en 3 covers.
2: Ja, klopt.
1: Van ook niet de minste. Even kijken, van Straight.

0: kunnen.
1: Ja. Ja. En ik heb eerst alle nummers zelf akoestisch en met zang ingespeeld.
0: Okay.
1: En dan met een kliktrack. En dan vervolgens hebben de drie mannen hebben op een zaterdag... eigenlijk zonder de nummers eigenlijk echt goed überhaupt van tevoren gehoord te hebben... Zijn gaan spelen. En na de eerste keer spelen, een beetje aftasten. Oké, hoe loopt het nummer? En,
0: ja.
1: na 3 of 4 keer dan... Stond het nummer erop. En dat, als we het nog een keer zouden doen, zou het waarschijnlijk heel anders zijn. Maar het was echt het gevangen in het moment van die dag. En dat was helemaal prima. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En het is, ik heb het ook gezien. Hij staat op Spotify.
1: Ja. Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar ik heb ook iets gezien op YouTube, toch? Niet?
1: Ja, nou ja,
0: één
1: ik
0: nummer,
1: niet specifiek.
0: Geloof ik. Nee. Nou, weet ik ook niet.
1: Er staan wel wat filmpjes op YouTube. Ja.
0: Maar wel leuk. Spotify.
1: Ja. Zeker, ja.
0: Hill Road. Nee, hoe heet Hill Road? The Hill Road Sessions.
1: Ja.
0: Dat is de titel van
1: dat
0: de plaat.
1: Is de, ja. Ja.
0: Leuk.
1: En het leuke is, het ligt... Het ligt gewoon voor de, nou ja, niet voor de eeuwigheid is overdreven, maar het ligt...
0: Nou, het ligt, wel voor
1: het,
0: heel
1: het,
0: lang,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, nee, het ligt voor heel lang ligt het vast. En dat vond ik wel een leuke... Een leuke manier om het vast te leggen.
0: Dat is nu alweer 2 jaar geleden, hè?
1: Ja, wat tijd voor het nieuws, hè?
0: Nou, ik wou het niet zeggen. Maar ik denk, misschien gaat het weer een beetje kriebelen. Kan toch?
1: Ja, is ook wel zo. Ja.
0: Maar ja, moet je wel weer repertoire hebben natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat is op zich niet zo'n probleem. Alleen, er zit ook altijd een kostenaspect zit er ook aan.
0: Zeker.
1: Zit er ook aan.
0: Ja.
1: Ja. En dan, voor je het weet... gaat er meer geld in zitten dan dat je van tevoren had bedacht. Ja. Maar goed... Het
0: moet wel leuk blijven.
1: Ja, maar... Ja. Ja.
0: Want doe je dit voor je werk? Of is het
1: gewoon echt
0: hobby?
1: Het is allemaal hobby, ja. Nee, dat is wel een tijd geweest toen met dat feestduo... dat het bijna half beroepsmatig bijna was. Toen traden we echt veel op in een carnavalsweekend. Voor 14 keer in een carnavalsweekend. Ja, dan begint het op werken te lijken, zeg maar.
0: Dan val je bijna om, joh.
1: Ja, en ik vind het juist leuk, want ik doe voor totaal iets anders. Ik vind juist eigenlijk dit als tegenhanger in privé...
0: Een soort
1: vind
0: van uitlaatklep.
1: Dat, ja, vind ik ontzettend leuk om te doen.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Hou we zo.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Tijd voor een liedje, joh.
1: Ja, je noemde net al even de naam van Travis Meadows. Waar ik er een nummer van... hebben opgenomen. Dat is ook een eigenlijk wel. Die drie zijn wel Jason Isbell, Travis Meadows en ook Matt Anderson. Dat zijn, daar heb ik wel heel veel bewondering voor. Dus ik vond dat die ook wel in ieder geval een nummer dan op de EP verdienen. Dus volgende nummer is ook een nummer van Travis Meadows. Het heet Riser. Heel kleine introductie erbij, want het wordt wel een kletsverhaal.
0: Nee, dat moet niet. We moeten muziek horen.
1: Okay,
0: maar introduceer hem maar eventjes nog.
1: Ja, nou, hij heeft heel veel ellende meegemaakt in zijn leven.
0: Details bespaar je me maar.
1: Ja, maar goed, hij is er eigenlijk bovenop opgekomen.
0: Gelukkig.
1: Volgende nummer heet ook Riser.
0: Goed zo.

0: Ik heb even gekeken, die Travis is pas 61.
1: Ja.
0: En je zei al van hij heeft een heel bewogen leven achter de rug. Maar dat is ook wel te zien, hoor.
1: Ja, die heeft een, echt een bewogen leven. Heeft die,
0: ja, maar wel mooie nummers gemaakt.
1: Hij gaat het,
0: wat ga je doen?
1: Nou, mijn dingetje doet.
0: Is er iets kapot? Zijn dingetje is het. Nou ja. Is er iets kapot?
1: Nou, hij,
0: is de batterij leeg?
1: Nee. hij zit op een of andere manier schrolt hij gek door de tekst.
0: Oh joh. Is hij, slaat hij op hol?
1: Ja.
0: Nou ja, nou, het is live, hè? Dat kan allemaal. Maar die Travis Davis, die is echt een... even kijken. Een Amerikaanse countryzanger en songwriter.
1: Ja.
0: Maar dat wist je natuurlijk al lang.
1: Ja, die heeft ook voor heel veel andere mensen... Heeft die,
0: ja, dat zie ik hier ook.
1: Ja,
0: heeft zelf wat dingen geschreven. 4 albums uitgebracht.
1: Ja.
0: En een aantal nummers geschreven voor andere country-artiesten.
1: Ja, ja.
0: Dus wel in die categorie.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, nee, het is echt heel... Ik zag het heel toevallig. Er is was een tijd terug, een aantal jaren terug, een programma van Ilse de Lange, Ilse's Porch. Die is naar Amerika toe. Ja, nam die ook volgens mij mensen mee.
0: Ja, dat is een heel mooi programma.
1: Toen was, zij ging ook op bezoek bij hem.
0: Oh.
1: En op die manier heb ik hem eigenlijk leren kennen. En ik had er nog nooit van gehoord.
0: En, nee.
1: Maar ook, ja...
0: Wordt het niet de
1: teksten,
0: tijd dat jij met Ilse op stap gaat? Jullie komen allemaal uit Achterhoek.
1: Ja, ik kom niet uit de Achterhoek, hè?
0: Oh, nee. Sorry.
1: Ilse trouwens ook niet.
0: Nee.
1: Twente.
0: Almelo. Ja, maar goed, het is allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, sorry. Ja. Het is precies allemaal Neder-Saksies.
0: Ja, zo is dat. Praat je ook plat?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ik niet.
1: Ja,
0: nee, kom hier ook niet vandaan.
1: Ik ben tweetalig.
0: Je bent... Ja. Nou, dan... Goed.
1: Ja.
0: Je bent echt ook wel een comediant. Dat vind ik wel leuk. Komiek, moet ik zeggen.
1: Nou ja.
0: En dat houdt je jong, hoor. Weet
1: ja,
0: je dat?
1: Daarom. Ja. Ja.
0: Gewoon gezellig blijven.
1: Ik word ook een dagje ouder.
0: Oh ja?
1: Ja. Maar hij doet,
0: nou, volgens mij ben je een hartstikke piep. Haal je mij niet in. En Theo ook niet. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
1: Nee.
0: Volgende liedje. Lukt dat wel met die iPad?
1: Ja,
0: hij heeft kuren.
1: Hij heeft kuren, ja. Ik weet niet waarom.
0: Nee.
1: Maar
0: het is wel dat ik zeg van... er is uit en weer aan, zegt Theo op mijn oor.
1: Ja, dat doet hij niet. Maar,
0: nee.
1: Maar goed, we gaan het beste ervan
0: maken.
1: Volgende nummer...

0: is eigenlijk een jaren 80, is een jaren 80 nummer.
1: Mm-hmm.
0: Van de Waterboys.
1: De Waterboys, daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
0: Ja, The Hole of the Moon. En die hoorde ik ook recent in een iemand akoestisch spelen. En denk, hey, dat is leuk.
1: Dat is één voor mij.
0: Dat is één voor
1: die
0: mij.
1: Die ga ik ook doen.
0: Het is winter.
1: Sorry. Ja. Nou, het is...

0: Ja, ik kende het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ze was in de, ja, ik denk wel in de jaren 80 wel echt een,
0: ja. Nou,
1: echt een
0: hele grote... Daar hadden ze ook, dat klopt, dat staat hier ook.
1: Een grote hit.
0: Ja, ja, The Hole of the Moon. In 93 is die band gestopt.
1: Oké, okay. Nou, volgens mij treden ze weer op.
0: Precies.
1: Volgens mij zijn ze recent in Nederland ook geweest.
0: Nee, komen ze nog.
1: Oh, komen ze nog, oké. Okay.
0: Ja, even kijken, wanneer komen ze hier? Waar zag ik dat? Oh, 10 september.
1: Oké. Okay.
0: 10 september, 26 in AFAS, live.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus. Doet hij het weer?
1: Nee. Hij,
0: wat een ellende toch eigenlijk?
1: Ja, dat is een ellende, ja.
0: Maar goed, ja. Weet je, het mag de pret niet drukken. En nou, we laten ons er niet ontmoedigen, of wel?

0: Ah, het is, dan loopt het ding niet goed door, de tekst niet goed door. Daar is het, daar is het,
1: Kunnen we er iets aan doen?
0: Nee, ja, ik heb geen idee. Dat doet hij anders nooit. Maar nee. Goed, het is wat het is.
1: Dat doet hij anders nooit. Ja.
0: Maak gewoon een nummer iets korter, maar er spelen gewoon meer nummers. Dat kan ook.
1: Ik vind het leuk. Ja. Wil je nog iets prangends vertellen? Wil je nog, dat, moeten we iets nog weten van je?
0: Poeh, dat is wel... Mijn pinpas of zo.
1: Nee, jongen, nee. Nee, maar weet je, ja, ik wil eigenlijk de mensen gewoon nog weer eens attenderen op jouw website.
0: Ja.
1: Daar
0: ja.
1: staat echt alles op.
0: Ja, daar staat...
1: Je hele biografie, je hele agenda, hoe ze je moeten boeken. Ze kunnen ook liedjes luisteren. En ook,
0: zeker, ja.
1: Ja.
0: Ja, de website is de handigste vertrekpunt, denk ik.
1: Frankkleineschaars.nl.
0: Ja, ja. Nou, ja, en wat ik wel leuk vind, want op zich, ik kom niet uit een muzikaal gezin, maar ik heb wel weer, ik heb twee dochters, waarvan.
1: En je hebt het wel overgebracht.
0: Ik heb het wel wat overgebracht,
1: fijn.
0: Ja. Met name de oudste dochter, die speelt op piano en die speelt ook gitaar en die zingt. En daar treed ik ook af en toe
1: nog
0: wel samen mee op. Dus dat is super, super leuk om te doen.
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Dat is weer iets een hele andere tak van sport, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar leuk.
0: Ja, dat is echt. Dus zodoende zetten we het een beetje voort.
1: Top.
0: Ja.
1: Ja. Heb je ze toch doorgegeven, diegene?
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Zeker.
1: Maar je had nog liedjes, zei je?
0: Ja, ja. Ik denk dat deze...
1: Nou?
0: Denk ik, ik weet niet of die bekend is. Hij is van John Prine, is die volgens mij origineel.
1: John Prine.
0: Ja, dat is echt een grootheid in de Amerikaanse muziek.
1: Okay.
0: Hij is volgens mij afgelopen jaar is die overleden.
1: Er zijn een heleboel mensen overleden vorig jaar.
0: Ja.
1: Grootheden bedoel ik dan,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Ja.
1: Nee, in de muziek.
0: Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. En hij is met name volgens mij heeft... ik kom er niet op.
1: Misschien kom je er zo meteen op.
0: Gecoverd, hij is bekender van een cover van iemand dat zingt. Maar ook wel bijzonder, want hij begint ook de tekst. Hij is door een man geschreven, maar hij begint ook met de tekst... I am an old woman. Dus dat is op zich wel bijzonder. Dus ik hou dat maar gewoon in.
1: Nou ja, laat maar niks zeggen. Maar man, Angel
0: from Montgomery.

0: Mooi. Ik kende John Prine niet.
1: Nee. Maar hij is overleden, toch?
0: Ja, maar in 2020 al.
1: Oh, 2020 ja. al. Oké.
0: Okay. Ja, en als je dan deze foto ziet ook. En ja, dat zie je niet, de luisteraars ook niet. Maar dan ziet hij er echt heel erg ook ziekelijk uit.
1: Ja, ja.
0: Hij was echt heel ziek. Maar 2020 is hij overleden op een leeftijd van 73 jaar.
1: Oké. Okay.
0: En heeft ook echt heel veel betekend in de country. Ja. Americana scene.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Mooi liedje. In 1971 heeft hij dit gemaakt.
1: In 71.
0: Ja,
1: maar
0: naast hem
1: en hij is gecoverd door... Ik ben, misschien dat het er wel bij... Een bekendere, in ieder geval...
0: Kan. Zoeken we op.
1: Ja.
0: Komen we een keer op terug. Hè?
1: Ja.
0: Oké, wat heb je nog meer voor
1: wat
0: jou?
1: Wat heb ik nog meer?
0: Ons?
1: Even kijken. In,
0: dit is heerlijk, joh.
1: Oh ja, dit is ook wel leuk. Ik doe toch wel hier en daar wat iets bekends, maar dan in een ander...
0: In een ander jasje. Het Frank Kleine Schaarsjasje.
1: In het Frank Kleine Schaarsjasje. Dit is Phil Collins. In the Air Tonight.
0: Nou.
1: Zonder drum fill in.
0: Ja, nee, hoeft niet. Nee. Ja. Phil is toch doof. Dus daar gaan we.

0: Ik heb die drum niet gemist.
1: Nee.
0: Echt niet. Fantastisch. Even een klapje. Ja, mooi. Goed gedaan. Fantastisch. Is toch ook alweer een nummer uit 1981?
1: Ja.
0: Ja. Lekker toch?
1: Zeker.
0: Mooie nummers. Ja. Nou, volgens mij hebben er nog een heleboel op je setlist staan.
1: Ja, ik heb volgende nummer. Ik had het net over mijn dochters.
0: Ja. Nou, daar zat ik toevallig net aan te denken. Van, ja. Speel je dan hetzelfde genre muziek? Of is het
1: nou,
0: toch wat...
1: Nou, een beetje met wat dingetjes aangevuld die zij ook leuk vindt.
0: Ja.
1: En sommige wat tweestemmige, dingetjes die we dan, doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb een nummer ook voor mijn dochters geschreven.
0: Ja.
1: Ik ben even aan het zoeken waar ik, ja, die, zoek waar ik die heb neergezet.
0: Ja. Je hebt een enorme playlist, hè?
1: Ja. Dan zou die toch in moeten staan, zou je dan denken, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien fiets je eroverheen.
1: Denk ik.
0: Zou kunnen. Ja. Mooi.
1: Ja, ik fiets eroverheen op een of andere manier. Maar dan, ik ga toch een eigen nummer doen. Maar dan een andere. Vorig jaar ben ik 5 weken naar Italië geweest.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een nummer geschreven. En dat is, dat grijpt eigenlijk terug naar, naar bijna 40 jaar geleden. Toen zat ik in zo'n vriendengroep in Broekland. En een van de jongens die volledig onverwachts pleegde zelfmoord.
0: Ebba. Afschuwelijk.
1: Ja, en we zijn inmiddels bijna 40 jaar verder. En ik heb daar ik heb een nummer over hem geschreven.
0: Maar dat heb je onlangs gedaan?
1: Ja.
0: Of wat langer geleden?
1: Nee, dat heb ik vorig jaar november heb ik dat geschreven.
0: Ja,
1: dus,
0: maar het is een verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk, hè? Die hakt erin. Dat blijf je ook altijd bij,
1: ja,
0: denk ik dan
1: ja,
0: maar zo.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En op een of andere manier kwam dat na bijna 40 jaar... Moest dat
0: eruit?
1: Moest dat eruit,
0: nou,
1: denk ik. Ja.
0: Laat het ons horen.
1: Ja.
0: Ja.

0: Mooi. Ja.
1: Ja.
0: Ik vind dat dan wel knap, hoor, dat je zoiets dan op papier kunt zetten.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik teksten wel lastiger vind dan de muziek. Dan muziek. Want,
0: oh ja?
1: Ja, ik wil niet een... ik ben bang om snel in een soort van cliché taal of teksten te verzanden.
0: Mm-hmm.
1: En dat wil ik niet. Dus dan, dus met teksten ben ik langer mee aan het vreubelen dan...
0: Oh, maar dat geeft toch ook niet?
1: Nee.
0: Nee. Dan, en dit is natuurlijk een hele speciale tekst.
1: Ja.
0: Hè? Johnny.
1: Ja.
0: Die zelfmoord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Ja, dat is een heel beladen onderwerp natuurlijk ook. Hè?
1: Ja.
0: Heel emotioneel ook.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, en toen was ik goed. Ik was jong. Ik was 16.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet ook niet helemaal of de impact toen zo was als dat hij eigenlijk later misschien wel inzonk of zo. Het was, ja,
0: goed. Je bedoelt dat toen met die groep jongeren dat het wat minder
1: Het was natuurlijk wel heel heftig. Ja, het was natuurlijk, maar goed, iedereen is jong en ja, een beetje...
0: beetje onbevangen.
1: Ja,
0: een beetje,
1: wat onbevangener nog. Ja, ja. Beetje, ook een beetje... het was wel een vriendengroep, maar gelijk een... het was meer een kameradengroep dan een vriendengroep eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Vooral met uitgaan en een biertje doen. En dus daar was op zich ook, denk ik, niet zo heel veel ruimte voor echte emotie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is later
0: op
1: eigenlijk.
0: Op dat moment waren jullie nog allemaal een beetje oppervlakkiger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik heb het nummer over mijn dochters gevonden.
0: Nou, wat goed.
1: Goed,
0: hoe,
1: hè,
0: heten je dochters? Wil je dat met ons delen?
1: Jawel, ja, ja. Jet, de oudste, en Noor.
0: Ja. Jet en Noor.
1: Jet,
0: leuk.
1: En Noor, korte
0: leuk.
1: Namen.
0: Ja, leuke namen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. En het liedje, dat heb je speciaal dus voor je dochter geschreven.
1: Ja. Ja.
0: Nou,
1: nu, hoe ouder dat ze worden, hoe meer trekken van mezelf ik terugzie in hun. Dus,
0: gewoon in het hele doen en laten.
1: Ja,
0: en ook in
1: gedrag
0: muziek
1: soms of in dingetjes. Ja. Ik zie... mijn oudste is daar nog, zie ik daar nog meer sterker in dan de jongste.
0: Ja.
1: Ik kan zelf behoorlijk eigenwijs zijn. En ja. En dat zie ik bij haar ook heel sterk terug. En dan denk ik, oh ja.
0: Ja,
1: ook niet zo gek dat ze dat heeft.
0: De appel is niet ver van de boom gevallen.
1: Nee.
0: Nou, als ze de musicaliteit ook van vader heeft, dan zit het helemaal
1: dus,
0: goed.
1: Daarom heet het nummer ook Like a Mirror. Nou. Dus alsof je soms in de spiegel kijkt.
0: Dat is jouw eigen nummer, ja.
1: Ja.
0: Like a Mirror, oké. Okay.

0: Mooi. Hoe vindt ze het zelf?
1: Ja, vinden ze mooi.
0: Ja, vinden ze mooi?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En goed gedaan.
1: Ja. Ja, en met de auto ook al een keer samen dit nummer gezongen. Dus dan wordt het wel op zich wel heel speciaal.
0: En zingt ze dan tweede stem?
1: Ja, ja.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Knap. Ook geen muziekles gehad nog? Tot
1: ja,
0: nu toe?
1: Ze heeft pianoles gehad.
0: Oh, pianoles.
1: Ja, hebben ze allebei hebben ze dat gehad. En het grappige is dat de oudste heeft wat meer met muziek. Maar de jongste die gaf, die vroeg me 2 of 3 weken geleden van... God, zou je me... Ik wil eigenlijk wel gitaar leren spelen.
0: Nou, dus die, kijk eens aan, die gaan helemaal in de voetsporen van papa lopen. Ja. Ja, leuk. Mooi. Ja, weet je, we hebben het zo fijn met elkaar hier. En je speelt fantastisch, je zingt geweldig.
1: Ja.
0: We gaan alweer naar de klok van 10 uur, hè?
1: Ja.
0: Zo snel kan het gaan.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Maar we hebben nog even tijd,
1: ja,
0: hè? Maar ik moet er wel om 4:49 moet ik eruit.
1: Oké.
0: Okay. Zegt Theo. Heeft hij op mijn oor gezet. Ik hou toch scherp in de gaten.
1: Theo is streng, hè?
0: Nee, ja. en rechtvaardig.
1: Juist.
0: Ja, laten we dat even
1: streng
0: vooropstellen.
1: Streng, toch rechtvaardig, ja.
0: Dat moet gewoon leiding zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Want als je mij laat gaan, dan zit ik hier gewoon morgenavond nog. Nee, al flauwekul. Ik hou me er strikt aan. Maar speel nog even lekker wat. Ja, toch?
1: Ja, dat is Traveling Alone van Jason Isbell.
0: Oké.
1: Okay. Staat voor mij ook op de EP, denk ik. Als ik het zo goed heb...

0: mooie gitaar heb je eigenlijk. Nou, dat wilde ik al steeds zeggen.
1: Dat is grappig.
0: Heb je er al die veel gesleten?
1: Nee, sterker nog, die is gloedje nieuw. Die heb ik. Ik heb gisteren twee gitaren ingeruild voor deze en die heb ik vanmorgen opgehaald.
0: Nou, daarom ging die zo mooi. Hè?
1: Ja, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik er.
0: En bevalt het goed nu?
1: Ja, zeker. Ik neem hem gelijk mee. Ik kan hem gelijk inspelen.
0: Ja. Dus, ja. Top.
1: Ja.
0: We moeten er eens stoppen.
1: Ja.
0: Nou, ontzettend bedankt dat je hier bent.
1: Graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Echt genoten. En de luisteraars, daar ga ik vanuit ook.
1: Daar hopen we.
0: We gaan het volgende week gewoon herhalen, deze hele uitzending.
1: Oké.
0: Dan kun je zelf thuis ook bij de radio gaan zitten. Dankjewel.
1: Graag
0: succes met alles wat je nog gaat doen.
1: Ja, jullie succes.
0: En ik heb het al eerder gezegd, 9 augustus kom jij ook in de muziek in het Oranjepark.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.

0: legt. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Black and Blues.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
5: Wim Velderman.
6: Het zijn bijzondere tijden, niet alleen op de hele wereld, maar ook in de muziek en zelfs in de bluesmuziek. Zo wordt het label Alligator Records opgeheven en gaat verder als een sublabel bij een andere maatschappij. Bijzonder. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. 12 tracks staan er ook deze keer weer voor je klaar. De een wat mooier dan de ander, maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening en ook die van jezelf. Geen lange verhalen, Velderman, ga snel beginnen. Dat vind ik een goed idee. Alan Ross, dat is een bluesgitarist. En hij heeft de samenwerking gevonden met de Rank and File Band. Krijg je een bijzondere combinatie van bluegrass en blues. Dus bluesgrass. I'll Fly Away. Veel plezier.

0: good, New Orleans. Y'all ready for Jazz Fest? All right, how many people just got here? Welcome, welcome. Pace yourself.
1: De muziek is mooi.
0: Hey, Jansson.
1: Hij wou nog wat zeggen, sorry hoor. De muziek is mooi en er is absoluut een markt voor Mitch Wood. Die houdt de Boogie Woogie levend. Rock That Boogie heet het. Live opgenomen in New Orleans in een nachtclub. En dat staat ook op het punt van uitkomen. Lekker om naar te luisteren. En wat een techniek heeft deze man. Alex Kilroy dan, komt uit Roemenië, is voor de muziek verhuisd. Inderdaad, naar de States. Daar heeft hij...

Met een zeer fraai tempo ingespeeld. We hebben het over BB and the Bullets. Midnight Rider heet het album. Dat van deze Nieuw-Zeelandse band het tweede openbare album is geworden. Ze hebben zich snel ontwikkeld. Wrong Side of the River heet het album. Kan ik van harte aanbevelen. Robin Banks dan. Miss Robin Banks, moet je zeggen. Woonde een tijd in de States. Was van de Texas Blues. Verhuisde naar Canada. En mist toch wel die blues. Heeft de Mellor Brothers gevraagd met haar mee te doen op het album Lost in Austin. Robin Banks en Not Today.

Dat is de jazz en swing blues uitgevoerd door Jet Tarik. Jet Tarik bracht in 2025 zijn eerste album uit. Speelt verdienstelijk gitaar. Dat blijkt al, want hij zit in de tourband bijvoorbeeld. Hij speelt in de tourband van Bob Dylan. Maar dit is een heel ander genre. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Precious Company heet het album. En daarvan I Want a Mean Woman. Ja. Het kan, maar goed, dat moet je zelf wel regelen. Ja. Dan naar Mark Hummel. Die is van het album Road Dog. Mark Hummel's All Stars. Songs zijn in 2024 opgenomen en zijn er 3 nieuwe aan toegevoegd. En dan krijg je een compleet album Road Dog. Dit is Jacqueline.

0: Black and Blues, album review.
1: Met een valse start erbij. Ook dat nog, ja, kan allemaal zomaar gebeuren. Het is tenslotte live. Steve Cropper is de naam. Helaas overleden in december 25. Maar toen waren de opnames voor deze cd zo'n bijna compleet. Als, ik weet niet wat, zeg maar. Er moest nog één track afgemixt worden. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Steve Cropper nam op samen met Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons en Ron Wood als gasten. En de cd... ja, die heeft een behoorlijke kwaliteit. De geluiden zijn goed opgenomen en gespeeld. En dat niet alleen. De songs die zitten goed in elkaar. Steve Cropper ken je onder andere van Booker T en de MG's. Maar ook als songwriter van bijvoorbeeld de grote hits van Otis Redding. Sitting on the Dark of the Bay. En van The Midnight Hour. Nou, de band heet deze keer ook dus. Gelegenheidsband, The Midnight Hour. En het album zelf, dat noemen we Watching the Tide. Mooie titel trouwens. En een heel mooie hoes, ook dat nog. Nou, postuum, mooi eerbetoon. En daar doe ik graag aan mee, want het is een prima cd van de week. Watching the Tide, Steve Cropper. Tweede track, Until Now. En met wie hebben we dan het genoegen? Nou, ik dacht met Ron Wood als gast.

Mooi met die saxofoon. Geen wonder, want Mark McGee, of Dick McGee moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de officiële artiestennaam. Begon met saxofoon te leren spelen op 13-jarige leeftijd. Hij zingt deze keer ook prima op het album Gone on Home. En daarvan de Preservation Blues gedraaid. En ja, ik weet niet of je het allemaal kunt bijhouden natuurlijk. Het gaat snel voorbij hier in Black & Blues. Mocht je een keer een titel nog even willen weten, of wat info willen, dan kan dat heus wel, hoor. Laat het weten, @WimVelderman. Dan vind je me wel op social media, denk ik. Dan naar Mulebone. Ja, trouwens niet arrogant bedoeld, hoor, maar dat is gewoon de snelste weg. Mulebone, dat is een duo uit de States. Cure for Miseries heet het. Een duo dat speelt niet onverdienstelijk, moet ik ook weer zeggen. Lay Your Burden Down.

Zevim, Green River, dat ken ik toch van Creedence Clearwater Revival. Ja, dat is juist, dat heb je helemaal goed. Maar het werd deze keer verbluesd door de Blues Caravan 2026. Zij vieren 20-jarig bestaan van de Blues Caravan. Dat komt uit Duitsland eigenlijk, dat initiatief van Thomas Ruff. En Thomas Ruff, R-U-F schrijf je dat, heeft een eigen cd-maatschappij en studio en stuurt ieder jaar 3 artiesten de road op. En dan gaan die 3 artiesten laten horen wat ze kunnen. Talenten dus. Laura Chavez, Matthew Carey en Elise Frank deze keer. En ze komen ook naar Nederland trouwens. Eind van dit jaar volgens mij. Blues Caravan 2026. Met cd en dvd. Nou, heb je het helemaal compleet? Gaan wij door ondertussen met Will Wild. Hij speelt verdienstelijk mondharmonica, blues harp. Op dit moment zeer populair na het succes van GA20 en Charlie Musselwhite. Wat gaat hij voor je spelen? Nou, ik heb voor je klaargezet. Steppin' Out.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zit erop voor vandaag. Ja, het is niet anders. Kan er niks aan doen. Ja, uiteraard natuurlijk heel snel weer een volgend programma. Dat is bij deze beloofd. Laat weten wat je zelf graag wil horen of wil toevoegen. Dat kan uiteraard. Blijf nog even luisteren naar jouw favoriete lokale omroep. En wij gaan deze keer afsluiten met The Blind Dog Major Group. Live opgenomen, Harley Rider. Veel plezier nog en een fijne dag. Bedankt. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving

0: van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
1: En dan nog even het weer.
0: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: En tot zover het nieuws. Oh, nou.